tiental deelnemers, meldt de regionale omroep. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. De avond verliep rustig. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de bevolking van Saba moet wegblijven van de wandelpaden. Sinds vorige week woensdag wordt een Nederlander vermist. Er wordt nog steeds naar hem gezocht. Als mensen wegblijven van de paden, kunnen teams met speurhonden beter zoeken, zegt het bestuur van Saba. De zoekteams zijn van de organisatie waar de man zelf ook voor werkte. Het aantal deelnemers meldt de regionale omroep. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. De avond verliep rustig. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de bevolking van Saba moet wegblijven van de wandelpaden. Sinds vorige week woensdag wordt een Nederlander vermist. Er wordt nog steeds naar hem gezocht. Als mensen wegblijven van de paden, kunnen teams met speurhonden beter...

Het lukt Meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen een misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze zoveel meldingen krijgen dat ze het niet aankunnen. Daardoor raken ernstige mishandelingen ondergesneeuwd. 1,5 jaar geleden haalde Veilig Thuis die termijn van 5 dagen ook al niet. Na de drugsvondsten tussen het fruit bij 2 Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het 2 supers waren van dezelfde keten, kan er een link zijn. Misschien ligt het nog in meer winkels. De politie wil niet zeggen om wat voor soort drugs het gaat. Volgens regionale media was het cocaïne. In de hoofdstad van Bolivia zijn demonstraties uitgelopen op rellen. Gebouwen van de overheid werden bestormd en een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. De politie moest traangas inzetten, daarop werden ze bekogeld met explosieven en stenen. Actievoerders eisen dat de president aftreedt, hij is nog geen 1,5 jaar actief. En bij protesten tegen de verhoogde brandstofprijzen in Kenia zijn 4 doden gevallen. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Enkele tientallen mensen raakten gewond. Volgens de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn bijna 350 mensen opgepakt. In Kenia ging de prijs van brandstof vorige week met 1/4 omhoog. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden.

0: Vanochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden.
1: Radio 10. De

0: Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel mensen zouden zich hebben ziek gemeld. Een dodelijke schietpartij bij een moskee in Californië werd gepleegd door twee tieners. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen haar zoon weg was met haar vuurwapens en auto. Bij de schietpartij in San Diego vielen 3 doden. De 2 tieners schoten daarna zichzelf dood. Waarom ze het deden is niet bekend. Rusland en China willen elkaar steunen. De vriendschap tussen beide landen is volgens president Poetin tegen niemand gericht, maar gaat juist om vrede en welvaart. De landen moeten elkaar vooral helpen als het gaat om de nationale veiligheid. President Poetin deed die uitspraken vlak voor hij naar China vertrok voor een staatsbezoek. En de baas van de publieke omroep in Moldavië is opgestapt om de gegeven punten op het Songfestival. Moldavië gaf maar 3 punten aan Roemenië, terwijl ze zelf wel 12 punten kregen van Roemenië. De baas van de omroep vond het zo pijnlijk dat hij daarom zijn ontslag indiende. De twee landen hebben historisch een diepe en sterke band. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het binnenland nog met zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden.
1: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur.

0: 10.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 5 uur.
1: Huizenkopers worden nog steeds benadeeld. Vereniging Eigen Huis heeft ontdekt dat het biedlogboek vaak niet wordt gebruikt, schrijft het AD. In het boek staat wat er al is geboden. Dat werd 3 jaar geleden ingevoerd om het vertrouwen te verbeteren. Vorig jaar kreeg maar 1 op de 3 kopers dat te zien en bijna de helft moest er zelf om vragen. Europa wil de boeren compenseren voor de oorlog in het Midden-Oosten. Naast dure brandstof hebben boeren ook last van dure kunstmest. Ongeveer 1/5 daarvan kwam altijd uit het Midden-Oosten. Om dat op te vangen zou er een enorm steunpakket aankomen, schrijft de Telegraaf. De details worden nog voor de zomer bekend. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden 10 deelnemers. Voorstanders wilden een tegengeluid laten horen. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de CEO van Starbucks in Zuid-Korea is ontslagen door een enorme PR-blunder. Er werd gisteren een lijn van herbruikbare bekers gelanceerd onder de naam Tank Day. Die naam viel verkeerd, omdat gisteren de pro-democratische opstand uit 1980 werd herdacht. Dat eindigde destijds in een bloedbad door militair ingrijpen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden.
0: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur.

0: sprookje op deze dinsdag, de 19e mei, gaat beginnen. Natuurlijk met het nieuws. Goedemorgen, Anne-Lore Zwitserloot.
1: Goedemorgen. Na drugsfondsen gisteren in het fruit bij twee Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat de twee supermarkten waren van dezelfde keten, kan er een verband zijn. En misschien ligt het spul in nog meer winkels. Volgens regionale media was het cocaïne. De politie zegt daar niets over. Het lukt Meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen een misbruikmelding te beoordelen. Dat schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze meer meldingen krijgen dan dat ze aankunnen. De ernstige mishandelingen worden daardoor niet of pas veel te laat gezien. 1,5 jaar geleden haalden ze die termijn van 5 dagen ook al niet. En reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen, maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel medewerkers zouden zich ziek hebben gemeld. En dan het radioteam weer. In het binnenland nog zon, maar op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden.
2: En de eerste files hebben zich alweer aangemeld,
3: ja, vrouwtje. Zeker, het radioteam verkeer. Er zijn 2 vertragingen. De A16 Terbrechtseplein, Ridderkerk, voor de Brinoordbrug 12 minuten door een auto met pech. De A16 Ridderkerk Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en de Van Brinoordbrug 13 minuten.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het Condit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal!
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: Met invalkracht Robert Feller.
1: Nou,
0: Robert.
1: Inderdaad, Jean-Paul, die is ziek.
0: Ja. Over stress gesproken.
1: Ja, hij was gisteren al niet echt lekker. Een beetje last van zijn darmen. Ja. En,
0: hij is nooit echt lekker geweest, hoor. Ah,
1: wow. Beterschap, Jean-Paul.
0: Ja, als je ligt, luistert. Maar die luistert echt niet.
1: Maar fijn dat je er bent, Robert.
0: Ja. Ja.
1: Hey, jullie hebben een beetje stress, merk ik ook aan jullie. Want nou ja, jij hebt natuurlijk je boekpresentatie deze week.
2: Ja, vandaag komt het boek uit. En ik kon niet slapen gisteravond. Ik was weer veel te vroeg wakker vanochtend. Gewoon echt paniek.
1: Ja.
0: Dat is goede spanning, toch?
2: Nou, ook. Ja, maar ook veel doen.
0: Niet zo moeilijk kijken, want het is heel leuk.
2: Het is superleuk.
1: Ja. Heerlijke aandacht voor jouw thema, ja. Maagverkleining. Dus dat is hartstikke gaaf. Ja. Hey, en Gordon, jij hebt ook spanning, want jij gaat verhuizen. Je zit in de stress.
0: Nou, ik zit tussen. Het is een soort soft verhuizing, omdat ik heb mijn hele inboedel ook mee verkocht. Dus ik hoef niet zo heel veel mee te...
1: Dus je hoeft alle meubels niet te verhuizen?
0: Nee, dat is zo'n zegen. Nee, echt, ik zweer het je. Echt, dank u wel, Heer. Ik geloof niet in God. Maar dank je wel. Maar het is echt... Het is sowieso stress. Want dan lig je in bed en dan ben je alleen maar aan het malen. Oh, ik moet dit nog doen. Ik moet dat nog doen. Ik moet zus nog doen. En ja,
1: die eindeloze to-do-lijst.
0: Ja, maar ook wat voor troep je tegenkomt, echt.
1: Niet normaal, toch? Niet bij een verhuizing.
0: Ongelooflijk.
1: En ben jij dan van het weggooien alles?
0: Ja,
1: of,
0: weggooien, weggeven. Heel veel kleren weggegeven. Ook van mensen die echt heel erg dik zijn. Die konden mijn kleren nog gebruiken.
1: Ja, maar jij past toch helemaal niks meer?
0: Nee, ik zou je vertellen. Ik heb gisteren dus al mijn broeken dus naar de vermaak gebracht. Het is aan de overkant bij mij. Want ik kan een vuist tussen mijn taaien nu douwen. Dus... Voor hoe het was.
1: Word jij ook aangesproken op straat? Van mensen in jouw buurt die dan zeggen van... Nou,
0: ja, zo van, god, stop de hongerwinter. En,
2: nee, ga spontaan eten naar je gooien voor bijvoeding.
0: Nee, maar mensen die echt ook complimenteus zijn. Want wat zie je er goed uit. En, maar dat zou je ook wel herkennen. Je moet niet meer afvallen, hoor.
2: Nee, dat zeggen ze dan. En vooral niet meer in je gezicht. Dat je denkt van, joh, ik probeer te mikken. Ja,
0: ja. Nou klinkt je als mij. Gewoon.
2: Ja? Oh, ja, een beetje zuur. Ja.
0: Nee, mik in het gezicht.
2: Oh, dat. Oh, nee. Stop. Nee.
0: Hé, maar luister. Jij zegt van je boek, dat is toch een soort van je kindje.
2: Absoluut.
0: Ja. En ik haat kinderen.
1: Oh, nee. En toch gaan we het lekker over de boeken hebben deze week. Hé, zometeen feit of fabel. En ik ben aan de beurt.
0: Ja. Waar gaat het over, schat?

0: Dat kan ze zingen, en die meid.
1: Mary J. Och.
0: Met U2 en One.
2: Feit of fabel?
1: Ja, voor onze vaste luisteraars die... inmiddels al wel weten hoe laat het is.
3: Ja, zeker.
1: Het is weer tijd elke dag. Voor een feit of een fabel. En je kan meedoen, hè. Je kan raden of het waar wat vrouwtje nu gaat vertellen waar of niet waar is. En dan maak je kans op de Radio 10 doppen drinkfles. En vandaag is het jouw beurt, vrouwtje. Het gaat over car wash.
3: Nou ja, ja, benieuwd. Kijk, je kent allemaal wel tenminste, dat ga ik vanuit, want ik heb dat, dus dan ga ik vanuit dat mensen dat hebben. Dat gevoel dat je iets totaal idioots wil doen in een gewone situatie. Bijvoorbeeld dat je in een bioscoop zit of in een theater en dat je ineens heel hard wil gaan gillen of zo. Of dat je wil gaan zeggen, stop de show, weet je wel. Van die rare gedachten.
1: Nee.
3: Ken je dat niet? Oh, nou, ik heb dat dus.
4: Ja, mensen die op de Dam staan te schreeuwen, die kennen het wel.
3: Die hebben dat ook. Van die krankzinnige dingen. Of dat je bijvoorbeeld op de band van Schiphol wil gaan rennen. Of
1: dat
3: lopen,
1: heet
3: weet je, op
1: de bagageband. Schat. Maar vertel.
3: Nou ja, goed. Een aantal jaar geleden, behoorlijk jaren geleden... was er een actie bij 538, waar ik werkte toen. Dat andere radiostation. En werden van die gekke acties georganiseerd. En dit was voor een goed doel. Ik weet niet eens maar waarvoor het was. En dan hadden ze bedacht... Vrouwtje, het lijkt me ons hartstikke leuk... als jij bovenop een auto gaat liggen... en door een wasstraat gaat rijden. Door een werkende wasstraat.
1: Dat is toch gevaarlijk?
0: Ze willen je verzuipen.
1: Maar hoe dan?
4: Gewoon liggen. In bikini dan? Of dat,
3: op je, nee, niet in bikini.
1: Op je rug liggen.
3: Gewoon met kleding aan. Nee, op je buik liggend.
1: Oh, dat is veel.
3: En
1: lekker.
3: Ik ben dus op mijn buik op een soort... Nee. Ik heb het namelijk gedaan.
1: Ah, toch?
3: Ja, ja, ik ben op mijn buik ben ik gaan liggen op een... Nou, het was een soort Land Rover-achtige grote auto. En daar ben ik opgestrapt met een soort touw.
1: Ga toch op met mijn
3: handen. Ik heb het ook niet alleen gedaan, maar met een andere BN'ers. Ik zal ze meteen vertellen met wie. En daar ben ik dus op gaan liggen. En wij zijn door een werkende... Ja, je doet wat. Je doet wat voor het goede doel. Ja. Door een werkende car wash gereden.
1: En moest je benen borstels, bij elkaar houden?
3: Borstels, die heb ik heel goed bij elkaar gehouden. Mijn hakjes heb ik in de auto gedrukt.
0: En harde borstel.
3: En harde. Nou, dat was behoorlijk. Ik vond het heel heftig. Ik dacht, nou, dat valt wel mee. Maar dit was afzien.
1: Maar krijg je zo'n krassen lang. Ook op je rug en zo?
3: Ik had geen krassen op mijn rug, maar dit was heel heftig. Borstel, sop, schuim. Okay. Heftig. Ik moest echt... We kregen ook zo'n duikbril op. Duikbril op. Nee, echt serieus.
0: Zuurstof,
3: en ik deed dit samen met... Ik deed dit samen met... Kunnen jullie een gokje wagen met wie ik dit deed?
1: Even kijken. Qua
3: het is een man.
1: Het is een man. Ik denk... Bij 538?
3: Nee, het was geen collega van 538.
1: Oh, okay.
3: Een presentator was het.
1: Ik denk met Victor Brandt.
4: Chris Segers of zo.
3: Nee, het was met Rick Brandsteder.
1: Oh, met Rick?
3: Ja, met Rick.
1: Oh, dat geloof ik wel.
3: Heb ik dit samen gedaan.
1: Gekke dingen mee meegemaakt. Ja.
3: En dit is dus mijn vijf of fabel.
0: Okay.
3: Nou, fabel.
1: Heb jij het idee dat vrouwtje op haar buik op een Landrover heeft gelegen... en zichzelf door de wasstraat heeft laten schuren? Samen met Rick Brandsteder. Ja. Dan kun je nu een appje sturen naar de app van Radio 10... of bel 0909-310-10.
0: En laten we deze dan even draaien.
3: Oh, dat is leuk.
1: Ja. Speciaal voor jou, mevrouw.
3: Nou, dankjewel.
1: En ook allemaal even meedoen. Handen van het stuur.
3: Ja. Een klein dansje. Heerlijk.

0: beter liggen, hè?
1: Ja. Ja, vrouwtje vertelde net in Feit of Fabel, als je net hebt ingeschakeld, dat ze ooit bij haar vorige werkgever, ooit in een ver verleden, op haar buik heeft gelegen op een, Range Rover of een Land Rover, in een werkende wasstraat is gereden.
2: Ja, samen voor het goede doel.
1: Weet je ook welk doel het was?
2: Dat weet ik niet meer.
1: Nee, zei,
2: weet
1: ik echt voor het Zeehondencentrum.
0: En vandaar dit liedje van Rolls Royce.
3: Feit of Fabel.
1: Ja, en we gaan even een rondje doen in de studio van de Loren. Wat denk jij?
2: Ergens hoop ik dat het waar is. En dat we nog ergens de beelden vandaan kunnen krijgen. Nee, ik geloof het niet. Nee, dat ga jij toch niet doen. Volgens mij is het ook hartstikke gevaarlijk. Dus ik geloof dat jij toen ook al... Kijk, nu zou je helemaal zeggen... joh, bekijk het even lekker met je wasstraat. Ga er zelf op liggen. Maar dat je dat toen ook al hebt gedaan.
4: Oké.
2: Okay. Ja, ik denk fabel.
1: Nou, Robert.
0: Nou, ik vind ook inderdaad... Ik denk dat het heel gevaarlijk is. Maar er zaten zoveel details in. Ook met die bekende Nederlander, Brandsteder, Rick Brandsteder. Ja. Ik denk dat het wel waar is, toch? Stiekem. Ja. Jij?
1: Nou, ik ken mijn vriendin inmiddels. En,
0: die doet dit soort dingen.
1: Desperate voor een beetje aandacht. Nee, als er één ding niet is, dan is dat het wel. Maar in dit geval denk ik, jij bent zo klungelig. En jij bent zo stuntelig. Jij hebt daar nooit het gevaar van ingezien. En jij hebt het gewoon gedaan.
4: Jij dacht gewoon... dat ik dacht, dan gooi mij maar op die auto. Ja, want dit was precies typisch zo'n ding dat je denkt... Nou, ik ben wel eens benieuwd hoe dat is om door zo'n car wash te lopen.
2: Nee,
4: zeg maar.
2: Nooit.
4: Oh, niet? Oh, nee. Dat had ik wel altijd.
1: Maar Carla, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Hai, goedemorgen Carla. Wat denk jij van het verhaal van vrouwtje?
5: Een pure fabel.
1: Het is een fabel, ja. Heb jij zelf wel eens de behoefte gehad om in een auto van straat te gaan lopen?
5: Ja, mijn auto wordt altijd gewassen, dus.
1: Oh, je auto wordt altijd gewassen, oké. Ja. Nou, we gaan het horen van vrouwtje. Vrouwtje.
4: Ja, dit verhaal dat ik door een rijdende of door een werkende carwash ben gegaan, liggend bovenop een auto, is absoluut een feit.
1: Ja! Oh. Zie je wel, ik ken jou inmiddels.
4: Nee, het is een feit. Het is een feit, het is echt gebeurd. En het was heel heftig. Ik deed het voor het goede doel. En het was echt... Alles wat je erbij voorstelt, hoe heftig het is, is het ook. Ik moest echt brace for impact.
1: Dat lijkt me wel ook leuk ook om mee te maken.
4: Ja, dat dacht ik dus ook. Oh, lachen met zo'n bril op. Ja, ja, ja. Nee, het was echt... We kwamen eruit.
2: We kunnen het regelen, hoor.
1: Hey Carla, we hebben als verrassing... Jij gaat ook een wasstraat in. Op...
2: Met woorden.
1: Dankjewel voor het meespelen.
4: Doei Carla.
1: Bye-bye.
4: Ik zie het ook helemaal
1: het nieuws met Hannelore. Wat zit daarin?
2: Er gaat iets verdwijnen dat iedereen irritant vindt. En we gaan het toch missen. Je hoort zo wat het is.

0: ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Straks vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
11: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: nog last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Goedemorgen, 6:55. Gordon en Fraukje op deze dinsdagochtend. Je kan ons nog steunen. We halen zoveel mogelijk geld op voor Alpe d'Huez. En alle beetjes helpen. Radio10.nl/doneer. En dan het weer krijg je van Gordon.
8: Ja, de dag kan op sommige plaatsen zonnig starten. Maar vanmiddag overal grijs en regenachtig bij maximaal 17 graden. En volgens mij gaat het een drukke ochtendspits worden, Fraukje.
9: Ja, er zijn 7 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A7 Hoornzaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord, 12 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht West en Hardingsveld Giessendam, 10 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht, 11 minuten.
7: En dan gaan we naar het nieuws. Hannelore, wat is jou opgevallen?
10: Na drugsfonds gisteren in het fruit bij 2 Brabantse supermarkten doet de politie nu onderzoek bij de distributiecentra. De drugs werden ontdekt in winkels van Lidl. Ja, en misschien is er een verband. En misschien ligt het spul in nog meer winkels. Volgens regionale media was het cocaïne. Ik doe heel erg mijn best om niet naar Gordon te kijken. Nou, was je shoppen, schat?
7: Heb je wat laten vallen?
10: Ja. Nee, maar dat is toch bizar, toch? Dat er gewoon tussen het fruit cocaïne zit in de supermarkt.
8: Ja, maar ja, dat is natuurlijk uit Colombia komen al die bananen natuurlijk.
9: Ja, dat is toch echt bizar. En, ja, ik denk dan als leek, hoe ziet dat? Er zit gewoon wat wit poeder overheen? Nee, zijn dat echt zakjes?
8: Nee, dat zijn gewoon pakketten, denk ik.
10: Ja, ik denk het ook, ja.
8: Maar wat doe je dan als je zoiets tegenkomt, joh?
9: Ja,
8: ik zou gelijk de straat op gaan. Ja.
9: Gewoon als een gek.
8: Nee. Nou ja, een klein beetje dan. Bij de Lidl ook.
9: Is gratis.
8: Heeft u een bonuskaart bij u? Wat een bonus, jongens.
10: Ja. Veel mensen hebben een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk zonder dat ze het zelf weten. Dat zegt de Hartstichting in het AD. Het is de uitkomst van checks door mobiele meetpunten van de stichting. Afgelopen jaar trokken die punten 13.000 mensen. Bij de metingen bleek 69% van de bezoekers een verhoogd cholesterol te hebben. En bij 26% was de bloeddruk te hoog.
8: Ja, scary. Zwaar, hè? Ja. Dat je goed in de gaten.
9: Ik meet dat ook niet dagelijks, moet ik heel eerlijk zeggen.
8: Nou, ik zou je vertellen, door dus die hele sportgedoe van mij ben ik dus ook nu van de tabletten af voor hoog cholesterol. Ik heb een mega laag cholesterol.
9: Ja, dus eigenlijk leefstijl werkt voor alles.
8: Werkt voor alles.
10: Ik wist ook niet dat ik een veel te hoog cholesterol had. Dat bleek bij mij pas toen ik werd gecheckt voor die operatie van die maagverkleining. Toen zei de arts, je moet acuut aan de medicijnen. Maar laat maar, dat is nu niet meer nodig.
9: Want wat gebeurt er als je...
10: Ik had geen idee. Ja, uiteindelijk krijg je natuurlijk veel meer kans op hart- en vaatziektes.
8: Slip dicht en dan krijg je een beroerte of een
9: tia. Maar als dat dus gesignaleerd wordt, dan moet je dus medicijnen slikken.
10: Ja.
8: En niet altijd helpt dat, hè. Dus soms moet je ook acuut gedotterd worden of weet ik veel wat allemaal. Heel naar.
10: Nou, goed dat ze checken. En vanaf 1 januari 2028 gaat er iets verdwijnen wat we allemaal irritant vinden, maar we gaan het toch missen. Het luchtalarm. Dat zal dan niet meer klinken op de eerste maandag van de maand om 12 uur. Er is geen geld voor een nieuw innovatief sirenesysteem. Dat heeft minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gemeld aan de Tweede Kamer. Het systeem is sterk verouderd. En het NL-alert op je telefoon is een veel effectiever alarmmiddel.
9: Ja, dat gaat ook lekker helpen als er een cyberattack is. Dan vallen toch alle telefoons uit?
10: Ja, daar zullen ze ook wel een systeem voor hebben om dat wel te kunnen doen.
8: Maar ik vind in deze tijd, met dreiging van drones en dingen, zou je toch een luchtalarm juist in leven moeten houden.
9: Ja, het lijkt mij ook. En helemaal dat je gaat vertrouwen op telefoons. Dat is toch juist...
10: Niet iedereen heeft toch altijd zijn telefoon bij zich?
8: Ja, of je zet een plaat op van Gerard, weet je. Dat is ook een soort luchtalarm.
10: We hebben hier ons eigen luchtalarm, hè.
9: Zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Met daarin waarom Mark Rutte elke vrijdag bijna stalkerig door iemand op straat is opgewacht.

0: lachen. Omdat ik weet dat je het gaat zeggen. Nou, zeg het ook maar. Nee, want nu wil je het horen als je zit te luisteren.
1: Oké, homofilia.
2: Taylor Swift was dat op deze dinsdagochtend. Gordon en Vrouwtje bij Radio 10.
1: Ja, ik moet altijd toch aan dat schoonmaakdoekje denken als ik ga. Die Swift-dingen, die Swift.
0: Swiffer. Ja, zo'n Swiffer. Ja.
1: De Swiffer.
0: Swifferduster. Ja. Wat hebben we allemaal gemist op tv gisteren?
3: Op Curaçao hebben de mannen van Vandaag Insight gisteravond hun eerste uitzending gehad. En het viel Johan Derksen daarin op dat hun sponsor redelijk vaak genoemd en dan met name ook geroemd wordt.
4: Maar grappig is als je over Corendon begint.
5: Drie keer nou, hè?
4: Atalay Oezloe heeft ook ontzettend belangrijk geweest voor het eiland. Om die werkgelegenheid, die dingen te bouwen, die resorts te bouwen. Maar ook om het Curaçaose voetbal uit de slop te halen. En daarom mag hij...
6: Nou, Gis, kom op, hé.
2: Dat was een lange
6: tijd. Ik heb die wedstrijd tegen Jamaica zitten kijken. Ja. Dick had gelijk naar het casino moeten lopen. En al zijn geld op rood moeten zetten. Kom op, man.
7: Maar ik denk wel dat het commissariaat van de media intussen een fax naar de mol gestuurd heeft met een hele grote boete.
8: De boete is al opgelopen tot 50.000 euro.
7: We hebben een beetje overdreven reclame gemaakt voor Corendon.
3: Ja, Johan had dat goed te maken, denk ik. Hè? Want hij is natuurlijk naar Curaçao gevlogen met een andere vliegmaatschappij.
1: KLM.
3: Terwijl Corendon de sponsor is van het programma. Maar volgens mij hebben ze het wel goed gemaakt.
0: Wie horen we hier nou eigenlijk? Chris
1: Voorts. Maar wat een slecht geluid. Echt niet te geloven. Lokale omroep. Mijn god.
3: Ja, die man praat gewoon een beetje onduidelijk, denk
1: maar
3: ik.
1: Maar ik zag even een paar beelden terug. Weet je, het blijft altijd heel moeilijk om een live-uitzending, als je die avondvibe hebt, om dat in de middag daar op zo'n eiland te vangen.
3: Ja.
1: Ik denk dat heel veel mensen dat...
3: Nou, je gooit een paar borrels erin en dan lukt het wel, denk ik.
0: Nou, dat doen zij denk ik niet voordat ze gaan
1: ze drinken wel. Nou, die is er dit loopt de tank als een...
0: Ik kan al horen dat ik het programma niet zo vaak kijk.
3: Mark Rutte blijkt een man van gewoontes. Dat vertelde politiek verslaggever Jair Verbeda gisteravond bij Eva Jinek. Het valt allemaal te lezen in zijn boek dat vandaag uitkomt. En daarin schrijft hij ook over zijn vaste ontmoeting met Rutte op vrijdagochtend.
9: Ik wist dat hij iedere vrijdag ging hij naar hetzelfde koffietentje op de Korte Poten Almondo. En maakte hij dat loopje van dat koffietentje naar het Binnenhof. Dus ik dacht gewoon, als ik daar gewoon iedere vrijdag ben, dan ontkomt hij er niet aan. En dan maken wij samen dat loopje. En kan ik zo met hem de week doornemen, alles wat er gebeurd is. En toen was ik er op een gegeven moment een keer niet, want toen was ik een weekendje weg. Toen was hij een week later helemaal slag. Toen zei hij, ja, waar was je? En dat was helemaal zijn vaste
3: ritueel
9: was doorbroken.
1: Ja, ik heb wel eens de Walk of Shame gehad in Den Haag. Toen was ik bij iemand blijven slapen, zeg maar. En dan moest ik ook terug via het Binnenhof. En dan kwam ik Mark Rutte tegen met een koffiebeker in zijn hand.
3: Ja, mooi, hè?
1: Hij zegt, wat doe jij?
3: Bij wie was je blijven slapen dan?
1: Gewoon een jongen die ik ken.
3: Oh, ik denk, je bent echt op het Binnenhof. Nee. Was het leuke torentje?
1: Op mijn knieën. Als voor de Monica Lewinsky.
0: Nee. Maar wat een leuk gesprek was dat trouwens ook met die Jair Verbeda. Ik vind dat zo'n leuke vent. En hij vertelde ook, want ze ging ook een beetje zeggen waarom hij dan zo goed is. Maar wat dus zo knap is, dat hij aan politici dus niet alleen maar vraagt van, hey, weet je, de politieke vragen, maar echt, hey, wat een ochtend, hè. Wat een ochtend, hè. Hij probeert echt die emotie ook eruit te halen. Dat was inderdaad wel een lange ochtend. En dat, daardoor werd het altijd zo altijd zo menselijk met hem.
1: Nou ja, dat gevoel hebben we waarop Jette ook, hoor. Die is ook heel down to earth. En
0: maar je moet het er wel uitkrijgen als journalist. En het ligt echt aan de vraagstelling.
1: Ja, leuk.
3: En gisteravond was de allereerste aflevering van het nieuwe programma Huizenruilers.
1: Hierin
3: ruilen mensen permanent van huurwoning. Maar de andere woning moet dan wel bij de nieuwe bewoners passen. En daarom helpen de stylisten Roos Redijk en Daan Alverink mee met de inrichting. Zelfs van de kleinste ruimte van het huis.
10: Je mag wel een vrije hand, hoor. Maar dan wel een kleine ruimte.
11: Het staat nu op beeld.
10: De kleinste ruimte.
11: Het toilet.
10: Ja.
11: Mag ik eigenlijk daar de vrije hand?
10: Ja.
11: Het toilet. Zij gaat een nieuwe hardklep moeten zetten zodra zij gaat kakken. Daar ga ik helemaal los.
3: Ja, die vrouw wilde een heel beige huis. Dus Daan kreeg al vlekken in zijn nek. Maar die wc die werd echt knalgroen gemaakt. Je moest zo lachen. Maar dat is toch leuk?
1: Ja,
3: hoe ziet jullie wc eruit? Daar ben ik nou benieuwd naar.
1: Nou, ik
3: het is wel de plek om een beetje gek te doen, toch?
0: Heb jij al je gouden platen daar bijvoorbeeld hangen? Nee, dat stel ik me dan zo voor.
1: Ik heb nooit opgehangen. Weet je, ja, heel vroeger, maar nee. Niet zoals andere collega's zeg maar een hele gang vol hebben met zichzelf. Nee.
0: Nou, ik vind het alleen maar iets om trots
1: op te zijn. Ik heb wel fotolijstjes, dus nu had ik in mijn toilet van de afgelopen jaren. Dat vind ik wel heel leuk om te zien.
0: Ja.
1: Die heb ik allemaal weggehaald, dus die ga ik weer ophangen. Dat vind ik wel leuk.
0: Nou, ik heb ook niet zo, want sommige mensen hebben dan zo'n heel vol toilet, dat je echt allemaal inderdaad foto's kan kijken. Nee, ja. Bij mij is het eigenlijk wel
1: Ik heb er eentje specifiek in het midden, want als ik echt niet, zeg maar, als je stoelgang wat minder is, maar als ik daar naar kijk, dan is het gewoon, het is echt altijd raak.
3: Ja, dat inspireert.
1: Ja, onze groepsfoto.
0: Oh ja. Hey, en dan die vogeltjes die je nu tegenwoordig overal in alle toiletten hoort.
3: Oh ja, die hebben we ook nog ophangen. Ja.
1: Scheidlijsten.

0: Radio 10, Gordon en vrouwtje met Forner en Cold as Ice. En na Gordon en vrouwtje...
1: Cold as Ice.
0: Hey, je moet niet slissen bij deze plaat. En na Gordon en vrouwtje vanaf 9 uur gaan we verder met de nummer 1 hit Top 500. En daar komen we Gordon nog een keer tegen.
2: Gaat toch op, hoor.
0: Ja.
2: Het gaat gebeuren, het gaat gebeuren.
3: Op welke plaats staat Gordon?
0: Nou, gok eens.
3: Mag we dat zeggen?
0: Top 500, gokken.
2: Het staat voor je, schat, op het scherm.
3: Dat weet je toch niet als je zit te luisteren. Dat is toch een leuke cliffhanger. Je wil het toch weten.
2: Ik sta op 302, ja, daarom volledig onterecht.
3: Ik zie het hier al, dus ik kan het niet. Je staat gewoon veel te laag in jou.
2: Ja, vreselijk. 4:10, dus mocht je ergens in de buurt zijn, zorg dat je er niet bent.
0: En dan kon ik maar even bij je zijn, toch?
2: Ja.

0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
6: Aldi.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
12: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
16: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
17: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
18: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk, bij Veronica.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Een hele goede morgen, Gordon en Fraukje, voor deze dinsdagochtend 19 mei. We gaan naar het nieuws met Hannelore.
5: Goedemorgen. Er komt vanuit het kabinet een speciaal team dat gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Dat bleek na spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en gemeenten. Aanleiding voor het overleg waren de recente rellen, zoals in Loosdrecht. Volgens voorzitter Sharon Dijksma van de gemeente is er een grens aan wat we accepteren. Na de vondst van drugs in twee Brabantse supermarkten doet de politie onderzoek bij verschillende distributiecentra. Een ervan zit in het havengebied van Moerdijk. De drugs werden ontdekt tussen ladingen fruit in winkels van de Lidl. De politie denkt daarom dat er een verband is tussen beide vondsten. En veel meer mensen dan gedacht lopen rond met een te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk, terwijl ze dat zelf niet weten. Dat zegt de Hartstichting in het AD. Afgelopen jaar lieten 13.000 mensen die op papier gezond zijn zich testen bij mobiele meetpunten. En de uitkomst laat volgens de Hartstichting zien hoe belangrijk zulke controles zijn. En dan het radioteamweer. Eerst in het binnenland nog wat zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag grijs en regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden.
4: En de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen, Fraukje.
6: Het radioteam verkeer, er zijn 16 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermals en Everdingen, 29 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, 16 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Markbrug en Zevenbergse Hoek, 40 minuten door een ongeval.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur.

0: ochtend, 19 mei.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik zit er al een tijdje mee in mijn maag. En,
1: Gooi het eruit. Maak het kleiner. Nee.
2: Het is een bijzondere dag vandaag. Want precies 2 jaar geleden heeft Hannelore een maagoperatie gehad. Een verkleining, een gastric bypass, zoals dat heet. En ze is daarom enorm afvallen. 50 kilo, hè? Ja,
1: 55 kilo zelfs.
2: 55 kilo.
3: Want het is echt niet normaal.
2: Is gewoon een heel vervelend kind.
3: Ja. Hey, en vandaag komt jouw boek uit, Hannelore. Mijn leven na een maagverkleining. Dus je bent 55 kilo in totaal.
1: Ja, ik had een BMI van boven de 40. Dan heb je officieel morbide obesitas. Nou, ik kan je vertellen, dat label dat hakte erin bij mij.
2: Morbide ook. Dat
1: morbide
2: obesitas.
1: Ja, dan ga je gewoon dood. Dan krijg je waarschijnlijk, dat noemen ze dan een comorbiditeit, dan krijg je allemaal klachten. Zoals hoog cholesterol, waar we het vanochtend ook al over hadden. Toen dacht ik, ja, dit is geen keuze meer. Ik moet het gewoon doen voor mezelf en voor mijn gezin. Ik vond het heel heftig. De internist raadde het aan. Ik zat er heel erg mee in mijn maag. En toen sprak ik onder andere Patty Bart. Die kwam ik tegen bij tv-opnames. En die zei, joh meid, dit was een van de beste beslissingen van mijn leven om dit te doen. Zij heeft zelf ook zo'n operatie gekregen, al veel eerder dan ik.
3: We zijn bijna vergeten dat die ook inderdaad...
1: Ja, en toen dacht ik, oké, weet je wat, ik ga ervoor.
2: Ja, ik heb natuurlijk jarenlang met Patty gewerkt. Maar het heeft ook mentaal ook wel iets met...
1: Absoluut.
2: Want ze was niet alleen maar de hemel in haar oog. Want ze zei ook dat het ook best zwaar is als je niet meer alles kan eten. Want dat was voor haar best wel een ding.
1: Ja, je hebt hele strenge leefregels waar je aan moet houden. Zeker in het begin. En het is ook de vraag van, ja, hoe pakt het uit bij jou? Dat is ook voor iedereen, bij iedereen anders. Sommige dingen kan je niet meer tegen. Andere dingen moet je juist veel meer eten. En je bent best wel aan het goochelen in het begin. Dat je denkt van, ja, hoe vind ik nu mijn nieuwe ritme weer?
3: Ik denk dat er best wel veel mensen zijn die denken dat ze er iets over weten, maar misschien niet echt weten, of misschien wel twijfelen van, hey, zou ik dat nu wel of niet willen doen? Welke 3 misvattingen zijn er over maagverkleining?
1: De belangrijkste misvatting is, denk ik, je doet zo'n operatie en in één keer bam, ben je slank en ben je overal vanaf. Nee, dan begint het pas net. Ja. Je gaat dus enorm stoeien met je leefstijl, die moet je eigenlijk helemaal gaan aanpassen. Ja. Je identiteit, je zelfbeeld, je relaties, alles verandert mee, want een leven lang dik zijn, een leven lang worstelen met je gewicht, een leven lang vooral niet luisteren naar je lichaam, dat laat ook gewoon mentale sporen na. Dus dat vond ik wel een heel heftig deel van het proces inderdaad. Maar het is niet even opereren en klaar en daardoor kan je minder eten en dus val je af.
2: Maar was er geen andere uitweg meer voor je? Want als
1: voor
2: ik
1: mij
2: naar
1: niet.
2: Mezelf kijk...
1: Ja, de internist zei, je kan medicijnen gaan gebruiken, maar dan ga je dat de rest van je leven doen. Jij hebt je lijf zo kapot gelijnd al die jaren. Dit gaat hem niet meer worden. Dan heb je ook nog eens een keer genetische aanleg om te dik te zijn.
3: En je hoort ook best wel veel mensen zeggen van, ah, mensen die een maagverkleining nemen, die zijn gewoon lui.
1: Ja.
3: Die willen niet afvallen.
1: Ja, want je denkt altijd, je moet gewoon minder vreten en meer sporten en dan val je af. Maar dat werkt dus gewoon niet. Het is veel complexer. Zeker mensen die al lange tijd echt BMI hebben van boven de 40. Ja, je gaat het gewoon vrijwel niet redden op eigen kracht. En dat is wel pittig om dat te moeten toegeven. Maar ja, gelukkig is er dus zo'n operatie.
2: Wat staat er allemaal in het boek, Hannelore? Wat kunnen mensen verwachten?
1: Nou ja, wat mensen bijvoorbeeld ook denken, is een bekende misvatting, dat je na een gastric bypass niet meer kunt genieten van eten. En ik heb dit boek gevierd afgelopen zondagavond in een all-you-can-eat restaurant. Met mijn man en kinderen.
3: En
1: ja, dat klinkt heel gek.
3: Hoeveel can you dan eat?
1: Ja, nou ja, dat op zich is dat een stuk minder. Maar ik heb dus geen food noise meer. Ik ben niet meer de hele dag bezig met niet eten. En ik kan nu gewoon zelf kiezen wat ik lekker vind om te eten. En daar kan ik dan zo enorm van genieten.
2: Ja, maar kleine beetjes.
1: Kleine beetjes. En sowieso geniet ik enorm van mijn leven wat ik heb teruggekregen. Want ik ben zoveel fitter, zoveel energieker, zoveel blijer. En juist die dingen gewoon, dat je kan eten wat je lekker vindt en daar 100% van kan genieten.
2: Want jij vreet hier elke

0: Of het een pak krusli weg.
1: Nee, dat valt wel mee. Maar ik eet krusli. Ik moet genoeg vezels eten. Ik moet genoeg eiwitten eten. Dat soort dingen. Nee,
2: zijn er ook dingen die minder leuk zijn nu je dun bent?
1: Ik heb natuurlijk net die borstoperatie gehad. Dat vond ik wel echt een tegenval. Ik ben redelijk goed uit de strijd gekomen qua hangend vel. Maar die borsten, ja, er was gewoon weinig meer van over. Heb ik daarvoor gekozen om dat te laten opereren. Ja, en je krijgt natuurlijk altijd heel veel opmerkingen van mensen. Ook online van, nou word je wel eng dun. Of je bent er niet mooier op geworden. Dat soort dingen. En mensen hebben altijd hun oordeel klaar over maagverkleining. En juist daarom heb ik dit boek geschreven. Dat het een positief verhaal is. Ja. Om ook mensen een steuntje in de rug te geven. Die het misschien overwegen of die het al hebben gedaan, of die iemand in hun omgeving hebben die zo'n operatie heeft ondergaan.
0: Nou, mocht je nu luisteren en denken, ik wil dit boek van Hannelore winnen, bel dan 0909-310-10 of laat via de app van Radio 10 weten waarom. En maak kans op het eerste exemplaar.
1: Ja, gefeliciteerd,
0: lieve schat. Applaus
1: van je baby.
0: Oh, dankjewel.
3: 0909-310-10 voor het eerste exemplaar van het boek van Hannelore. Kom maar door. Telefoon nu al rood gloeiend. Casey en de Sunshine Band, jongens.

0: Goedemorgen, Radio 10. Op deze dinsdagochtend Oasis en Wonderwall.
1: Ja, het boek Het leven na een maagverkleining van Hannelore is vandaag uitgekomen. Het is een heugelijke dag en jij kan hem winnen. Je kunt laten weten via de app van Radio 10 waarom jij als eerste dit boek zou willen hebben.
2: Ja, en zonder het verhaal aan te dikken hebben we aan de telefoon Michel. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Hey Michel, vertel jou, wat is jouw verbinding met een maagverkleining?
3: Nou ja, mijn jongste zoon, Wesley, die heeft 6 jaar geleden een gastric bypass laten doen. Oh. En die woog 180 kilo.
2: God.
3: En die, toen was hij 20.
2: Mijn
3: en toen, toen had hij een BMI van 45.
2: Yo.
3: Dus toen, toen moest echt de knoop doorgehakt worden. Maar wat Hannelore zei, de strijd is heel zwaar.
2: Ja.
3: Je moet voor het traject, je gaat in een heel traject met een psycholoog en alles. En je moet gewoon al 6% afvallen. Ja, en dan afvallen. Als je zo zwaar bent, dan gaat het bij me tegenwerken.
2: Ja.
3: Dus hij is uiteindelijk wel geopereerd in het Spaanse gasthuis. En is wel heel veel afgevallen. Alleen, hij is daarna wel glutenvrij en lactosevrij geworden. Omdat hij, die darmflora werkt er niet meer. Dus hij heeft er wel dagelijks nog strijd mee dat hij moet kijken wat hij wel en niet kan eten. En ik denk dat zo'n boek een welkome aanvulling zou zijn. En dat hij daar toch iets mee kan uitpikken.
2: Nou, wat leuk, mooi. Jongen. Nou, gefeliciteerd. Jij wint als eerste het boek Mijn leven na een maagverkleining, Michel. Wat een prachtig verhaal. Ik hoop dat het heel goed blijft gaan met je zoon.
1: Ja, sterkte voor je
2: zoon.
1: Ja,
4: zeker.
1: Wat goed. Liefst voor hem. Ja.
2: Dankjewel, Michel.
3: Dankjewel.
2: Oké. Okay.
3: Ja. Hey, prettige uitzending.
2: Dankjewel.
1: Doei, Michel.
3: Bye-bye. Doei.
2: Wauw. Wat een mooi verhaal. Want dat ga je veel goed doen met het boek, schat.
1: Ja, maar er zijn zoveel mensen die ook hun eigen verhaal hebben hierover. Dat is echt heel

de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Straks vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
4: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
4: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
3: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
4: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
3: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
4: Proost.
3: Op sunweb.nl.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
0: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
13: Vliegtickets.nl.
12: Vertrouwd sinds 1999.
14: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: drank die het een tikkie anders doet.
1: Vertrouwd sinds 1999.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: Goedemorgen, 7:30 op deze dinsdagochtend. Gordon en Vrouwtje. En Gordon, jij hebt het weer voor ons.
7: Ja, de dag kan op sommige plaatsen zonnig starten, maar dat is verraderlijk, want vanmiddag overal grijs en regenachtig bij maximaal 17 graden. En de verkeerssituatie, Vrouwk.
8: Radio 10 verkeer, er zijn 28 vertragingen. Dit zijn de drie grootste, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Deil en Everdingen, 30 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek, 1 uur en 16 minuten. Dat komt door een ongeval. En de A50 Os-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel, 44 minuten.
6: En dan kijken wij even naar het nieuws. Hannelore, wat is jou opgevallen?
9: Als je vandaag vanaf Schiphol vliegt, kan je opnieuw te maken krijgen met lange wachtrijen voor de veiligheidschecks. Gisteren werd voor het eerst gewerkt volgens een nieuwe opzet met minder beveiligingsbedrijven. Maar dat zorgde voor chaos. En voor vandaag worden er wel extra mensen achter de hand gehouden. Maar ja, voor hetzelfde geld is het weer bal.
10: Maar je zei dat vreselijk. Heel veel werknemers zich ziek hebben gemeld. Hè? Dat is toch ook een instelling? Daar kan ik zo boos om worden. Ja, maar echt.
9: Is dat zo?
10: Ja, dat zei je vanochtend. Oh. Heel veel medewerkers hebben zich ziek
9: gemaakt. Hebben geen actieve herinneringen.
10: Nee, geen actieve herinneringen.
9: Het is vooral dus dat ze met minder beveiligingsbedrijven werken nu, waardoor het gewoon echt spaak loopt.
10: Ja, maar dan denk ik bij mezelf van, waarom?
8: Hoe doe jij dat? Ga jij echt 3 uur van tevoren naar het vliegveld, Gordon? Of echt een half uurtje van tevoren?
10: Nou ja, ik heb zo'n speciaal pasje, dan kan je overal langs. Dat is echt ideaal. Dat zou ik bijna iedereen aan willen raden. Maar goed, het kost
8: het niet te betalen.
10: Nou, dat valt wel mee als je heel veel reist. Maar, goed,
8: maar je kunt wel zo'n tijdslot boeken, toch? Dat is niet verder niet extra duur of zo. Je
10: ja,
8: kunt echt bij de security.
10: In deze chaos maakt het niet uit, hoor.
9: Nee. Nou, sterkte als je vandaag gaat vliegen.
8: Ja. En de tijd weg.
9: Huizenkopers worden nog steeds benadeeld. Vereniging Eigen Huis heeft ontdekt dat het biedlogboek vaak niet wordt gebruikt. Dat schrijft het AD. In het boek staat wat er al is geboden. Dat werd 3 jaar geleden ingevoerd om het vertrouwen te verbeteren. Vorig jaar kreeg maar 1 op de 3 kopers dat te zien en bijna de helft moest er zelf om vragen. Ik wist dit dus ook niet.
8: Nee,
9: ik heb vorig jaar een woning gekocht. Ik had het wel even willen zien, inderdaad.
10: Maar kan je toch op anticiperen?
9: Ja.
8: Want dat kun je dus opvragen.
9: Dat kun je blijkbaar opvragen om te zien wat er dus al is geboden. En dan weet je van, als die biedingen zijn afgewezen, dan moet ik daar dus blijkbaar boven gaan zitten.
10: Maar wat stond er? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Want ik heb juist dat niemand het weet.
9: Nee, maar ik denk ook dat veel makelaars hebben, op het moment dat je een aankoopmakelaar hebt, dat die het dan wel inzien. En dat die dan vervolgens misschien een beetje interessant gaan lopen doen.
8: Tuurlijk.
9: Dat die kennis hebben.
8: Ja.
9: Maar dat kun je dus zelf ook gewoon opvragen als particulier.
10: Oké, en waar kan je dat opvragen dan bij?
9: Geen idee.
10: Okay.
9: Ik zou zeggen, neem contact met de vereniging Eigen Huis. Ja,
8: als je dit zo zegt, dan heb je dus eigenlijk geen aankoopmakelaar meer nodig.
9: Nee, ja, we hebben het ook zonder gedaan inderdaad. We hadden wel iemand die ons adviseerde daarin en die verkocht dan ons huis.
8: Ja.
9: Maar die hebben dus niet extra betaald voor de aankoop van ons huis.
8: Ja. Ik zeg het verkeerd, daar heb je geen aankoopmakelaar meer voor nodig. Want voor heel veel andere dingen natuurlijk heb je wel een aankoopmakelaar nodig.
10: Toch
8: voor informatie.
9: Oh, zo bedoel je.
8: Ja, dat bedoel ik.
9: Ja, maar je kan ook heel goed zonder.
10: Het is toch veel lekkerder om het zonder te doen?
9: Nou ja, weet ik niet. Volgens mij, als je heel lang aan het zoeken bent, dan heb je er wel baat bij, denk je niet? Zeg ik nu weer iets raars?
8: Het anders. Hij heeft het al verzonder dan. Ja.
9: Oh.
8: Je moet weer eventjes je verplaatsen in de belevingswereld van
9: Het is te veel, ik kan het niet meer aan.
8: Nee, dat begrijp ik.
9: Ik heb ook nog revolutionair nieuws uit Frankrijk. Daar hebben voor het eerst meer mensen bier dan wijn gedronken. Ja, hoe kan dat nou in het land van de wijn? Ja, die Fransen drinken gewoon minder wijn, omdat er steeds meer wordt gewaarschuwd voor de gevaren van drank. Dan drinken ze liever bier, want daar zit minder alcohol in. En bier is ook nog eens goedkoper.
8: Ja, maar dan ga je dus meer meer drinken en dan drink je net zoveel alcohol. Ja. Wat een onzin.
9: Ja, maar ja, blijkbaar vinden ze het dus wel waard om te switchen van wijn naar bier.
10: Nou, ik moet je wel eerlijk zeggen dat nu ik echt heel weinig drink, is het gewoon, na één glas wijn sta ik gewoon op mijn kop.
8: Nou, welkom in de overgang.
10: Ja, maar is dat zo? Ja,
9: ja, het is echt zo. Een glas wijn lijkt helemaal niet meer aan. Naar de...
10: Het lijkt alsof het meer is dan bij wodka of zo. Want dan kan je nog wel een glaasje van op, maar... Ja.
8: Volgens mij, wodka is ook een soort puurder alcohol. Ja, ja, ja. Daar zit verder geen toevoeging in.
10: Nee. Skinny bitch.
8: Ja.
10: Met spa rood.
9: Een glas rode wijn is gewoon echt heel zwaar ook qua alcoholpercentage.
10: Sorry. Ja. Nou, heb je ook zo zin in een wijntje?
6: Dit is Journey en Don't

0: Ben ik en niet of nooit geweest.
1: Alp du 6, Radio 10.
2: Ja, over 2 weken is het zover. Dan is Radio 10 samen met 5000 andere deelnemers in Frankrijk om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Wij gaan hier ook met het hele team naar Frankrijk toe. Wij gaan, Hannelore en ik gaan de berg, de Alp du 6, oplopen.
3: Oh.
2: Hannelore moet al lachen, want die heeft nog helemaal niet getraind.
4: Ja, jij zegt elke keer, Hannelore, heb je dit al gedaan? Heb je dat al gedaan? Nee, vrouwtje, niks.
2: Nee, zegt ze elke keer. Nou, maar het gaat allemaal ook al komen. Wij gaan namelijk het team Alp du 6 vet steunen met een gigantisch bedrag. En wij willen gewoon zoveel mogelijk geld natuurlijk voor hun inzamelen. Yvette zamelde tijdens haar ziekte ook geld in voor onderzoek naar kanker. En haar man Paul zit met zijn 2 kinderen van 8 en 12 het werk van Yvette door.
3: Ja, en wij helpen dus met die veiling. En wat de meiden niet weten, dat zij met een traumahelikopter naar beneden komen.
2: Zou me niks verbazen.
3: De volledige opbrengst die gaat naar de Alp du 6 te vinden via radioteam.nl/doneren. En dat staat vol met producten en uitjes die je nergens anders kan kopen. Bijvoorbeeld denk je bij aan een kartclinic van Tim en Tom Coronel. Nou, dat vinden heel veel mensen tof. Ja. Vakanties kan je ook bieden. En een disco lunch met Gijs Staverman op je werk. Nou, dat is toch enig.
2: Geweldig. Ja. Op radioteam.nl/doneer staat nu een nieuw item. En daarvoor hebben we een hele bijzondere gast vandaag. Want die komt van niemand minder dan etiket. Expert Tom de Koning.
5: Yay!
3: Yay!
2: Goedemorgen.
3: Welkom. Goedemorgen, Tom.
2: Wat leuk. Ja, dus jij bent etiketten-expert. En jij bent Etiketten van de Koning, heet jij op Instagram, hè?
5: Ja, ik heet ook de Koning, dus hoe toepasselijk kan het zijn?
2: Hoe leuk is dat? Dat is toch geweldig. Hey, leuk dat je er bent. Wat zijn etiketten precies, Tom? Kun je dat uitleggen? Want het klinkt heel chic.
5: Nou, eigenlijk is het helemaal niet chic. Het zijn gewoon omgangsvormen, afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. En ik zeg altijd, het zorgt ervoor om botsingen in het sociale verkeer tegen te gaan.
3: Ja, gedragsregels eigenlijk,
5: ja,
3: toch?
5: Ja.
3: Hey, en wat bied je aan de veiling?
5: Ik bied een masterclass Etiketten van de Koning aan. Dus ik ga 1 uur tot 1,5 uur met mensen alles uitleggen. Hoe ontvang je gasten? Hoe maak je de tafel in orde? Wat zijn de verschillende dresscodes? Dus ik neem mensen mee naar alle belangrijke omgangsvormen, dresscodes en etikettenregels.
2: Ja. Ik merk ook dat ik meteen meer op mijn gedrag ga letten nu.
3: Ja, nou, ik had eigenlijk
5: niet om.
3: Had eigenlijk een courtesy willen doen toen ik je zag. Weet je, dat je zo'n licht knikje door je knie gaat.
2: Oh, wat je bij de koning doet.
5: Ja. Nee, dit is niet de echte koning.
3: Nee, dit is Tom de Koning.
2: Ja, je hebt dus een geweldige veiling-item wat je aanbiedt. Maar je gaat ons ook een lesje geven.
3: Ja, wat denk jij, Tom? Wie heeft er meer een privé-etikettenles nodig van jou? Vrouwtje of ik?
5: Lastig. Nou, ik denk dat jullie het allebei niet heel erg nodig hebben. Schat ik in.
2: Ik denk het wel. Maar goed, dat gaan we zo meteen zien. We gaan even een testje doen met je.
3: Ja, maar dat doen we straks.
2: Oh, dat doen we straks.
3: Okay. Eerst een lekker plaatje.
2: Nee.
3: Gaan we dat
2: niet
3: doen? Sorry.
2: We gaan het niet doen.
3: Tom, wat laten we eer? 3 vragen heb je voorbereid. Wat is het belangrijkste om de etiketten door te nemen?
5: Nou, we gaan gelijk starten met een soort quizje.
3: Okay.
5: Je komt op visite bij iemand. Wat neem je mee?
2: Oh, leuk. Dat vind ik leuk.
5: Een fles wijn of een fles bubbel, champagne of cava. En neem je die gekoeld of ongekoeld mee?
2: Oeh.
3: Ik denk
2: ongekoeld. Want anders dan zeg je eigenlijk van we moeten het nu opdrinken. En dat is best wel onbeleefd.
5: Het is een cadeau.
2: Het is een cadeau.
3: Ja, ik zou er geen bubbels meenemen. Ik zou een fles wijn meenemen. Dat vind ik meer.
5: Helaas.
3: Nee?
5: Wijn is erg smaakgebonden. Dus het is beter om een fles bubbels mee te nemen.
3: Oh.
5: En volgens de Engelse klassieke etiket is het zelfs zo dat je alleen een fles wijn geeft aan verloofden of aan stellen die korter dan 1 jaar getrouwd zijn. Die moeten hun wijnkelder nog in orde maken. Ben je langer dan 1 jaar getrouwd, dan hoor je die wel op orde te hebben.
3: Nou, ja,
2: op orde te hebben?
3: Dat wist ik toch helemaal niet.
2: Nee, dat wist ik ook niet.
5: Ja, en al die losse flessen, dan, ja, ik drink liever zelf ook meer dan 1 fles als ik met mijn partner een avondje ben. Dus met al die losse flessen, ja, of je moet een wijnproeverij organiseren. Maar ik zou het daarom houden bij.
2: Oké, dan nog een vraag. Een broodje bij het voorgerecht. Snij je dat of breek je dat? Dat is de vraag.
3: Ja, ik denk dat je het snijdt.
5: Helaas, brood breek je. Het
3: boterhammetje.
5: Nou, het komt ook van een christelijke traditie. Brood deel je en daar komt het breken van brood vandaan.
3: Neem dit, want dit is mijn lichaam. Zeg je dan, oké. Wie stapt er als eerste uit de lift? De man of de vrouw?
2: Ja, ik denk, nou ja, nee, de vrouw gaat voor. De vrouw moet eerst.
5: Normaal, dames gaan voor, maar de man stapt wel als eerste uit... om te kijken of de kust veilig is.
2: Oh, ja. Nou, dus hebben we het toch allemaal niet meer nodig in deze tijd?
3: Nou, juist.
2: Nee.
3: Jawel, helemaal jij, schat.
2: Ik kan heel goed zelf uit de lift stappen, hoor. En kijken of het veilig is.
3: Hey, zometeen heeft etiket-expert Tom de Koning ook nog een praktijkopdracht voor ons.
2: Oh,
3: ja,
2: ja. Leuk. Ja. Oh, daarom staat hier van allerlei dozen en kisten... Klaar. Nou, we gaan het zo meteen zien. Leuk dat je er bent, Tom.
3: Ja, gezellig. People say that

0: Barry White hier op Radio 10.
1: Ja, en inmiddels staan Tom de Koning, onze etiketten-expert, klaar. Samen met vrouwtje de Boet. Tom, vertel even, wat gaan we doen? We gaan een wedstrijdje doen wie het mooiste of beste de tafel opdekt. Hè?
2: Heb je het beste volgens de etikettenregels de tafel kan dekken?
1: Ja, oké. Okay. Vrouwtje, ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: Oké, okay, nou, daar gaat ze hoor. Ze pakt nu allerlei, een prachtig zilver bot en een ander bord. Ja, ik heb natuurlijk... Tom, heb jij zelf een opleiding gedaan in etiketten?
2: Verschillende opleidingen.
1: Ja? Zoals?
2: Ja. Ja, bij het etiketbureau, bij het protocolbureau, overal. Nee. Wat doe je nou?
1: Oh. Ja, niks zeggen. Je mag niks zeggen. Nee, gewoon lekker laten gaan.
3: We beginnen buiten, dus eerst de soep.
1: Het vrouwtje legt even
2: niet
1: de bestek en lepels allemaal neer.
3: Nee.
1: Ja, je moet even met de microfoon bij haar mond. Ja, want anders horen we vrouwtje niet.
3: Ja, je moet van buiten naar binnen. Dus je begint met het kleine bestek.
1: Ja.
3: Stoppen, nee!
1: Nou, dat is wel heel kort, hoor, dit. Nou, laat maar even gaan. Ja, het is echt wat een puinhoop. Nou, vrouwtje. Nou, welkom bij Snakbar Willy. Vrouw, ik zet er een pak kruislied bij.
4: Oké.
1: Ja, maar dit is ook wel heel... Tom, wat vind je hiervan?
3: Nee, heel weinig tijd, Tom.
2: Je had heel weinig tijd. Ja. En je was volgens mij een beetje zenuwachtig. Want dat klopt eigenlijk...
4: weinig van. Weinig van, heel goed.
2: Nou, eigenlijk klopt er niks van.
4: Ben jij de

0: Adele, Rolling in the Deep.
1: Ja, Tom de Koning is in de studio. Hij is onze vaste etiketten-expert. Hartstikke gezellig dat je er bent, Tom. Op de Alpe d'Huez-veiling die je via radio10.nl/doneer vindt, kun je bieden op een privé-etikettencursus van Tom de Koning. Geloof me, dat wil je. En ja, misschien wel voor een van ons, die cursus. We kunnen het wel gebruiken. In ieder geval, ik heb het net helemaal verpest met het tafel opdekken. Maar Gordon, jij krijgt ook een kans. Jij mag nu ook de tafel op gaan dekken en dan gaan we kijken wie het beter doet.
2: Tom, heel even, wat houdt die etikettencursus precies in?
3: Mensen krijgen een cursus op het gebied van goede manieren, gastvrijheid, omgangsvormen.
2: Ja, alles wat ik niet heb, zeg maar.
3: Ah, dat valt dan mee, Gordon. Ja, ga gauw van start, want we hebben maar heel korte
1: Gordon
3: tijd.
1: Gordon is inmiddels begonnen, die moeten de tafel op gaan dekken. En ik moet natuurlijk wel erbij zeggen, Gordon heeft een kleine voorsprong, hè, want die heeft hotelschool gedaan. Dus, nou ja, verder is het helemaal niet oneerlijk, hoor, deze wedstrijd.
3: Het gaat
1: maakt
3: goed,
1: niet uit. Gordon, die zit in alle, die is helemaal gefocust en geconcentreerd. Die is niet zo chaotisch als ik. Die legt heel rustig nu de lepeltjes boven de borden. En die zet de wijnglazen zet die rechts boven het bord. Het soepbord bovenop. Kijk, oh wacht even, het champagneglas, Tom. En het waterglas zet hij aan de andere kant boven het bord. Maar waar... Stop! Stop! Nou. En waar leg je de servet? Gordon legt hem aan de rechterkant naast het bord.
3: Hij is bijna goed. Er zitten een paar kleine foutjes in. Het servet wordt altijd links te liggen, naast de vorken.
1: Ja.
3: En de glazen, als we echt de Franse etiketten aanhouden, dan staat het op één lange rij. Bijna niemand doet het, maar dat is echt volgens de Franse etiketten. Voor de rest heel erg goed. Ook het dessertbestek is altijd een handig trucje, dat je met twee vingers het zo op zijn plaats kan leggen. Dus
1: het dessertbestek ligt boven het bord?
3: Boven, ja. Okay. En dat andere bestek van buiten naar binnen. Dus ja, bijna helemaal perfect, Gordon.
4: Ah, ik ben heel benieuwd, wie deed het beter?
1: Ja, nou, wie deed het beter? Ga je dat nou serieus vragen?
2: Ja, sorry hoor, maar glad als ik die 4 jaar op de hotelschoolopleiding...
1: Jij moet het niet zeggen, Gordon. Tom moet het zeggen. Tom.
3: Gordon was wel een stukje beter. Gefeliciteerd.
1: Verrassend. Hartstikke leuk voor je, dankjewel. Wil jij een privé-etikettencursus van Tom de Koning? En speciaal voor de Alpe d'Huez natuurlijk. Wil jij wil je daarvoor doneren? Doneren? Ga dan naar radio10.nl/doneren. Doneer!

0: 10.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Hallo lof voor Almof.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 118 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Bekijk nu de collectie van Kees-Mid tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmid.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59.

0: praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30, de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk, bij Veronica.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus.
2: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Een hele goede morgen, Gordon en vrouwtje voor deze dinsdagochtend. Inmiddels 7:55. We gaan naar het nieuws met Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. De moeders in Stadskanaal die hun kinderen zwaar hebben mishandeld, waren volgens het AD al meer dan een jaar in beeld bij zorginstanties. Er kwamen zelfs een rapport en een advies, maar de kinderen werden niet uit huis geplaatst, schrijft de krant. De zaak kwam vorige week pas naar buiten en zorgde voor veel verontwaardiging. Het gaat slecht met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er is amper controle of handhaving door de overheid, blijkt uit onderzoek van SOA AIDS Nederland.
7: 7:55, we gaan naar het nieuws met Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. De moeders in Stadskanaal die hun kinderen zwaar hebben mishandeld, waren volgens het AD al meer dan een jaar in beeld bij zorginstanties. Er kwamen zelfs een rapport en een advies, maar de kinderen werden niet uit huis geplaatst, schrijft de krant. De zaak kwam vorige week pas naar buiten en zorgde voor veel verontwaardiging.

0: grijpen, zeggen de onderzoekers. En veel mensen lopen rond met een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk, terwijl ze dat niet in de gaten hebben. Ze kwamen erachter door een test bij een van de bijna 200 mobiele meetpunten van de Hartstichting. Die noemt de uitkomst zorgelijk, omdat het gevaar van hart- en vaatziekten wordt onderschat. En dan het Radio 10 weer. Eerst in het binnenland nog wat zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag grijs en regenachtig. En het wordt 12 tot 17 graden.
1: En er is verkeersinformatie, Frauk.
2: Ja, het Radio 10 verkeer. Er zijn 43 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch, Utrecht tussen Deil en Everdingen, 35 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek, 47 minuten. En de A50 Os-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel, 1 uur en 14 minuten.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dameschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: van die liedjes van Toto zou je je kunnen afvragen, moet die niet in de nummer 1 hits top 500?
1: Ja.
0: Maar deze week dus van Erik de Zwart geleerd, nee, nooit. Want Toto heeft in Nederland dus nog nooit op nummer 1 gestaan.
1: Nee, oh?
0: Nee, dat is niet. Deze was daar ook niet bij.
1: Goedemorgen.

0: duurt het nog voordat jij die fotoshoot hebt van Men's Health?
1: Toevallig, ik heb de aanstaande donderdag een meeting over, maar de officiële shoot is nu eind juli gepland. Dus ik heb in principe nog 9 weken de tijd.
0: Nog 9 weken?
1: Ja.
0: Oké, okay, in totaal hoeveel tijd heb je dan gehad?
1: Ik heb er nu uiteindelijk, dit is mijn 4e maand. Ga ik in.
0: Ja, dus in totaal heb je 6 maanden.
1: Ja, Calvin heeft het bijvoorbeeld in 10 weken gedaan.
0: Een soort crash dieet moet hij gevolgd hebben. Maar goed, jij komt natuurlijk ook van verder.
1: Hij heeft al een fit lichaam. Weet je, en een jonge jongen. Ik kom natuurlijk van een waggelend oud hok. maar echt met ademtekort.
0: Maar het is echt wel een verschil hoor. Als jij hier nu de lift uit komt lopen. En als ik dat vergelijk met 1,5 jaar geleden. Kwam je echt zuchtend en steunend.
1: Ja, nee, dat is echt wel een verschil. Er is echt wat gebeurd. En het loopt ook allemaal volgens planning.
0: Ja,
1: je weet al, heel veel dingen deel ik op via mijn social media. En
0: dus het gaat goed.
1: Het gaat helemaal goed.
0: Je bent helemaal op schema.
1: Nou, ik lig voor op schema zelf. Dus heel misschien kunnen we nog voor 1 juli de shoot doen. Dat zou wel lekker zijn, want ik ga nog op vakantie.
0: Ja,
1: dus
0: wil je
1: is niks,
0: wel.
1: Is er niks ergens als je op vakantie bent. Je mag niks
0: alleen
1: eten.
0: Maar op dieet bent. Ja. Nee, dat is niet lekker. Nee, zijn je al flink wat goede namen, bekende namen voorgegaan hè, voor de mens. Zoals Armin van Buuren, Jaap Reesema, ook Nick Schilder heeft op de cover gestaan. Maar we hebben vandaag een hele grote primeur.
1: Ja.
0: Het nieuwe covermodel van de maand mei voor de Men's Health is niemand minder dan Umberto Tan. En we hebben hem aan de lijn. Goedemorgen, Umberto.
2: Goedemorgen.
1: Hey, even serieus. Die foto's, vriend. Mattie.
0: Niet normaal. Wat een body.
2: Ik pak er ook van.
0: Nee,
1: maar even, jij liet ze een paar maanden geleden al aan me zien, hè, stiekem.
2: Ja.
1: En toen was ik al helemaal. En ik was net begonnen. En toen was ik al helemaal van. Oh, ik was helemaal depressief. Ik denk, ga ik nooit redden. Deze man. Hey, maar wat allerleukste vind ik samen met je zoon Benjamin, hè?
0: Ja,
2: dat is echt. Dat was het allerleukste om te doen.
1: Ja.
2: En jullie noemden net Armin van Buuren. En eigenlijk komt het door Armin van Buuren dat het gebeurd is. Want hij zat bij mij aan tafel in de talkshow vorig jaar. Toen zat zijn trainer erbij, Jasper Schmid.
1: Ja, Jasper,
2: die ook begeleid.
1: Ja.
2: En toen hadden we na afloop een gesprek. En toen zei ik al van ja, ik zou het wel leuk vinden. Maar dan wel met mijn zoon. Want dat lijkt me helemaal wel mooi. Omdat mijn zoon vroeg me een paar. Ik denk alweer 2,5 jaar geleden of zo. Vroeg hij me naar voedingssupplementen. Daar heb ik helemaal geen verstand van.
1: Nee.
2: Doe ik ook helemaal niks mee.
1: Nee.
2: En ik dacht, nou, de beste manier om daarover iets te leren is met iemand als Jasper Schmid.
0: Ja.
2: Ja, dat was gewoon mooi. Het was gewoon echt mooi. Kijk, ik moest afvallen. Hij moet aankomen.
1: Ja.
2: Dat was helemaal fantastisch.
1: Hey, en wat ik me afvraag, Umberto. Mensen kunnen nu naar jouw Instagram-pagina, want het staat nu net online. Hè? Het is vanaf 8 uur heb je het online gezet.
2: Ja,
1: wat betekent dit voor je? Want ik weet wat het nu mentaal met mij heeft gedaan. Wat heeft dit met jou gedaan?
2: Nou, ik ben wel veel fitter en ik voel me. Je krijgt meer zelfvertrouwen. Mm. Dat je denkt van jeetje, dat je op deze leeftijd dit nog gewoon kan doen op deze manier. Samen met je zoon ook.
1: Yeah.
2: Ja.
1: Jij wordt helemaal gek gebeld, hoor ik.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Hey, Umberto, kun je iets vertellen over hoe je dit hebt volgehouden? Want jij zegt van ik ben fitter en zo, maar is dit heftig in zo'n periode?
2: Nou, het is wel wat Gordon zegt. Je moet wel. Het is niet makkelijk.
1: Nee.
2: Het is niet makkelijk.
0: Wat
2: maar
0: vond
2: ik
0: je
2: heb
0: het
2: ook
0: moeilijkste?
2: Nou, dat eten is het moeilijkste. Want kijk, ik denk dat eten is gewoon 70% van je lijf.
1: Ja.
2: En het trainen. Ik ga nu ook. Ben ik al weg van de sportschool. Ik ben nog steeds aan het trainen.
1: Oh ja, maar leuk hè?
2: Ja, ik vind het nog steeds leuk. En dat wandelen. Maar wandelen is een beetje saai af en toe.
1: Ja.
2: Maar ik ging dan fotograferen erbij.
1: Oh ja.
2: Maar het is 7000 stappen per dag moest ik wandelen.
1: Ja, ja, ik doe het op de wallen tegenwoordig. Ik ga van piepshow naar piepshow. Hey, hoe wil je het leven volgehouden? Wat je zegt.
2: Ik ga het zeker niet volhouden. Het is, ik moet zeggen, ik ben wel verbaasd. Want die shoot is alweer nu een kleine 3 maanden geleden.
1: 3 maanden, ja.
2: En ik zit nog steeds op 85 kilo. Ik was even 2 kilo zwaarder geworden. Maar ik ben het gewicht heb ik nog steeds hetzelfde.
0: Ja,
2: terwijl ik wel iets minder op mijn eten let. Maar ik let er wel op, merk ik.
1: Ja,
2: ik heb nog steeds geen suiker in mijn koffie.
0: Oh, ja.
2: Ik heb nog steeds. Ik heb het allemaal niet. Ik word nu aangehouden, want ik heb mijn telefoon in mijn handen.
1: Oh nee! Oh. 450 euro.
2: Nee! Ik heb het net gepakt, maar ik werd gebeld en ik wilde hem afzetten natuurlijk voor dingen. Maar goed, maar ik moest... Ik had nog steeds vol.
0: Oh. Ook gewoon doorpraten.
2: Ja, ik kan niet stoppen. Ik zit midden op een weg waar je niet kan stoppen.
0: Hey,
2: ja.
0: nog één vraagje, want Gordon gaat nu de laatste fase in. Hè. Waar moet hij allemaal rekening mee houden nu? Dat laatste stukje, ja. Die laatste sprint.
2: Eten. Dan is eten echt wel belangrijk. Mooi wat Jasper zei toen hij belde van... ik zei, nou, wat moet ik doen? Hij zei, ja, kan je leven als een topsporter? Dus zei, wat bedoel je daarmee? Toen zei hij, luister naar wat ik zeg.
1: Ja, dat wordt moeilijk.
2: En dat is met name in die laatste fase is dat het allerbelangrijkste. Die laatste 3 weken met name. Ja, is dat het allerbelangrijkste.
1: Hey, jongen, ik ben heel trots op je en op jouw zoon Benjamin. Wat een fantastische foto's en wat een mooie cover. Je kan echt trots zijn.
0: Prachtig.
2: Dankjewel, man. Dankjewel.
1: Hey, ja, dankjewel, jongen.
2: Oké. Okay.
1: Bye bye. Ja, 450 euro ligt er inmiddels.
0: Ja.
1: Oh, wat
2: bye.
1: Hoi.

0: Radio 10, Simply Red and Something Got Me Started. Het is 8:08.
1: Ja, tijd voor je dagelijkse dosis shownieuws met Hannelore.
2: Ja, opschudding in het Noord-Hollandse Landsmeer. Daar woon jij, hè, vrouwtje?
1: Ja, zeker. Ja, Lens Lake City.
2: Je had er niks mee te maken deze keer.
1: Nee, deze keer ook.
2: De vriendin van Frank Masmeijer, kennen we hem nog. De voormalige tv-presentator die in België heeft vastgezeten voor drugshandel. Anita, zo heet zijn vriendin, die is 's avonds uit haar huis getakeld na een flinke val. Ze was namelijk flauw gevallen door haar lage bloeddruk. En ze is toen met haar volle gewicht op een glazen vaas gevallen en gewond geraakt aan haar buik. Op de grond lag overal glas en bloed. De hulpdiensten die rukten massaal uit. En naast een ambulance werd er zelfs een traumahelikopter en een brandweerwagen gestuurd. Gelukkig is het goed afgelopen.
3: Ik vind het zo'n raar verhaal.
1: Het is een heel raar verhaal, maar ik hoorde dat hij ook is opgenomen in het ziekenhuis even kort. En daarna ook is vrijgelaten.
2: Ja, hij hoorde een enorme dreun. Hij is gaan kijken, dus waarschijnlijk zat hij ook onder het bloed. Maar goed, dat bedenk ik er nu zelf bij. En dat ze dan bij twijfel misschien hem ook hebben opgenomen. Ja.
1: Okay.
2: Het was natuurlijk één groot bloedbad, letterlijk. Het zag er heel dramatisch uit.
1: Ja, en wederom een grote drama en spektakel in Landsmeer. Ja. Waar nogal eens wat gebeurt.
2: Maar dit is volledig langs jou heen gegaan.
1: Dit is volledig langs mij heen gegaan. Het schijnt dat zij achter mij ergens woont.
3: Nee, je hebt die trauma in de kop niet gezien.
1: Ik was al in coma.
3: Vrouwtje, zo sociaal met haar buren. Ja. Zeg, altijd een warm woordje.
1: Nee, maar mijn vriendinnen, we hebben een groepsapp natuurlijk in Landsmeer. Die hebben wel het een en ander gehoord. En die dachten ook, wat is er aan de hand? Maar goed, er gebeurt veel vaker wat in Landsmeer. Dus die zijn ook niet verder aangeslagen. Maar het was dus kennelijk dit.
3: Ik denk dat dit verhaal nog een staartje gaat krijgen. Heel eerlijk gezegd.
2: Het is gelukkig goed afgelopen.
3: Ja, gelukkig.
2: En na 30 jaar is Tatjana Simic weer te zien als Kees Vlodder. Want zo heet de nieuwe tv-serie die gisteren voor het eerst te zien was op Videoland. En dat is het lang verwachte vervolg op de films van de familie Vlodder. Ja, de grote vraag is natuurlijk, kunnen we het nog wel aan anno 2026? Want ja, de Vlodders waren in de jaren 80 en 90 al redelijk grof. Maar Tatjana heeft beloofd dat de serie niet woke is, want ze zegt, ja, het moet gewoon lekker wild en lekker normaal. In de serie is Kees, oftewel Tatjana, ouder en is ze moeder van verschillende kinderen. En toevallig genoeg heet haar dochter ook Kees.
4: Zo, dat lijkt wel...
5: Ma!
4: Kees, wat zie je er fantastisch uit, meid.
5: Dat is Pris.
6: Je nichtje.
5: Oh, ja? Ik ben Kees, je dochter.
3: Nou, het zal waarschijnlijk geen gouden kalf vinden.
2: Nou, dat weet je niet.
1: Maar mensen vinden dit nog steeds
2: heel leuk.
1: Dit
2: is sentiment.
3: Wat ik vervallen vind, dat Tatjana er nog zo goed uitziet.
2: Ja, ze is 62
3: inmiddels. Moet je voorstellen dat je naast een multimiljonair wakker wordt van 65 al jarenlang. En dan zie je er zo uit. Ja, fantastisch.
1: Want zij woont momenteel in Monaco.
3: Monaco, ja. Met een worstgigant.
1: Worstgigant. En zijn het dan ook de oude acteurs die er ook weer in zitten?
2: Nee, het is volgens mij verder een hele nieuwe cast.
3: Nee. Nelly is dood in de serie, toch? Ook maar Vlodder, die bestaat niet meer. Dat vond ik eigenlijk wel een van de speerpunten van die serie.
2: Ja, Nelly Vrij.
1: Ja. En die opa. Stapel natuurlijk.
3: En die opa.
1: Die is al overleden.
3: Ja, door de trein. Vanaf nu te zien in de bioscopen. Oh nee.
2: Videoland.
1: Ga je kijken? Ik ga wel kijken.
3: Morgen weer een nieuwe verse shownieuws.
1: Ja, zeker.

0: Radio 10 met Harry Swims en Lose Control. Ranking de hits.
1: Ook vandaag maak je weer kans op €250 als je goed kan raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Hey, en koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen vandaag een streekbezoek aan Midden-Limburg. Specifiek aan de gemeente Maasgouw, Echt Susteren, Roerdalen en Roermond.
2: Het is leuk om te weten, schat.
1: Dat is toch een leuk weetje? Ja, ik vind dat dan toch fijn. Ik ben ook benieuwd wat ze dan aan heeft.
2: Ik ben helemaal verstreken gelijk. Ja.
1: En daarom heb ik vandaag zelf persoonlijk een hit uitgekozen van de grootste band van Limburg.
2: Het gemene streek is dit. Ja. Was dit een hit voor of na 1986?

0: Oh, jij kent hem. Jij kan hem nog lekker meezingen, Gordon.
1: Ja, nou ja, ik verraad het al een beetje. Het is natuurlijk mijn tijd.
0: Ja, was dit een hit voor of na 1986? Als je het weet, stuur het dan in via de app van Radio 10. En misschien win jij wel €250.
1: Ja, en wie een hele spannende dag heeft. Onze boekenschrijfster, auteur vanaf vandaag. We krijgen haar boek Het leven na maagverkleining. Maar er is ook ander nieuws te melden.
2: Zeker. Rij je altijd keurig 30 in een 30 kilometer zone? Waarschijnlijk niet. En dat is eigenlijk niet jouw schuld. Waarom? Dat hoor je zo.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2.

0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
9: Ik wil als Dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Dit alles netwerk. Ziggo.
1: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodzweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Goedemorgen, 8:55. Gordon en vrouwtje. En Gordon, wat brengt het weer vandaag?
17: Ja, in het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig bij maximaal 17 graden. En inmiddels zijn er ook een aantal files te melden.
18: Nou, behoorlijk, ja. Het Radio 10 verkeer. Er zijn 55 files. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg, 42 minuten. De A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Heteren, 43 minuten. En de A50 Os-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel-Noord, 32 minuten.
16: En dan kijken we even naar het nieuws. Hannelore, wat is jou opgevallen?
19: De probleemgezinnen uit Stadskanaal, waarvan twee kinderen mishandeld werden, waren na noodkreten al zeker 15 maanden in beeld bij zorginstanties. Dat meldt het AD. De inspectie zoekt uit waarom ze niet uit huis zijn geplaatst.
18: Ja, bizar. Ja. Heftig verhaal, hè?
17: Ik vind al die berichten over dat het ze... Het geeft ook wel aan hoe het gaat in Nederland op dit moment.
18: Nou ja, dat verhaal van dat pleegmeisje een tijdje geleden.
17: Vlaardingen.
18: Precies, in Vlaardingen. Daar waren ook al heel veel meldingen van. Ja. Je vraagt je af waarom daar dan niet...
19: Hoe kan dat nog?
18: Ja. Hoe kan dat nog? Ja.
17: Ja, dat vraagt me met heel veel dingen af. Ja.
19: De Amsterdamse politie waarschuwt voor zogenoemde meidenhuizen op WhatsApp. Openbare kanalen zijn dat, waarin jonge tienermeiden dan massaal foto's, video's en persoonlijke informatie delen met duizenden anonieme volgers. Volgens een jeugdagent in de Telegraaf beseffen veel kinderen niet dat iedereen kan meekijken, terwijl ze soms zelfs delen waar en wanneer ze naar school gaan of gaan shoppen. De politie maakt zich zorgen over risico's als online intimidatie, afpersing of sextortion. Ouders wordt geadviseerd om hierover rustig te praten met je kind en alert te blijven op onbekende contacten of telefoontjes.
18: Ik wist niet eens dat dit bestond.
19: Mijn jongste dochter Olivia, die bleek dus ook in zo'n groep te zitten op WhatsApp. En die deelde ook van alles. Dus ik zat te kijken op haar telefoon en zeg, wat is dit? En ze zei, ja, maar ik heb heel veel volgers, mama. Ik zeg, ja, je gaat er nu echt wel vanaf.
17: Hoe oud is ze?
19: 12.
17: Ja, ik vind,
18: maar dat is dus een WhatsApp-groep die dan openbaar is.
19: Ja, waar iedereen en daar kan posten ze allemaal dingen. En dan kan in principe iedereen meekijken.
17: Ja, ik ben heel erg voor een verbod op een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Ja. Dit gaat echt helemaal mis in dit land.
18: Nee, die meiden van die leeftijd, die hebben dus toch geen idee eigenlijk wat er dus allemaal gebeurt.
19: Maar daarom moet je dus als ouder altijd meekijken. Dat is het belangrijkste advies.
17: Ja.
19: En rij je altijd 30 als dat moet. Gemiddeld rijden we bij de nieuwe 30 kilometer wegen in gemeenten 35 kilometer per uur. Blijkt uit nieuw onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Aan de hand van GPS-gegevens is dat. En dat is slecht nieuws, want steeds meer gemeenten die stellen die lagere limiet in vanwege de veiligheid van vooral fietsers. Hoe komt het dat we dan massaal te hard rijden? Nou, als een weg nog oogt als een 50 kilometer weg, ja, dan blijf je daar ook naar gedragen. Dus je moet ook de weg gaan versmallen, drempels aanleggen en ook andere bestrating aanleggen, zoals klinkers. En dat doen gemeenten vaak niet.
18: Nou, bij ons in Landsmeer is het dus ook gebeurd. Er staan nu ineens overal borden 30. Het was altijd 50. En ineens Jordi zat naast mij en die zegt: heb je wel door dat je nu 30 hier mag rijden? Nou, dat is helemaal niet door. Nee, maar het is gewoon een grote weg. Dus je voelt ook helemaal niet precies wat jij nu zegt.
19: Het voelt zo traag.
18: Het voelt echt als een slakkengang dat je er doorheen gaat. Ja, ik trap sowieso om nogal flink door.
19: Ja, dat weten we.
4: Dit even als tip voor de politie in Landsmeer.
18: Ja, precies. Tickets van 10 jaar. 2026 lijkt het jaar van Michael Jackson te zijn. Hè? De film over het leven van de King of Pop is echt een kaskraker. En op 19 november gaat er iets heel bijzonders gebeuren rondom Michael Jackson. In de Ziggo Dome wordt dan het grootste Michael Jackson tribute show van Europa gegeven. Echt heel gaaf. Radio 10 presents This is Michael.
4: Wat gaaf. Stervende show is Jared Grant. Hij is voormalig winnaar van het tv-programma All Together Now en bekend van zijn theatershow This is Michael. En aan de telefoon Jared, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
4: Onze eigen Michael Jackson.
18: Ja, of Jafar.
4: wat kan iedereen op 19 november verwachten allemaal?
20: Ja, het wordt heel gaaf. We gaan dus, we hebben het al 2 keer eerder gedaan in de Ahoy. En dit jaar mogen we het in de Ziggo Dome doen op 19 november. En we gaan het nog groter aanpakken dan de voorgaande jaren. Dus qua visuals, nog grotere schermen, meer licht. Andere liedjes. Ja, veel spektakel.
4: Hij lijkt populairder dan ooit. Michael Jackson op dit moment.
20: Ja. Ja, volgens mij is hij alle records weer aan het te breken.
18: Ja. Ja, de grootste tribute show wordt dit rondom Michael Jackson. Ja, volgens mij is die populariteit nooit echt weg geweest, toch, Jared?
20: Nee, naar mijn gevoel niet. In ieder geval voor mij is die populariteit nooit weggegaan. Dus het is wel mooi om met die film, zeg maar, dat ook wat jongere mensen die ook weer in aanraking komen
4: met zijn muziek.
20: En eigenlijk dan ook zien, zeg maar, waar heel veel dan ook vandaan komt. Ook de muziek die je nu hoort, popmuziek die je nu hoort, dat je denkt, oh, wacht eens even, dit is al eerder gedaan.
18: Merk je dat ook tijdens de shows, Jared, dat het allemaal verschillende soorten publiek zijn, van oud tot jong?
20: Ja, zeker. De voorgaande keren inderdaad heb ik echt mensen, kinderen van 6, 7 gezien, maar ook echt wat oudere mensen in de 60, in de 70 en alles ertussenin, zeg maar.
4: Hey, heel belangrijk, eventjes, wanneer start de kaartverkoop?
20: De kaartverkoop die start op 22 mei. Vanaf 10 uur. En dan volgens mij bij thisismichael.nl.
18: Ja, vrijdag dus, hè?
4: Aanstaande vrijdag.
18: Hartstikke goed. Nou, via radio10.nl kun je je aanmelden voor de Radio 10 nieuwsbrief. En als je dit doet, kun je vandaag al kaarten kopen voor Radio 10 Presents This is Michael, in plaats van vrijdag.
4: Dus oh, dat is zeker gek. Nou, dat zou ik dan onmiddellijk gaan doen.
18: Jared Grant, dankjewel.
4: Dankjewel, Jared. Dankjewel. Bye-bye en succes.
18: Succes.
20: Dankjewel.
4: Ja, dus Jared Grant, 19 november in de Ziggo Dome. Dan kun je vanaf vandaag al kaarten verkopen als je aanmeldt voor de nieuwsbrief bij Radio 10.
18: Ja.

0: Ranking de hits.
1: En dan spelen we vandaag met Jolanda uit Tilburg. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey, hallo Jolanda. Wat leuk. Als jij €250 wint, wat zou je dan willen doen?
2: Zou ik gezellig een weekendje weg willen met mijn man.
1: Nou, wat leuk. Waar naartoe?
3: Leuk, toch?
2: Ja, naar Tilburg. Of naar Tilburg, wat ik zeg. Ja, inderdaad. Ergens in Nederland of in België.
1: Ja.
2: Gezellig.
1: Ja, leuk. Gewoon lekker even erop uit met de family.
2: Ja.
1: Nou, dan gaan we daar helemaal voor. Je hoorde net al deze opmerkingen.

0: Lekker hoor. Jou wel bekend waarschijnlijk, Jolanda.
1: Ja, ja.
0: Natuurlijk.
1: Het is natuurlijk na.
0: Ja, dat was de vraag. Was het voor of na 1986? Ja, en dat is hartstikke goed.
2: Ja.
1: Ja. Yes.
0: Bestel maar van Rowan Hesse uit 1992. Dus dat betekent dat de eerste €50 al binnen is. In totaal maak je kans op €250 voor een weekendje weg dan, hè, Jolanda. Maak je een fout, ja, dan houdt het spel wel meteen op. Dan is het klaar. Dan krijg je natuurlijk wel de Radio 10 dopperdrinkfles. Dan nu.
1: Okay.
0: Voor €100 gaan we door. Was dit een hit voor of na 1992?
2: Nou, Jolanda.
1: Oh, ik denk ervoor.
2: Dat is goed. Ja. 1985, heel goed gedaan.
1: Ik dacht
2: fout. Ja, ik zei statistiek op de pesten. Don't lose your number van Phil Collins. €100 heb je. Stop of doorgaan?
1: Doorgaan.
2: Ja,
1: natuurlijk.
2: Toch. Hartstikke goed. Want het is wel een heel kort ritje.
0: Ja, precies. Ja. Ja, we hebben iets meer geld nodig voor dat uitje. €150 gaan we nu verspelen, Jolanda. Was dit een hit voor of na 1985?

0: gebruik ze gewoon nog. Ja.
1: Nou, nee.
0: Nou, Jolande, vertel het
1: voor eens. Voor of na 1985,
0: ja,
1: Jolande.
0: Ja, een hele oude lucht was het.
2: Ja, ik denk ervoor.
0: Ja, dat is goed.
2: Ja.
0: 1981. God, dat is al zo lang geleden. Ze mee moeten worden.
2: Nou, ja. We waren oud.
0: Ja, echt. We worden oud. 150 euro heb je, Jolanda. Ga je stoppen of speel je door?
2: Ik ga natuurlijk door.
0: Ja,
1: goed van jou.
0: We gunnen het jou. Okay.
1: Dapper hoor. Goed, het laatste fragment voor 250 euro. Let op, Jolanda. Was dit een hit voor of na 1981?
0: Ja.
1: Ja, heel kort fragmentje.
0: Ja, moeilijk ook.
2: Ik denk aan na.
0: Oh, wat goed van jou.
1: Gefeliciteerd, Jolanda. Je wint 250 euro.
0: Ja, 1984 kwam die. Give me all your love in van CZ Top. Oh, wat goed
1: je
0: van
1: hebt je. Echt in één rechte raketstreep heb je hem zo binnengeharkt.
0: Lekker
1: 250
0: hoor.
1: Euro. Gefeliciteerd en een hele fijne trip met je familie.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja. Ja.

0: Radio 10, ZZ Top, Give Me All Your Loving. Stond hij op nummer 1, ja of nee?
1: Ik hoop het niet.
0: Wauw, je bent hartstikke goed, jongen. Ja,
1: nee,
0: goed.
1: Ik vind het wel goed. Hoor.
0: Ik kwam op 8, namelijk deze.
2: Oh, echt? Oh, ik dacht zeker dat het een 1 hit was.
1: Hey, zometeen Martijn Koopman met het vervolg van de nummer 1 hits. Top 500, daarin hoor je alleen de grootste hits aller tijden die in Nederland op de hoogste plek stonden in de top 40.
2: Ja, Martijn gaat straks verder met nummer 393. En je hoort onder andere deze hits voorbij komen.

0: 1 Hits Top 500.
1: Radio 10.
2: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
10: Aldi. Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden.

0: 20. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
2: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk bij Veronica.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: De hele week het crème de la crème. Artiesten die voor goud gingen met de nummer 1 hit in de... Nummer 1 in het top 500, zometeen Lisa Stansfield. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Hannelore, een hele goede morgen.
12: Goedemorgen. Zorginstanties hadden de probleemgezinnen uit Stadskanaal al zeker 15 maanden in beeld. Dat schrijft het AD. Er waren signalen over zware mishandeling van 2 kinderen. Maar die werden niet uit huis geplaatst. De inspectie zoekt uit wat er met de meldingen is gedaan. Het nieuws over de mishandeling in Stadskanaal kwam pas kort geleden naar buiten. Het Commissariaat voor de Media maakt zich zorgen over de invloed van sociale media. Die bepalen namelijk steeds meer hoe mensen nieuws tot zich nemen. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. En die gebruiken algoritmes en dat is volgens het commissariaat in strijd met het publieke belang, staat in een rapport. En op Saba, dat is een eiland in het Caribisch gebied, wordt vandaag opnieuw gezocht naar een Nederlandse wandelaar die daar al bijna een week wordt vermist. De ambulancemedewerker was voor werk op Saba, maar verdween woensdag. Er wordt onder meer door speurhonden naar hem gezocht, maar er is eigenlijk geen hoop meer dat hij nog levend wordt teruggevonden. En dan het Radio 10 weer. Eerst in het binnenland nog wat zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. En vanmiddag grijs en regenachtig bij 12 tot 17 graden.
11: Flitsmeister met 41 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A2 richting Den Bosch voor Geldermalsen, 48 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Katerveer 2, 44 minuten. En de A28 Hogeveen-Zwolle voor Ommen, een vertraging van 50 minuten.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
14: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
17: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
1: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
17: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
1: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Radio 10. De nummer 1 hits top 500.
25: Martijn Kolkman.
11: Dag 2 van de lijst, dat fijn dat die aanstaat. Met zometeen Fateless voor je. Maar eerst Lisa Stansfield.

En je hoorde het nummer dat ooit een heuse aardbeving veroorzaakte. Dat gebeurde tijdens het optreden van Faithless op Pinkpop eind jaren 90. Daar stond het publiek namelijk zo hard mee te springen dat de grond in Landgraaf letterlijk begon te trillen. Er werd een officiële aardbeving geregistreerd van 1,26 op de schaal van Richter. God is a DJ hoorde je op 392. Goedemorgen, 9 minuten over 9, dag 2 van de nummer 1 in het top 500. Artiesten die ooit bovenaan stonden in de enige echte top 40. Met zometeen voor je Crystal Waters en Gypsy Woman. Maar eerst Jackie Wilson, dit is Rick Petit.

0: nummer 1 hit, top 500 op Radio 10. Bruno Mars hoorde je en I Just Might. En de hele week hoor je alleen maar nummer 1 hits. Waaronder muziek van Marco Borsato. Maar liefst 42 keer stond hij in de top 40. Waarvan 17 keer op nummer 1. Waaronder deze op 388. En de vraag is, waarom nou jij?
1: Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
14: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar kaesmit.nl.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
20: Keukenkopers, opgelet. Nu
21: big deals bij Keukenconcurrent.
20: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
22: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
23: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
24: Klopt, minstens 2 dagen per week.
23: En jij?
24: Ik meestal maar 1 keer per maand.
23: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
24: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
23: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
25: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
0: Martijn Kolkman.
1: Zometeen gaan we uitfladderen met Randy Crawford. Maar eerst Frankie Valli. Dit is Chris.

stond op nummer 1 in 1980. Randy Crawford en One Day I Fly Away op 385. De hele week nummer 1 hits op Radio 10. Met nu een nummer over het delen van een zakje wiet. Gasten die ze waarschijnlijk ook zagen vliegen. In dit geval betekent de titel: ik leg $5 in, zodat we samen een zakje wiet kunnen delen. En ze scoorden er een gigantisch hit mee in 1996. Op 384, Lunitz, dit is I Got 5 on It op Radio 10.

Geuzebroek met Take Your Time Girl. De hele week nummer 1 hits op Radio 10. En Jeffrey vraagt nog, Martijn, hoe laat begint de lijst eigenlijk? Nou, elke morgen om 9 uur. Dus we zijn alweer 46 minuten onderweg. Fijn dat je erbij bent, kerel. Met zometeen Enigma, Sadness Part 1. Maar eerst gaan we naar de dijk op Volendam, waar ze altijd tegen de wind in praten en zingen als de morgen is gekomen.

0: 1 Hits Top 500.
1: Radio 10.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Dena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
16: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
17: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
16: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
18: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond half...

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: kuppensoep en good snacks. 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Zijn er al ja?
4: Ja.
3: Ja, precies. Dat worden we
4: ik heb er zin in.
3: De nummer 1 in Top 500 met zometeen de Black Eyed Peas voor je. Maar eerst, ja, hij zit er weer. Nicola Ruijs, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Patiënten moeten steeds langer wachten voordat nieuwe geneesmiddelen op de Nederlandse markt komen, blijkt uit Europees onderzoek. Het duurt nu bijna 500 dagen en onder meer kankerpatiënten zijn daar de dupe van. Vandaag wordt begonnen met het desinfecteren van het virusschip Hondius. Dat meerde gisteren aan in de haven van Rotterdam. En de klus duurt naar verwachting tot en met vrijdag. Een deel van de bemanning blijft aan boord. Het schoonmaken gebeurt allemaal via strenge regels van het RIVM. Door sociale media krijgen mensen niet altijd een goed beeld van het nieuws, staat in een rapport van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Maar op die platform bepalen algoritmes welk bericht ze te zien krijgen. Het Commissariaat maakt zich daar zorgen over. En zorginstanties hadden de probleemgezinnen uit Stadskanaal al zeker 15 maanden in beeld, schrijft het AD. Er waren signalen over zware mishandelingen van twee kinderen, maar die werden niet uit huis geplaatst. De inspectie zoekt uit wat er met de melding is gedaan. Het nieuws over de mishandelingen kwam pas kort geleden naar buiten. De Radio 10 weer dan nog. In het noordoosten nog wat zon, maar van het westen uit steeds meer bewolking. Vanmiddag overal regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden.
3: 7 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Delft, 50 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug Katenveer 2, 33 minuten. En de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde en Hattermerbroek, een vertraging van 35 minuten.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: HP Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Radio 10. De nummer 1 hits top 500.
4: Martijn Kolkman.
5: Kiss and say goodbye. Zometeen. Maar eerst...

enige echte top 40. En dit stond op nummer 379, de Manhattans, een kiss en say goodbye. Kortom, even lebberen en dan een schop onder je kont. Het is 12 minuten over 10, het is dinsdagmorgen. Je zit midden in de nummer 1 hit top 500. Leon heeft hem aanstaan, heerlijke muziek. En ook Annelies Doornbos, nou wat fijn dat je erbij bent. Tot aan vrijdagmiddag.

In 2003 werd de tv-geschiedenis geschreven in Nederland met de finale van Idols. Maar liefst 5 miljoen mensen zagen het hoogtepunt van het jaar. De finale waar Jim van Jamai won. Nee, Jamai van Beam. Ja, het is altijd door elkaar natuurlijk. Jamai scoorde daarna een dikke nummer 1 hit met Step Right Up op 377 in deze lijst. En we blijven bij de televisie. Maar dan gaat het over zwoele nachten in neonlicht. Pastelkleurige colberts, nat asfalt dat roze en blauw oplicht. Snelle speedboten over water. Synthesizer muziek die galmt door de lege straten. Het gaat over Miami Vice. En deze track is daar onlosmakelijk mee verbonden. Nu op 376. Jan Hammer, Crockett Stream. In een nummer 1 hits, top 500.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
7: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
12: Boost yourself.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
17: Helemaal los bij Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2+2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
21: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
22: Yes, hij doet het.
23: Ja hoor, dat kan zeker.
21: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
24: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
25: Oranje fans opgelet, KPN.

0: korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Dit is de nummer 1 hit Top 500.
2: Zometeen een nummer dat werd geproduceerd in een ondergrondse bunker. Maar eerst de Rolling Stones.
3: Radio 10. 374.

Het gebeurde in een ondergrondse bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Daar produceerden Wessel van Diepen en Dennis van den Driessen alle hits van de Benga Boys. Deze ook op 373. Ze stonden op nummer 1 met Boom, Boom, Boom, Boom. En van Nederland reizen we af richting Scandinavië en komen we terecht in Zweden. En dan denk je gelijk aan IKEA, het Noorderlicht, Pippi Langkous, gehaktballetjes en natuurlijk de muziek van ABBA. In totaal stond de groep 26 keer in de top 40, waarvan 8 keer helemaal bovenaan. En dit nummer schreven Benny en Björn van ABBA over hun scheidingen. Het leverde niet alleen liefdesverdriet op, maar ook een dikke nummer 1 hit op 372. Dit is One of Us.

Nummer 1 in het top 500 op Radio 10. Je hoorde Queen and Somebody to Love. En daarvoor zat een favorietje van Bianca Jansen. Oh, It Wasn't Me van Shaggy. Heerlijk, te lang geleden, arme

0: Ja, hij is binnen onze anchorman van het nieuws, Nicola Ruijs. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je zo meteen om 11 uur voor de hele natie in petto?
1: Nou, stel je voor, je bent vrijgezel. Je wilt toch een partner, maar hebt geen zin op Tinder of zo. Dan heb ik echt de oplossing voor je. Nee, niet naar de kroeg. Ik heb de oplossing.
0: Zometeen het advies van Nicola Ruijs. Maar eerst
2: een blind legger.
0: Gerard Joling.

0: 1 Hits Top 500.
1: Radio 10.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie, energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu!
8: Big deals bij Keukenconcurrent!
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren... voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau.
10: Mediamarkt. Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart... alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Ik hoop dat je een paraplu bij je hebt. Het regent namelijk de hele week nummer 1 is op Radio 10. Met zometeen de Pasadena's een tribute, Ride On. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
14: Goedemorgen. 20 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos zijn in België veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Ze kregen straffen opgelegd tot 10 jaar cel. Bolle Jos had een schip met 11 ton cocaïne ter waarde van €500 miljoen naar Antwerpen geregeld. Daar wilden de handlangers de lading eruit halen, maar ze werden gesnapt. Politieteams zijn vanochtend vroeg zeker 10 woningen in Tilburg en Oosterwijk binnengevallen, belden Brabantse media. Aan de actie deden meer dan 100 agenten mee. Er is iemand aangehouden en zeker 3 auto's zijn in beslag genomen. De politie kan nog niet zeggen waarom de invallen zijn gedaan. Het dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar 131. Meer dan 500 mensen zijn vermoedelijk besmet, zegt de minister van Volksgezondheid. Wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich zorgen omdat het virus snel om zich heen grijpt en omdat er voor deze variant geen vaccin is. En stel je voor, je bent vrijgezel en wilt toch graag een partner, maar je bent helemaal klaar met die apps en andere online manieren om iemand te vinden. Ja, dan ben je niet de enige. Veel singles zijn het online daten zat, omdat het volgens hen steeds onpersoonlijker en vluchtiger wordt. Daarom kun je nu naar een zogeheten daymeeting. Dat is in een gezellige boerenschuur in Lochem, wordt de eerste georganiseerd. Dus geen apps, niet swipen en geen speeddate gevoel, maar gewoon ouderwets rustig koffie drinken en praten tussen de bruine meubels, kleedjes en oude boeken. Mocht je denken, oh, dat klinkt echt als muziek in de oren. De eerste ontmoetingsdag voor singles tussen de 40 en 55 jaar is komende 28 juni.
13: Op een boerderij.
14: Op een boerderij.
13: Dus daarna samen de koemelken dus.
14: Als je dat wil, als jij zo'n... Nou goed, het radioteam weer. Het noordoosten nog wat zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden.
13: Frits Meister met 3 vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 12 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de Brug. KT42 een auto met pech, 26. En de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde en Hattemerbroek, 26 minuten.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld.

0: Kamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Alles-netwerk. Ziggo.
1: Radio 10. De nummer 1 hits top 500.
2: Martijn Kolkman.
3: Een hele goede morgen. Zometeen de Beatles voor je. Laura Pausini komt eraan. Maar eerst de Pasadena's. Radio 10.

uit 1965 in de nummer 1 hit Top 500. Deze week op jouw Radio 10. Alleen maar artiesten die op 1 hebben gestaan in de Top 40. Met een track die 2 keer in de lijst staat. 1 keer dankzij Paul de Leeuw. Ik wil niet dat je liegt. Die heb je gisteren gehoord op 428. Maar het origineel komt uit Italië van deze dame die afgelopen zaterdag 51 jaar werd. Op 366 La Solitudine. Dit is La

Wauw. Doorts, alleen maar nummer 1 is. Frits is erbij. Sheryl Lee heeft de maatste. En ook Henk, een hele goede morgen. En ik hoop dat je er ook klaar voor bent. We gaan namelijk naar een Colombiaanse buikdans. Het klinkt wel een beetje als iets wat je oploopt na het eten van streetfood in Bogota. Maar in dit geval heb ik het gewoon over Shakira. Hips Don't Lie, hoor je nu op 300.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Rozer!
8: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus... Aldi.
5: Dit is de nummer 1 hit Stop 500.
6: Woehoe! Martijn Kolkman.
7: Met zometeen de nummer 1 van Vanilla Ice, Sam Cooke. En eerst Janet Jackson.

World op 361. En zometeen hoor je de studentenwend die bewees dat het in de collegezalen van de Erasmus Universiteit Rotterdam meer te halen viel dan alleen goede cijfers. Maar eerst Ice Ice Baby, Vanilla Ice, nu op 360.

0: Noise House Band uit Rotterdam. En ja, laat je horen, want hij is binnen. Jeroen Nieuwenhuizen.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Zometeen nog meer.

0: Kids Top 500.
1: Radio 10.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
3: Pap, wat doe je?
4: Ik ben een vakantie aan het boeken.
3: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
4: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €450 korting krijgt.
3: Lekker!
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
5: Kijk op ben.nl.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
12: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
14: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
15: Hey buurman.
16: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
17: Stef?
16: Ja?
17: Waar bel jij nu mee aan?
16: Je Ring videodeur. Ah, ja.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
19: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
21: Joehoe!
20: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
22: Ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
26: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
27: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
28: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Precies 12 uur, de dinsdagmiddag breekt aan. En zometeen hier nummer 1 is van Cliff Richard. The Young Ones en Roxette komt er ook aan. Maar eerst de nieuws, Nicola Ruis.
6: Goedemiddag. Bij het Amsterdamse Openbaar Ministerie zijn meerdere aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Guidi Markessober. Die zei vorige week in een interview dat Nederland Palestijnse asielzoekers met het maximale geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens de aangevers zetten zijn uitlatingen aan tot haat en geweld. De winteropvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen komt niet terug. Elk jaar konden daar 1250 mensen terecht om zo de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Maar de nieuwe coalitie in Dronten, waar Biddinghuizen onder valt, wil het niet langer. Er is hier namelijk al een groot AZC, zeggen de partijen. Een TBS-behandeling kan minder effectief zijn als een veroordeelde eerst meer dan 10 jaar vastzit, blijkt uit onderzoek. Een lange gevangenisstraf is slecht voor het brein. Het maakt iemand passief en minder zelfredzaam. Dat maakt een TBS-behandeling lastiger en daarmee de terugkeer in de maatschappij, zeggen de onderzoekers. En erover gesproken, TBS'er Malek F. heeft bekend dat hij vorig jaar heeft geprobeerd om een medepatiënt te doden. Tegen de rechter zei hij dat hij stemmen in zijn hoofd hoorde na een medicijnwissel. F. viel de man aan en stak hem met de scherf van een bord. Hij zat in een TBS-kliniek na het neersteken van 3 mensen in Den Haag 8 jaar geleden. Radio 10 weer nog. We krijgen een grijze en regenachtige middag, waarbij het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden wordt. Ook morgen nog buien. Maar let op, de dagen daarna zonniger en ook lekker veel warmer.
5: Lekker man. Dan zijn de vertraging. De top 3. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland een kwartier. Dan de A15 Ridderkerk-Gorkum, Hardingsveld-Giessendam 23 minuten. En de A27 Breda-Gorkum voor Werkendam 10.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

instrumental break.

0: Thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
1: Klaar. Goed. Dank je.
2: Deze week alleen maar nummer 1 hits. De nummer 1 hits top 500.
1: En natuurlijk horen ze erbij. The Young Ones met Cliff Richard maakten ze Living Doll 354. Daar zijn ze beland aan de vorige het eigenwijze duo Per en Marie. Want de platenmaatschappij vond Joyride niet goed genoeg om uit te brengen als single, maar Roxette deed het lekker toch. En terecht. Joyride 355. Radio 10, deze hele week in het teken van nummer 1 hits. 500 in totaal, zorgvuldig op volgorde gezet. En gisteren zijn we begonnen. Vrijdag iets voor vieren hoor je de allerbeste. Zometeen in de lijst, de band met de meeste nummer 1 hit noteringen ooit. Een zomerplaat ook uit Moldavië. En een smeerlap die niet kan slapen omdat hij zo hitsig is. Maar eerst naar Vlaanderen. Daar ligt, geklemd tussen de rivieren, de grote Neten en de kleine Neten, het dorpje Lier. Er gebeurt nooit wat. Als je vermaakt wil worden, dan moet je zelf wat ondernemen. Dan begin je bijvoorbeeld een bandje, zoals Trigger Finger. En Follow Rivers, hoor je op 353.

0: Gaat-ie weer. Oh, lekker hoog. Lekker. Het is niet mijn bereik, maar jou waarschijnlijk wel. Hart en vals meegezongen met Rubettes en Sugar Baby Love.
1: De nummer 1 is top 500.
0: Op 352 staan ze in de lijst. En zometeen iemand die midden in de nacht wakker wordt, barend in het zweet. En waarom? Omdat zijn lust enorm is. Hij heeft onwijs veel zin om... Het had zo kunnen klinken. Maar Bruce Springsteen dacht, weet je, ik vang het in een liedje. Dat hoor je zo meteen. I'm on fire op 350. Maar eerst Daffy, die als student ging wonen in de grote stad om daar, je raadt het al, te studeren. Er kwam niet zoveel van terecht. Haar huisgenoot was muzikaal en produceerde graag nummers. Dus die twee die zaten met hun neus niet in de boeken, maar achter de laptop en de microfoon. En zij lichtte lekker mee op het grote succes van Amy Winehouse toen. Daffy hoor je nu in de lijst. Mercy op 351 staat ze.

0: Praxis.nl voor de makers. Praxis.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allelof voor Almof.
16: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
17: Ik kan niet werken vandaag.
18: Waar heb je last van?
17: Koorts. Oranje koorts.
19: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479.
20: Mediamarkt.
16: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
22: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
25: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
26: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
25: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
26: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
27: Dit is de nummer 1 hit.
0: Brits Top 500.
1: Ja, ja.
2: Jeroen Nieuwenhuizen.
1: Joey Voordeel er ook bij met Chrissy Hynde. I got

lijst nog gaat horen. Zowel in de studioversie als de live-uitvoering. Die liep al 3 jaar. Ray Davis liep al 3 jaar rond met de melodie van dit nummer. En dit komt uit 1967. Nummer 1 hit Waterloo Sunset. En de volgende UB40, Chrissy Hynde, I Got You Baby. Ja. Hallo, hallo, ik ben Picasso. Ik heb je opgepiept en ik ben dapper. Maar je weet dat ik je niets vraag. Ja, eerlijk is eerlijk. De tekst slaat helemaal nergens op, maar het klinkt wel goed. In het Roemeens. Dragostadinte, liefde onder de lindenboom. Gasten kwamen uit Moldavië, maar dus gebracht in het Roemeens is dit Ozone en Dragostadinte.

0: deze week alleen maar nummer 1 hits. De nummer 1 hits top 500.
1: Radio 10.
2: 345.
3: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: Op 345, toen ik je zag, Anthony Kamerling als hero.
1: De nummer 1 hits top 500.
0: Ja, en Anthony was hero in de film All Stars. En er hoorde een liedje bij, geschreven door Guus Meeuwis. Anthony heeft het zin voor zin staan inzingen en toch weet hij nog steeds keihard te raken al die jaren. De voorochtendnarcisten van De La Soul, Me, Myself and I. Het is de nummer 1 hits top 500. Dat is geen lijst voor mensen met hoogtevrees, want ze komen allemaal van het bovenste treetje. En dat treetje werd overigens vaak bezet door de Beatles. 16 keer wisten ze dat plekje in te nemen. Geen enkele andere act wist dat te flikken. Zometeen hoor je ze hier met Get Back. Maar eerst Melody C en Lisa Left Eye Lopez. De een was onderdeel van de Spice Girls, de andere van TLC. En ze kregen de ruimte voor een avontuurtje. Dat leverde deze plaat op. Never Be The Same Again. Die vind je op 344.

0: De nummer 1 hits top 500.
1: Radio 10.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positief.

0: gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
14: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring videodeur.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
17: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Precies 1 uur, zometeen hier muziek van onder andere Clouseau. Ook Edward Maya komt eraan en Joan Jett en de Blackhearts. Maar eerst het nieuws, Nicola Ruis.
22: Goedemiddag. Vakbond FNV opende het meldpunt voor beveiligers op Schiphol. Die werken sinds gisteren voor nieuwe bedrijven, nu de luchthaven de opzet van de beveiliging heeft aangepast. De eerste dag verliep chaotisch met lange wachtrijen. De bond wil daarom weten waar mensen in hun werk tegenaan lopen. In Amsterdam waarschuwt de politie voor zogeheten meidenhuizen op WhatsApp. tienermeiden delen daar in openbare kanalen foto's, video's en persoonlijke informatie met soms duizenden onbekende volgers. Jeugdagenten benadrukken dat iedereen kan meekijken wat risico's geeft, zoals stalking en misbruik. De politie roept op tot meer voorzichtigheid bij jongeren. Er zijn toch uitsupporters welkom bij de play-off-wedstrijden tussen Ajax en Groningen donderdag in Volendam. Dat betekent dat er dus ook Groningen-fans bij mogen zijn. Eerst wilde de burgemeester uitsupporters weren na de rellen van zondag tussen Volendam en Telstar. Ja, vanwege de concerten van Harry Styles kan het duel niet in de arena worden gespeeld. Daarom dus Volendam. En in Bangladesh trekt een bijzondere buffel veel bekijks vanwege zijn opvallende uiterlijk. Volgens bezoeker lijkt het dier namelijk sterk op de Amerikaanse president Donald Trump. De albino buffel heeft een roze huid en goudkleurige lokken en is inmiddels uitgegroeid tot een echte internetsensatie. Bezoekers komen massaal langs voor foto's en grappen dat de buffel een stuk intelligenter en beleefder is dan de echte Trump. Het radioteam weer nog. We krijgen een grijze en regenachtige middag waarbij het 12 tot 17 graden wordt. Ook morgen nog eventjes doorbijten, buien. Maar de dagen daarna, dan wordt het zomers en warm.
21: Dank je. Dan zijn de vertragingen. A1 Hengelo, Osnabrück voor de Nederlandse grens 8 minuten. En de A37 knooppunt Holsloot Meppen voor Duitsland 10.
0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
0: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
23: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
23: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
23: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
24: We denken na over een koophuis.
25: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
24: Bart, met die loopgroep?
25: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
26: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
27: Radio 10, de nummer 1 hit top 500. Jeroen Nieuw.

0: 1975. Moments of Whatnots and Girls in the lijst.
1: De nummer 1 hit top 500.
0: Je hoorde ook nog Joan Jett. Op haar 13e kreeg ze een gitaar. Voor kerst. En toen wist ze het. I love rock'n'roll. Zo staat ze in deze lijst. Zometeen stelletjes die naast het bed ook de nummer 1 notering deelden. We bezoeken een Shaolin-klooster en de meest sexy man van België krijgen. Maar eerst het Azerbeidzjaanse nummer Bayatilar. Zeg je dat wat? Dit is het, hè? Zeg je waarschijnlijk niks, maar misschien herken je het wel. Edward Maya kreeg er een nummer 1 hit door. Die hoor je nu, Stereo Love.

0: Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes.
1: De nummer 1 is top 500.
0: Dat was nummer 339. Zometeen is Soul to Soul, Back to Life. Maar eerst de zanger die tijdens live optredens alle dames even een unieke ervaring wilde geven. Koen Wouters, zanger van Clouseau, deed dat door bewust even oogcontact te maken met elke dame in de zaal. En werkte dat nou eigenlijk, dames?
2: Dan keek Koen in mijn ogen en dat vond ik zo geweldig dat Koen in mijn ogen keek. Toen dat hij in mijn ogen keek, kwam mijn knieën, joh. Als je die ogen ziet, smelt je gewoon weg.
0: Ja, iets met de ogen dus. Al drie de dames zeiden hetzelfde. En misschien heb je het ook wel. Even zwijmelen met Koen en de rest van Clouseau. Dit is Passie op 338 in de lijn.

0: 10 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: zelf wel.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.

0: nummer 1 hits top 500.
1: De monniken in het Shaolin-klooster deden vroeger niet zo heel veel. Hun dagen vulden ze met een beetje zitten. Mediteren. En dat mediteren heeft al één nadeel. Door het gebrek aan beweging werden ze zo zwak en zo stijf als een hark. En er moesten wat veranderingen komen, dus ze begonnen met bewegingen en oefenden net zo lang tot ze fit waren. Zo ontstond Kung Fu. En gelukkig maar, anders was het nummer van Carl Douglas nooit gekend. Kung Fu Fighting, 335 in de lijst. En daarvoor Salt and Pepper en Push It in de nummer 1 hits top 500. En dan nu een act die iets gemeen heeft met Susanna Freek, Sonny & Cher en Ike en Tina Turner. Allemaal stelletjes die ooit samen op één hebben gestaan. Was ook het geval voor Shawn Mendes en Camila Cabello. Van die relatie is inmiddels alleen nog dit nummer over. Señorita, 334.

Leon Rimes can fight the moonlight op 332 en daarvoor nog een nakomertje van Michael Jackson. Officieel was hij weg bij het platenlabel Motown en ging naar Epic. Daar brachten ze Off the Wall uit. Met een groot succes en ja, Motown dacht, we hebben nog wat liggen van Michael. One Day in Your Life op 1 in 1981. Edwin komt eraan en daarvoor nog de Kelly Family, I Can't Help Myself en The Queen of Disco, Donna Summer.

0: 10 hits top 500.
1: Radio 10.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures.

0: 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, 2e halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
10: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59.

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk bij Veronica.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Groter dan hier vind je ze nergens deze week. Zo weer door met de nummer 1 in de top 500 bij Radio 10. Na het nieuws van 2 uur. Met Nicola Ruis.
4: Goedemiddag. In Scheemda, Groningen, is een blok van 4 huizen verwoest door een grote brand, meldt RTV Noord. Het vuur ontstond in de meterkast van een hoekhuis en greep snel om zich heen doordat een gasleiding smolt. Vanwege de rook ging een NL-alert uit. Intussen is de brand onder controle en er zijn geen gewonden gevallen. Niet alleen in 2 Brabantse Lidl-supermarkten is cocaïne in fruit gevonden, maar ook in vestigingen in Limburg. In hoeveel winkels is niet gezegd. De coke zat verstopt in dozen bananen en die kwamen uit hetzelfde distributiecentrum van Lidl. Volgens de politie heeft de supermarktketen er zelf niets mee te maken. Voetbalclub Willem II heeft goede hoop dat eigen fans mee mogen naar de wedstrijd in en tegen Volendam. Na de rellen eergisteren besloot de burgemeester om de uitsupporters van de play-offswedstrijd Ajax-Groningen donderdag te weren, maar dat besluit draaide de burgemeester vandaag terug. Willem II speelt zaterdag tegen Volendam. En de Swatch zakhorloges, waardoor dit weekend chaos ontstond in een aantal winkels, komen in ons land voorlopig niet terug in de verkoop. We gaan het pas weer doen als het veilig en leuk kan, zegt de Utrechtse Swatchwinkel. Onder meer daar liep het uit de hand, omdat veel mensen zo'n horloge wilden en het veel te druk werd. Het radioteam weer. Het is een grijze en regenachtige middag. Het is 12 tot 17 graden, ook morgen nog buien. Maar de dagen daarna zonnig en lekker warm.
3: Hoppa! Dankjewel. Jo. Ben je onderweg naar Duitsland? Houd dan rekening met vertraging op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Osnabrück voor de Duitse grens. 5 minuten. En de A37 knooppunt Holsloot voor Meppen.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
0: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Radio 10, de nummer 1 hits top 500.
4: Edwin Diergaarden.
5: Maar de echte nummer 1, dat ben jij. En Genesis staat slechts in je schaduw. Op 329. Radio 10. I Can Dance.

0: Dit hebben deze week voor het zeggen bij Radio 10. Je hoort gigantische klassiekers naast zogenaamde one-hit wonders. En ergens rond 2:50 een vergeten knaller waarvan je gaat zeggen... deze kende ik toen woord voor woord uit mijn hoofd. Je bent bij de nummer 1 in de top 500, dat is wel duidelijk. In 1981 zag ik voor het eerst in de bioscoop een Bondfilm. Het thema van de film, door China Eastern, kwam door het fantastische geluid keihard binnen. Maar het kwam ook door het beeld van de poedelnaakte Bondgirl die over het witte doek zwom. Of had ze toch iets aan en beeldde ik het me maar een beetje in dat ze naakt was. Als jochie van 13 jaar. Ik weet het niet echt precies meer. Misschien komt de herinnering weer boven als China zo voorbij komt om 326. Maar eerst een muzikale samenwerking die zo gigantisch is dat hij wel op nummer 1 terecht moest komen. In juni 2019. Armin van Buuren, Marco Borsato en Davina Noncel. De crème de la crème van de Nederlandse muziek op nummer 327 is dit Hoe het danst.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Nee, ze had niks aan.
1: De nummer 1 hits top 500.
0: De Bond girl die door het beeld zwemt terwijl Sinead Easton For Your Eyes Only zingt. Alles komt weer bovendrijven. Ook al is het 44 jaar geleden. Je hoorde nummer 326 in de nummer 1 hits top 500 bij Radio 10. En dan nummer 325. Was niet alleen een nummer 1 hit bij ons, maar in meerdere Europese landen zoals Oostenrijk, België, Frankrijk en Italië. Zijn tweelingbroer Paul schreef het en Freddie Mercury heeft zich erdoor laten inspireren voor Bohemian Rhapsody. Eloise van Barry Ryan.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Happy birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
6: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
7: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Honor the craving. Domino's.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
13: Milner.
16: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
18: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
19: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
20: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
21: Aldi.
22: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
23: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
24: Dat wordt genieten.
23: Ja, dus. Aldi.
25: Dit is de nummer 1 hit Stop 500.
26: En gezellig dat je erbij bent.
27: Edwin Diergaarden.
26: Nico en Vince gaan zo los naar nummer 323. Daar vinden we Mr. Big en To Be With You.
27: Radio

20 begint als een track van One Republic, maar de remix van Timbaland wordt zo groot dat veel mensen denken dat het origineel ook van Timbaland komt. En dat One Republic op de achtergrond een beetje mee mag doen, maar niets was minder waar natuurlijk. Op 318 hoor je zo een van de meest gestreamde hits ooit wereldwijd. Dat loopt echt in de meerdere miljarden als je alle platforms bij elkaar optelt. 4, 5, 6 miljard, ja zeker wel. Logisch dat dit de nummer 1 hit is geworden. Sorry van Justin Bieber. En ook Lucenzo en Don Omar komen eraan met Danza Caduro. Maar eerst Eurodance uit Duitsland, die in meer dan 10 landen op de bovenste plek terechtkomt. Het project van producer Parsten Fenslau uit Frankfurt. Cool.

0: 1 Hits Top 500.
1: Radio 10.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: zeg je vliegtickets, dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Vertrouwd sinds 1999.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel je nu mee aan?
7: Je Ring videodeur.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
12: Oranjefans opgelegd.

0: is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30, de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk, bij Veronica.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Ik heb zo de Nederlandse zanger met de meeste nummer 1 hit voor je. En Wham komt eraan op 316 na het nieuws. Met Martijn Nijhuis.
8: Bij een actie van de Israëlische marine is net een Nederlandse activiste van een hulpschip voor Gaza opgepakt. Ze sloeg eerder al groot alarm toen ze de militairen zag aankomen. De marine greep gisteren ook al in. Daarbij werden 2 Nederlanders van boord gehaald. Er zijn grote zorgen over hun gezondheid. Bij een autobedrijf in Schagen is een grote brand uitgebroken, meldt NH Nieuws. Er is een NL-alert verstuurd waarin mensen worden opgeroepen om binnen te blijven. Er is asbest vrijgekomen. Er zijn geen gewonden. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van die brand in Schagen. In Groot-Brittannië is Married at First Sight van Channel 4 in opspraak naar verhalen over seksueel misbruik. De zaak kwam aan het licht toen 2 vrouwen vertelden dat ze verkracht waren door de mannen met wie ze net waren getrouwd. De seizoenen waarin ze zaten stonden nog online, maar die zijn nu weggehaald. En uitsupporters van Willem II mogen zaterdag definitief niet bij de finale zijn van de play-offs in Volendam. Uitsupporters van Groningen mogen dat overmorgen wel, als hun club daar tegen Ajax speelt. De burgemeester wilde eigenlijk alle uitsupporters weghouden uit Volendam, dat er afgelopen weekend rellen uitbraken. Het Radio 10 weer, het is bewolkt. Vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind. Het is 13 tot 17 graden nu. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. En dan wordt het maximaal 19 graden.
7: Martijn, dankjewel. Er staan 6 files en de 3 langste vind je op de A2. Maars richting Den Bosch voor Everdingen. Een kwartier daar ruim. A27 bij daar richting Gorkum voor Werkendam. 17 minuten en de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Lunetten en de Lekbrug. 19 minuten na een ongeluk.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Nu tot wel 600 euro extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Gek op

0: geld bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
1: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
0: Wat is dat?
1: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
0: Wie heeft daar nou geen zin in?
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
14: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
15: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers. Praxis.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check.
20: Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar, nu voor maar 59 euro. ANWB, en gaan.
21: Dit is de nummer 1 hit Top 500.
22: Hartelijk goedemiddag.
23: Edwin Diergaarden.
22: Op 310 vinden we June Lodge en Prince Mohammed. Someone loves you.

Ja, je verzint het niet. Voor de nummer 1 op 302 in de lijst geeft Rick James in 1990 toestemming. Oh nou, om de muziekband te gebruiken van zijn hit Superfreak. Maar eerst gaan we naar de 8 straatblokken die samen het stresscentrum van de wereld vormen.

0: 1 Hits Top 500.
1: Radio 10.
2: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
3: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal deals die je niet mag missen.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week zoek je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
11: Ja, goedemiddag. Over 10 seconden is het exact 4 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Gijs. Voor de tweede keer in korte tijd ging het mis met kinderen die thuis werden mishandeld en waar jeugdzorginstanties niet hebben ingegrepen. Eerst in Vlaardingen, nu in Stadskanaal. In het vragenuurtje werd jeugdminister Sterk om uitleg gevraagd hoe dat toch steeds weer komt. Echte antwoorden kwamen er niet.
13: Dat er hier in deze gebeurtenis dingen niet goed zijn gegaan, dat is afschuwelijk. En daar wil ik ook van weten hoe we dat anders kunnen gaan doen in de toekomst. Daar hebben de kinderen van vandaag niks aan. Maar dat zijn we wel verplicht aan de kinderen die mogelijk hier nog in deze situatie zitten.
12: De minister probeert dat nu uit te zoeken. Politie deed vanmorgen invallen in Tilburg en Oosterwijk in een groot drugsonderzoek. Daarbij zijn 9 mensen opgepakt, die worden nu verhoord. Er zijn ook allerlei spullen in beslag genomen, zoals auto's. De invallen waren in verschillende gebouwen in Tilburg en Oosterwijk. Dat deed de politie met zeker 200 man. Het OM eist 2 jaar jeugdgevangenis voor de jongen die vorig jaar de 17-jarige Rivaldo doodschoot. Dat was in Amsterdam Zuidoost. Rivaldo had ruzie gekregen met de vermoedelijke schutter van 16 over een gestolen ketting. De eis van 2 jaar jeugdgevangenis is de hoogst mogelijke straf voor een minderjarige. En de noodverordening in Loosdrecht is verlengd tot overmorgen. Het is al weken onrustig in Loosdrecht door protesten tegen de opvang van asielzoekers. De gemeente Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, zegt dat de dreiging niet is afgenomen. Het Radio 10 weer, ook vanavond en vannacht misschien nog wat buien. Morgenochtend ook nog regen, misschien met een klap onweer. Maar in de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog. En dan wordt het al 15 tot 19 graden.
11: Ja, dat is beloofd. Dus ja, en ik vind onze lieve heer moet zich wel aan zijn belofte houden, toch?

0: Het namelijk waar het stilstaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, op de A2 heb je een half uur file tussen Utrecht, Leidse Rijn en Everdingen. Op de A9 richting Alkmaar sta je tussen knooppunt Velsen en Akersloot. 3 kwartier stil door werkzaamheden. En op de A27 richting Gorkum is het ook erg druk. Tussen Beeldhoven en Hagestein heb je 3 kwartier vertraging. En tussen Geertruidenberg en knooppunt Gorkum ook nog eens een kwartier door een onwelwording.
0: Nou, dat is heel vervelend. Heel veel sterkte als je daar iets mee te maken hebt. En kom veilig thuis.

0: Jesse Green Gordon kon ik nog maar even bij je zijn. En Nina Simone die staat er ook in. Je hoort het allemaal binnen een paar minuten.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Radio 10, de nummer 1 hit top 500.
2: Gijs Staverman.
3: Ja, met straks Nina Simone. I ain't got no, I got life op 303. Maar eerst de Urban Cookie Collective. Radio 10. En die staat op nummer
2: 304.

0: is gegaan. Nou, als je de muziek van Nina Simone geweldig vindt, dan zou ik ook een keer de documentaire kijken. Dat is echt dan een beetje hoe haar leven eruit zag als het ware.
1: De nummer 1 is Top 500.
0: En dat was niet altijd even gezellig. In haar thuisland trouwens, Amerika, heeft ze nooit de nummer 1 hit gehaald, Nina Simone. En bij ons in Nederland wel. En daarom staat ze ook in deze lijst. In de nummer 1 hits top 500. Nederlanders die houden sowieso van Nina Simone, vooral van de muziek. In Nijmegen heb je ook de Nina Simone straat. En daar wonen ook mensen, dus dat is ook wel leuk. En voor de Broadway musical Hair maakte producer Groovefinder ook nog een hele vette remix van het nummer. En dat klonk toen zo. Oost-Amerika heeft ze nooit de nummer 1 hit gehaald, Nina Simone. En bij ons in Nederland wel, en daarom staat ze ook in deze lijst. In de nummer 1 hits top 500. Nederlanders die houden sowieso van Nina Simone, vooral van de muziek. In Nijmegen heb je ook de Nina Simone straat.

0: Gijs.
1: De hele middag, crew. Zitten wij gewoon lekker bij je op de achterbank. En we rijden met je mee naar huis toe. Want je hoort het net waarom. Het valt mee, toch, qua files?
0: Ja, maar het is dinsdag, dus je weet nooit...
1: Je weet nooit hoe dat verder loopt. Oké. Nou, hou je radio in de gaten. Wij houden je in ieder geval op de hoogte. En wij gaan straks ook Jesse Green voor je draaien op nummer 301. Maar eerst 302. Gordon. En hij heeft een boodschap voor je.

Jesse Green en Nice and Slow. En Gordon, hoor je daarvoor? Kon ik maar even bij je zijn. Het is echt een man met een talenknobbel. Hij spreekt Surinaams op zijn nieuwe single Me Love You. En kon ik maar even bij je zijn, heeft hij ook nog eens in het Engels uitgebracht.

ik maar even bij je zijn. En dan 300, Desiree en Life. Life gaat over het overwinnen van angsten en niet meer zoveel bezig zijn met bijgeloof. Mensen die bijgeloof hebben, slaat echt helemaal nergens op. Ze maar niet fluiten na 6 uur 's avonds, dat is het belangrijkste natuurlijk. En nooit je tas op de grond zetten. Over angsten gesproken, zijn dus mensen met een angst voor lange woorden. Die angst heeft een hele

0: kan ook hier in de studio. Dat is Martijn Nijhuis. Omdat ik het woord niet goed heb uitgesproken. Een van de langste woorden van de Nederlandse taal. En dat heeft te maken met de angst voor hele lange woorden.
1: Ja.
0: Nou, zou jij het dan op een goede manier uit kunnen spreken? Want ik kan dat blijkbaar niet.
1: De angst voor lange woorden is hippopotamonsters en skipedaliofobie.
0: Oké, heel goed. En het is van Desiree, live. En daar gaat het nummer over. En het staat in nummer 300. Ik vind het bloedirritant dat hij dat nog goed kan uitspreken. Ook gewoon. Goed, 7 minuten voor 4:30. Straks hebben we het nieuws. Zit erin?
1: Nou, Israël heeft 2 Nederlandse journalisten opgepakt. En voor het eerst gaat een voetballer voor de 6e keer naar een WK.
0: Oh.
1: Is inmiddels al bejaard voor een sporter, maar er zijn hoge verwachtingen. En dan wil je natuurlijk weten wie het is.
0: Ja, wie is dat dan?
1: Hoor je zo.
0: Oké.
2: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
3: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: 1 gratis. En alle Amex snacksauzen, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
8: Aldi, Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus. Aldi.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Rozer!
12: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
17: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
24: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
25: Deze week komt je Trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
26: Honor the craving.
27: Domino's.
28: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht nog een paar buitjes. Morgenochtend ook nog een beetje regen. Daarna op steeds meer plaatsen droog. Het wordt zo'n 15 tot 19 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie, want die weet immers waar het stil staat. Goedemiddag.
29: Goedemiddag. Nou, op best wel veel plekken. Vooral bij Utrecht. Op de A2 bijvoorbeeld heb je tussen Utrecht, Papendorp en Everdingen 3 kwartier vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar heb je tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot een uur file door werkzaamheden. En op de A27 is de weg weer vrij na een ongeluk, maar tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen Groningen ben je nog steeds een uur langer onderweg.
28: Nou, super vervelend. Zorg ervoor dat je veilig thuis komt. En dan blijf je maar iets langer onderweg. Als je maar veilig weer thuis bij je familie komt. Dat is het belangrijkste. Wij blijven lekker bij je. We gaan zo verder met de nummer 1 hits top 500. Allemaal gebaseerd op de top 40 natuurlijk. We hebben daar een prachtige 500 van gemaakt. Straks gaan wij even kijken. Zal ik dat meteen al even vertellen? Mark Amber gaan we zo voor je draaien. Belong Together. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
0: Goedemiddag Gijs. Israël heeft 2 journalisten van BNNVARA opgepakt. Die zaten op een hulpschip voor Gaza dat door Israël werd tegengehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met ze is en ook niet waar ze naartoe zijn gebracht. De veiligheidsmaatregelen in Loosdrecht zijn verlengd tot overmorgen. Het was dagenlang onrustig door de opvang van asielzoekers. Die dreiging is nog steeds niet weg, zegt Loosdrecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat dit blijft. Nou, laat ik me snel uitzetten voor de mensen schrikken. Dit is niet het echte luchtalarm. De meeste Tweede Kamerleden willen dus dat het blijft, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf.
28: Eerste maanden van de maand.
0: Ja, minister Van Wil wil die sirene afschaffen omdat het systeem is verouderd en omdat vervanger te duur is. Maar dan denk ik, ja. Als het nou alleen via je telefoon gaat en je telefoon valt uit, hoe word je dan gewaarschuwd?
28: Ja, dat is ook een beetje lastig. En trouwens, wat is verouderd? Moet er een nieuw geluid komen? Of werkt dat gewoon?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Ouderwets. Alleen, het gaat wel heel veel geld kosten, want dan moet het hele systeem opnieuw worden gebouwd.
28: Oh, oké. Okay. Nou, dat... Ja. Het geld dat hebben we alweer 3 keer uitgegeven aan andere dingen.
0: Ja, toch wel een fijn idee vinden als die blijven. Maar we gaan het zien.
28: Dat vind ik ook. En ik vind het ook, als het om 12 uur dan dat luchtalarm gaat, dan denk ik,
0: toch wel gezellig.
1: Dat is weer een maand overleefd.
28: Niet gezellig, maar wel fijn. Fijn dat we gewaarschuwd konden worden. Zo, waar ik in Noord-Holland woon, waar je bijna niks kan ontvangen. Wel het luchtalarm kan horen.
0: Ja. Als het stopt, dan is het pas in 2028. Dus je kan er nog even van genieten. Een record voor Cristiano Ronaldo. Hij is voor de 6e keer opgeroepen voor het WK voetbal voor Portugal. En dat is bijzonder natuurlijk, want hij is al bejaard voor een voetballer. Hoe oud denk je dat hij is?
28: 42.
0: Wauw.
28: Ja.
0: 41, maar toch? Je zit heel dicht in de buurt.
28: Ja, natuurlijk, maar ik hou het ook in de gaten.
0: Ja, snap ik. Meeste voetballers stoppen op topniveau rond de 34, 36. Op een WK spelen boven de 40, dat komt dus sowieso bijna niet voor.
28: Mm-hmm.
0: Helemaal niet als veldspeler. Keepers houden het vaak wel wat langer vol. Dan moet je gewoon vooral een beetje...
28: Gewoon stil in het doel.
0: Als je een beetje topzwaar bent, zoals jij, dat is prima te doen. Ik heb even samen met onze research-redactie gekeken welke sport jij professioneel zou kunnen doen nog,
28: mm-hmm,
0: als, laten we zeggen, fitte man van 60?
28: Ja, nou, ik denk dat ik best wel...
0: Dat zou jij kunnen, denk ik.
28: Heb je met de hele redactie, de hele onderzoeksredactie, uitgezocht wat ik kan?
0: Wat bronnen voor aangeboord, ja.
28: Oh, oké. Okay. Ik denk dat ik zou nog parachute kunnen springen. Ik kan nog duiken.
0: Ja, op profniveau?
28: Diepzee duiken, ja, zeker. Dat kan. Dat is geen enkel probleem.
0: Ik dacht aan schaken of jeu de boule.
28: Oh.
0: Maar er kwamen andere dingen uit. En dat blijkt ook wel. Er zijn dus echt 60.
28: Wat kwam er allemaal uit? Dat ben ik wel benieuwd.
0: Nou, hou je vast. Het zijn 4 dingen.
28: Ja.
0: Golf.
28: Ja, tuurlijk. Maar dat kun je tot later leeftijd op.
0: Schietsport.
28: Schietsport. Oh, ja.
0: Zeilen en, wat ik echt iets van jou met zo'n helmpje op.
28: Ja.
0: Paardensport.
28: Oh, kom.
0: Paardenstaart had je al. Dus
28: ja, dat is wel een goed idee. Ja.
2: Dit is de nummer 1 hit top 500. Staverman.
28: Met straks Herman Hummets, No Milk Today. Maar eerst Mark Amber.
2: Radio 10. 299.

0: Toen ook op nummer 1, Herman Hermits en No Milk Today. Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Ik heb vanochtend nog een half liter karnemelk gedronken.
1: Radio 10 support de Alduzes.
0: En ik kan je vertellen dat het echt ongelooflijk lekker is. Drink jij dat eigenlijk, Martijn, of niet? Karnemelk?
2: Ja, best wel. Ik vind het heerlijk. Voor de zomer.
0: Ja, en dan heb ik nog een tip voor je. Kefir is ook ontzettend lekker.
2: Zet je het een beetje op laten rotten in de zon, toch?
0: Nee, dat is een soort karnemelk, maar dan met wat zoeter.
2: Oh, dat ja.
0: Dat is kefir.
2: Ja, wat je ook in Turkije kan drinken.
0: Ja, precies, daar komt het ook vandaan. Ja, goed. No Milk Today van Herman Hermits. Die staat op nummer 298. En Mark Amber en Belong Together. Die staat op 299. En als je denkt van wat dan? Nou, van de nummer 1 hits top 500. Gaan we zo mee verder. Maar eerst hebben we nog even iets leuks voor de... iets leuks. Een bijzonder item voor de Alpe d'Huez. Want sommige mensen dromen van een weekendje Parijs.

0: Adrielaan aan de lijn. Gerda Keuter.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik denk, ik maak even een mooie intro voor je.
1: Ja, dankjewel. Ik vond hem heel leuk.
0: Ja, wie is er op de achtergrond nu aan het huilen?
1: Nou, mijn dochtertje is aan het spelen.
0: Oh, die is aan het spelen? Oh, ja. Oké. Okay. Oh, dat is niet je zus dus?
1: Nee, die is er nou niet.
0: Nee, goed. Gerda, voor Alpe d'Huez fietsen en lopen mensen 6 keer die berg op. Nou, dat zou voor jou nu ook een eitje zijn, toch? Want jij bent echt een fit girl, hè, tegenwoordig.
1: Ik ben al wel heel veel afgevallen, maar de Alpe d'Huez conditioneel, dat gaat me nog niet lukken, hoor.
0: Nee, denk je van niet?
1: Ik denk het niet. Ik weet het wel zeker eigenlijk.
0: Nee. Nou, jij gaat niet die berg op, maar we gaan wel geld ophalen op een andere manier. Daar kom ik zo even op. Maar hoe gaat het nu met je? Want je zegt het al, ja, je bent een hoop afgevallen. Volgens mij van 123 kilo naar 79 kilo.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Ik heb een maagverkleining gehad.
0: En wanneer dacht jij voor het eerst van, nou, wacht even, mijn leven ziet er nu echt wel anders uit?
1: Ik weet het niet. Ik was ongeveer 20 kilo afgevallen. En toen begon ik me echt veel beter te voelen.
0: Ja?
1: Ja, ik kon echt weer dingen met mijn kinderen doen die me voorheen echt niet lukte. En ik kwam weer veel makkelijker uit bed. Veel meer energie. En ja.
0: En 79 kilo, is dat het eind of wil je nog verder naar beneden?
1: Nee, ik wil nog wel verder naar beneden.
0: Oh, serieus? Wat is je streefgewicht dan?
1: Ja, ik wil er nog wel 10 kilo af.
0: Oh, je bent de 69?
1: Ja.
0: Jeetje. Nou, daar wens ik je dan ongelooflijk veel plezier mee. En ook heel veel sterkte natuurlijk. Omdat
1: voor elkaar.
0: Want die laatste kilo's is toch het moeilijkste, toch?
1: Ja, gaat nu ook niet meer zo snel als het ging, hoor.
0: Nee, precies. Oké, dan de echte reden dat ik je bel. Het heeft alles te maken met onze veiling voor de Alpe d'Huez. En met Urk. Vertel, wat bied je aan?
1: Wij bieden een overnachting aan in het Urker Huisje. Dat is een B&B hier op Urk.
0: Mm-hmm.
1: En daarna gaan we lekker gezellig met Mathilde en ik.
0: Ja.
1: Gaan we in het café afspreken op waar ik werk.
0: Oké.
1: Okay. En dan gaan we daar even gewoon gezellig kletsen. Wat eten, wat drinken.
0: Ja, dat wordt een onvergetelijk weekend, denk ik.
1: Ik denk het ook.
0: Ja, dus een overnachting voor 2 personen. Zeg ik het goed in het Urker Usien?
1: Ja.
0: En Usien, dat staat voor huisje of B&B?
1: Ja,
0: Usien
1: betekent huis.
0: Dat betekent huis, oké. Okay. Ja. Dus in het Urker Usien in Urk. Dat is logisch, want het is het Urker Usien natuurlijk. Ja. Zit ontbijt zit erbij. Het cafébezoek zit erbij. Ga jij dan non-stop aan het bier of aan de sparoot? Of hoe werkt dat?
1: Nou, ik drink geen koolzuur meer op het moment, maar ik kan wel een borreltje doen, hoor.
0: Oh, geen koolzuur, maar wel een borreltje. Nou, dat is mooi. Ja. Mooie manier van afvallen.
1: Ja,
0: wil je bieden op een onvergetelijk weekendje Urk, inclusief bonte avond met jou? Ga dan naar radio10.nl/donier. Ik vond het hartstikke leuk om je even aan de telefoon te hebben, Gerda.
1: Ja, ik jou ook.
0: Oké, nou, doe de groetjes aan Mathilde en ik hoop dat er veel geboden wordt.
1: Ja, doe ik.
0: Oké, fijne middag. Hoi, hoi.
1: Doei, doei.
2: Dit is de nummer 1 hit Top 500.
3: Radio 10. 297.

Britney. Maar een tijdje geleden is ze voor de tweede keer gepakt voor het rijden onder invloed. De rechter heeft inmiddels uitspraak gedaan. Ze hoeft gelukkig niet de gevangenis in. Ze heeft wel een boete gekregen en ze moet een verplichte cursus volgen. Hoe laat ik de fles dicht en laat...

0: Want ik dans ongeveer ook zo. Maar bij haar leek het wel een beetje alsof ze onder invloed was. Dus ik hoop niet dat ze later de auto is ingestapt. En ik hoop dat het ook goed met haar gaat. Britney Spears dus in de nummer 1 hits top 500 op 297. En daarvoor hadden wij Gerda Keuter aan de telefoon. Dat vond jij leuk, hè? Van de Urke Tweeling.
1: Alduzes Veiling.
0: En zij heeft iets aangeboden voor de veiling. Want die Alduzes Veiling die gaat gewoon door natuurlijk. Een overnachting voor twee personen in het Urke Usine in Urk. Inclusief ontbijt, datum in overleg en inclusief cafébezoek met Gerda Keuter van de Urke Tweeling. En ze heeft ook beloofd dat Mathilde er ook bij is.
2: Zo leuk. Ja,
0: ik denk, jij gaat bieden, toch?
2: Echt mijn spirit animals. Ja, ik vind het te gek.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Radioteam.nl/doneer. En er zijn meer artikelen zijn erbij gekomen. Moet even Robin even aankijken. Wat is er nog meer bijgekomen? Want volgens mij Snollebollekes heeft ook iets gedoneerd, toch?
3: Ja, die biedt een VIP-pakket aan voor het festival dat hij organiseert op 5 september. Brabantse vrienden bij Aqua Best in Eindhoven. En dan kun je de Snollebollekes ontmoeten ook. Okay. En je krijgt merchandise en misschien ook wel een handtekening
0: van. En hoeveel Snollebollekes ga ik ontmoeten?
3: Ik denk de enige echte. Er is maar één.
0: Er is maar één echt Snollebolleke. Nou, dan kun je al bieden. Radioteam.nl, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Radioteam.nl/doneer. En er staan nog meer geweldige artikelen waar je een bod op kan doen. En dat is helemaal te gek. Dus en dat heeft allemaal te maken natuurlijk met Alpduzes. Want wij willen zoveel mogelijk geld ophalen. Inmiddels 5 minuten voor 5. Straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
2: Ja, een grote zoekactie in Haarlem naar een vermiste puber. En Humberto Tan is live in de ochtendshow met Gordon en Vrouwtje betrapt op een strafbaar feit.
0: Oh, wat erg.
2: Nou, wie het heeft gemist, zo meteen hoor je hoe dat afliep.

0: 1 Hits Top 500.
1: Radio 10.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Find your joy met de last-minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family.

0: Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur. Ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Ik wil als dino.
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
22: Goedemiddag, het is bijna 5 uur, nog 10 seconden. En het is hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws. Maar natuurlijk, Martijn Nijhuis, goedemiddag.
23: Goedemiddag Gijs. In Haarlem is een grote zoekactie aan de gang, meldt regiozender NH. Er wordt gezocht naar een vermist meisje van 13. Misschien ligt ze in het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd. De eindexamens in Haarlem gingen wel door. Israël heeft opnieuw schepen tegengehouden die hulp wilden brengen naar Gaza. Daarbij zijn 3 Nederlanders opgepakt. Een activiste en 2 journalisten van BNNVARA. Die waren aan boord om verslag te doen van de missie. Het is niet duidelijk hoe het met ze is, ook niet waar ze naartoe worden gebracht. Er is verzet tegen het plan om over 2 jaar het luchtalarm af te schaffen. Het kabinet wil er vanaf omdat het systeem verouderd is en omdat vervangen te duur is. De veiligheidsregio Rijnmond vindt het onbegrijpelijk, zegt hij tegen Hart van Nederland.
24: We zitten nu in de fase dat we Nederland weerbaar willen maken. En dan hebben we een robuust systeem en dan gaan we dat afschaffen. Wij snappen het niet.
23: Ja, ook een meerderheid van de Kamer wil het kabinet terugfluiten. Alleen NL-alert sturen vinden Kamerleden niet genoeg. Want ja, wij zeiden het ook al. Het kan natuurlijk ook zijn dat in een noodsituatie het mobiele netwerk uitvalt.
22: Mm-hmm.
23: En een raar moment in de ochtendshow met Gordon en Vrouwtje. Humberto Tan hing in dat programma aan de telefoon en had het over de cover van de Mens Health, waar hij deze maand op staat, samen met zijn zoon. 12 weken tijd heeft hij even een wasbordje gekweekt.
0: Zo.
23: Hij legde in het programma uit hoe die op gewicht blijft nu. En ja, toen ging het dus mis.
1: Geen suiker in mijn koffie. Ik word nu aangehouden, want ik heb mijn telefoon in mijn hand.
0: Oh, nee! Oh. 450 euro.
1: Nee! Maar goed, ik had nog steeds vol. Ik had nog steeds vol wel.
3: Oh. Ook gewoon doorpraten.
23: Ja,
3: maar,
23: ja, ja, nou, voor wie nou denkt, ja, waarom lachen ze nou om? Hij zit toch te bellen, dat is hartstikke gevaarlijk.
0: Ja.
23: Het lijkt erop dat hij hands-free met Gordon en Vrouwtje aan het bellen was. Maar hij staat natuurlijk op die cover, dus hij wordt de hele tijd door media gebeld. Zo dacht hij, dan pak ik tussendoor even een ander telefoontje op. Zet ik ze even in de wacht. Toen pakte hij de telefoon, politie
0: en
23: zag het.
0: Toen heeft de politie dat gezien.
23: Nou, oh, ja, wel een mazzeltje, hij heeft geen boete gekregen.
0: Oh. Nou, is maar goed ook, want hij hoeft ook geen suiker meer te kopen natuurlijk. Dus dat is ook wel weer fijn.
23: Als de portemonnee ook nog lichter. Nee, dat is 450 euro, is flink bedrag natuurlijk.
0: Jeetje.
23: Het radioteam weer, vanavond en vannacht nog wat buien. Morgenochtend ook nog regen, misschien met een klap onweer. Maar later op de dag op de meeste plaatsen droog, maximaal 19 graden.
0: Wanneer gaat Gordon nou op de Mens Health staan?
23: Hij is nu in de laatste fase bezig.
0: Hij is in de laatste fase.
4: In september moet er allemaal gaan gebeuren.
0: Ah, ik vind het wel spannend, hoor.
23: Je zou nu iets moeten zien al, zeggen ze, van contouren op zijn lichaam.
0: Je zou nu iets moeten zien. Ja.
23: Ik vind wel dat hij is wel flink afgevallen.
0: Ja, hij is zeker flink afgevallen. Maar dan het wasbordje nog.
23: Ja.
0: Het, ja, nou, ik ben heel benieuwd.
23: We hebben er vertrouwen in, toch?
4: Want hij heeft alleen een wasrekje, maar ja.
0: Het wasrekje van Gordon.
4: Ja.
0: Goed, laten we meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Robin van der Gie, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, op heel veel plekken helaas. 121 maar liefst op dit moment. Op de A2 Amsterdam Den Bosch bijvoorbeeld heb je 3 kwartier vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. Op de A9 Amstelveen Alkmaar heb je tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot een uur file door werkzaamheden. En op de A27 Almere-Gorkum sta je tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen ook een uur vast.
0: Ja, dan moet je rekening mee houden bij de A9. Dat blijft nog wel eventjes zo gaan. Dan mag je niet harder dan 70. Dat is heel vervelend en dat is afgesloten en dat is maar 2 meter breed. Dus,
4: ik denk alsof niet alleen Umberto Tan staan is gehouden.
0: Nee, ik heb het goed in de gaten gehouden. Okay, dus, maar het duurde wat langer voor ik thuis was.

0: On My Mind van de Easy Beats. En waarom? Omdat het dan lekker weer wordt.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Nu tot wel 600 euro extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: De BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Radio 10, de nummer 1 hits top 500.
6: Gijs Staverman.
7: Ja, met straks Mel en Kim, Respect the Ball. Op nummer 294, maar eerst Kelly Clarkson.
6: Radio 10, en die staat 295.
7: Dat bedoel ik.

0: en Kim, dit jaar op 294.
1: De nummer 1 is top 500.
0: En in 1987 stond het op nummer 1. Daarvoor Kelly Clarkson, Because of You, winnares van de eerste American Idol, bijna 25 jaar geleden. Nu is ze zelf als coach te zien in een talentenjacht, The Voice. En samen met onder andere Adam Levine van Maroon 5. En van The Voice of Holland komt er weer een nieuw seizoen met dezelfde coaches als dit jaar. Willy Wortel. Dat is Willy Wartaal. Ja, Johan Derks heeft dat één keer gezegd, kan ik dat niet meer uit mijn hoofd krijgen. Willy Wartaal, Ilse Delanger, Dinant Woesthof en Suzanne Freek. En ja, Dinant is er heel blij mee.
2: Oh Gijs, ik ben er zo ongelooflijk blij mee dat ik weer nog een keer deze geweldige songs en hits mag aankondigen. En het zijn echt topartiesten. Ilse Delanger en Suzanne Freek die komen nog voorbij trouwens in deze lijst. Miracle op 202 en als het avond is op 180. Nummer 1 hits, top 500. We hebben een geweldige lijst ervan gemaakt. Alleen maar nummer 1. Het is dus alleen maar grote hits. En dat ben je van ons gewend natuurlijk hier op Radio 10. Mijn naam is Gijs, Gijs Taverman en samen met Martijn Nijhuis.
3: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag zitten wij lekker bij je op de achterbank. Want ja, het is toch op deze dinsdag ook wel weer een klein beetje druk. Ik heb Friday ook wel on my mind. Want het wordt vrijdag eindelijk zomer. Zonnig en 25 graden. Sowieso hebben we een warm Pinksterweekend voor de boeg. Met tweede Pinksterdag kans op 30 graden. Maar eerst de ECB.

0: We zijn er nog niet klaar mee. Tot 6 uur draaien we sowieso nog een aantal nummer 1 hits die ook in die top 500 staan. En Pitbull hoorde je net ook nog. Bij concert van Pitbull ben je altijd met gelijkgestemden. Letterlijk, want bij zijn optredens draagt iedereen een zonnebril en een bold cap. Dat is een kaal mutsje. Waardoor je er net als Pitbull een beetje kaal uitziet.
1: Ja.
0: Ja, heb jij het, maar je kan die pet nu afzetten. Nee, sorry. Nou, dat is een beetje flauw. Pitbull heeft die hype omarmd. Zie, ik verslik me meteen weer. En hij wil bij zijn concert in Londen zelfs het wereldrecord van de grootste bijeenkomst van mensen die een kaal mutsje dragen verbreken. Geen idee op hoeveel mensen dat record nu staat, maar hij wil graag dat 65.000 mensen met een kaal mutsje naar Hyde Park toekomen. Nou, dat is wel leuk, toch? Het zou wel helemaal te gek zijn. We houden dat in ieder geval even in de gaten. Kijken of het ook lukt. Op 292 staat hij. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Er is een lange celstraf geëist voor een vergismoord bij Rotterdam. En IKEA komt volgende maand met de allersmerigste snack die je maar kunt voorstellen. Er worden toch nog een miljoen van gemaakt. Nou, wat het is, dat hoor je zo.
0: Ik ben er zo benieuwd.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl. Oranje.

0: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Voordat ik hier manager werd,

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30, de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk, bij Veronica.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
9: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: stilstaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag op 140 plekken. Daarmee in de top 3 van de langste files van dit jaar. Op de A5 sta je tussen knooppunt Raasdorp en de A10. 3 kwartier stil. Op de A15 vanuit Rotterdam heb je tussen Hendrik Ido Ambacht en Hardingsveld-Giessendam 20 minuten file. Door file op de A2 ben je ook een uur langer onderweg op de A27... tussen Hilversum en knooppunt Everdingen. En op de A59... daar ben je een half uur lang onderweg tussen Den Bosch, Maaspoort en Heusden.
0: Oké, een half uur, dat is hartstikke vervelend. Maar kom veilig thuis, maak je niet te druk. Want voordat je het weet, ben je weer thuis. En wij blijven sowieso bij, hè, dus daar hoef je geen zorgen om te maken. Straks na 6 uur kun je vergeetmenietje weer bij mij kwijt. Dat kan bij Gijs op 10. En alle fans van Yves Berendsen, ik heb goed nieuws voor je. Of voor jullie eigenlijk, want Yves staat er ook in. Want dat is natuurlijk ook een voormalige nummer 1. Hit. Dus die gaan we straks voor je draaien. Maar eerst het nieuws, want het is 2:30. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. Het OM heeft 24 jaar gevangenisstraf geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van een vergismoord bij Rotterdam. Daarbij kwam een onschuldige man om het leven, terwijl het doelwit eigenlijk een drugscrimineel was. Het slachtoffer werkte in de zorg. In Haarlem wordt gezocht naar een vermist meisje van 13, meldt regiozender NH. Er is een grote zoekactie bij het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd. En RTL 4 stopt met de dagelijkse afleveringen van de Britse versie van Married at First Sight.
0: Oh.
2: Ja, dat verhaal, dat kan je wel toch, hè? Dat je dan gaat trouwen met een onbekende en dan zie je later
0: De Nederlandse ken ik, maar ik wist niet dat het in veel landen ook...
2: Nou, die gaan er wat heftiger aan toe. Oh. Aanleiding om ermee te stoppen bij RTL is het verhaal van twee vrouwen die zeggen dat ze verkracht werden door hun nieuwe echtgenoot.
0: Weet je?
2: Ja, het is...
0: En dat heeft RTL, wist dat niet?
2: Nou ja, RTL wist niet wat er in de Britse versie gebeurt natuurlijk. Maar er is nu heel veel ophef.
0: Oh.
2: Ook trouwens over de Australische versie. Want het is een soort Jerry Springer, zal ik maar zeggen.
0: Oh,
2: het is heel anders dan de Nederlandse versie.
0: Ja. Ja, misschien als je dan eigenaar van het forum bent. Of dat je eigenaar bent van de zender die dat uitzendt. Dat je even nagaat wat er dan allemaal gebeurt.
2: Ja, lijkt me wel.
0: Okay.
2: Gijs, IKEA komt met iets nieuws.
0: Och jeetje.
2: De Zweedse gehaktballetjes lolly. En die heeft...
0: Oh, serieus?
2: Ja, vleessmaak. Maar ook de vosbessensmaak, weet je, dat is van die saus.
0: Ja.
2: En dan denk je misschien, dat had ik al gehoord. Het begon inderdaad als 1 april grap.
0: Mm-hmm.
2: Maar zeggen ze bij IKEA, de reacties waren zo overweldigend. Hij komt er dus echt. In totaal worden er 1 miljoen van gemaakt.
0: Van gehaktballetjes.
2: Ja, die zijn toch al
0: rond.
2: Ja, dat doen ze dan samen met Chupa Chups. We hebben daar verstand van.
0: Nou ja, wij moeten... kan ik je nog even herinneren aan de tompoes?
2: Tompoes.
0: Wij hebben dus wat variaties gemaakt op de tompoes. Die hebben wij... Daar hebben we een stokje in gedaan. Die hebben we in de vriezer neergelegd. Dan had je een tompoes-ijslolly.
2: Ja, en, als je dan...
0: en jij dacht van, nou, dat wordt helemaal niks.
2: Lekkerste wat ik ooit heb gegeten.
0: Absoluut.
2: Je hebt namelijk, dat vond ik dus je hebt ook dat beetje dat glazuur. Je hebt alles in één hap.
0: Ja, weet ook eindelijk hoe je een tompoes moet eten.
2: Goed, gehaktballetjes lolly vind ik toch alweer een stapje verder. Ze worden trouwens niet verkocht. Mm-hmm. Ze worden over 1 maand uitgedeeld in IKEA-winkels wereldwijd. Oh, ook in Nederland.
0: Maar daar moet je bij zijn, hè?
2: Ja, natuurlijk. Ik wist dat jij dat zou zeggen.
0: Daar moet je bij zijn.
2: IKEA zegt er trouwens bij, voordat al die grapjas het massaal gaan vragen. Nee. Je hoeft de gehaktballetjesolie niet zelf in elkaar te zetten.
0: Nee, maar dat is maar goed ook, hoor. Want ik doe niet meer aan bouwpakketten. Mijn vriendin die heeft net 2 kastjes gekocht.
2: En zijn er wel bij elkaar?
0: Nee, ja, maar de achterkant die schuift niet helemaal goed erin. Oh, weet je hoeveel stress dat is, zo'n bouwpakket van IKEA?
3: En dan opeens zijn de schroefjes op. Niet alle schroefjes, alleen de schroefjes waarmee je bent begonnen. En waarom zijn de schroefjes op waarmee je bent begonnen? Omdat je met de verkeerde schroefjes bent begonnen. Dat geeft helemaal niks. Kom op, allemaal uit elkaar. En je gaat opnieuw beginnen. Gaat allemaal lekker, lekker. Prima, prima, prima. Je hebt het bijna helemaal in elkaar. Je bent al bij plaatje 5. En daar staat, nu pak jij het plankje met de 3 gaatjes. En er is geen plankje. Er is geen plankje met 3 gaatjes. En opeens herinner je je dat ene plankje. Waarbij je dacht, goh, waar zou dat ene gaatje voor zijn? Nou ja, dat is alweer een tijdje geleden, hoor. S'nachts om 2:30 ben je eindelijk klaar en dan gebeurt het allerergste. Je vrouw komt binnen. En dan zegt zij... Ik wil me nergens

Katy Perry, I Kissed the Girl, 287. Yves Berendsen hoorde je daarvoor. Dat is lekker, hè? Terug in de tijd op 288. Ik ga er nog eentje doen. En dat is dan de laatste in de nummer 1 hits top 500 voor deze dinsdag. Die staat op 286. Het zijn de Shorts.

0: hoor. Die nummer 1 is. We hebben daar een hele top 500 van gemaakt. En we krijgen echt. Nou, niet alleen maar complimenten. Ook mensen van. Wat zijn jullie godsnaam aan het doen met deze muziek?
1: Lekker nummertje hoor.
0: Ja, heerlijk. Ja, de Shorts en Commands af aan. Morgenochtend dan gaan we weer lekker verder met de nummer 1 hit top 500. En straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
2: Er komt een ander systeem voor het luchtalarm, zegt minister Van Deel nu. En een buffel in Bangladesh is een ware internetsensatie, omdat hij heel erg op iemand lijkt. Echt, ik vind het een absurde gelijkenis. Op wie die lijkt, Gijs, dat hoor je natuurlijk zo meteen.
0: Oké, ik ben heel benieuwd.
3: Zometeen.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
2: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
1: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Ja,

0: 2 gratis. En AH Extend vleeswaren en borrelhapjes, 2 halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
15: Ah, chips.
14: Maak er een potje van.

0: tikkie anders doet.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
2: craving. Domino's.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Goedenavond, bijna goedenavond. Over 30 seconden is het 6 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
7: Ja, goedenavond Gijs. Veiligheidsminister Van Wil die belooft dat er een alternatief systeem komt voor het luchtalarm. Hij wil de sirenes eigenlijk over 2 jaar afschaffen omdat het systeem verouderd is en het onderhoud te duur wordt. De Kamer is daar kritisch over omdat NL-alerts op je mobiele telefoon niet genoeg zouden zijn. Van Wil zegt bij Hart van Nederland dat hij daar ook rekening mee houdt.
8: We moeten ook op het moment dat het mobiele netwerk eruit ligt kunnen communiceren met de bevolking. Het liefst ook over meer dreigingen dan alleen maar geluid. Daarom zijn we ook met Defensie in overleg om te kijken of we daar bijvoorbeeld ook luchtwaarschuwingen aan kunnen koppelen, zoals je dat in andere landen al vindt.
7: Ja, dan krijg je dus rechtstreeks van Defensie een waarschuwing als er een buitenlandse luchtaanval zou komen. In Berkel en Roderijs bij Rotterdam werd 12 jaar geleden een onschuldige man doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Er is nu een strafgeëis tegen de vermoedelijke opdrachtgever van die vergismoord. 24 jaar. Het doelwit was eigenlijk een drugscrimineel. In Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden, meldt Omroep Brabant. Het gaat onder meer om vogels, knaagdieren, lama's, een stokstaartje en een stinkdier. Niet alle dieren hebben het overleefd. De politie in Roosendaal heeft er ook iemand voor aangehouden. En misschien ben je hem al tegengekomen op Instagram of Facebook. De buffel in Bangladesh die heel erg op president Donald Trump lijkt.
4: Ja, ik zie hem nu. Ik zie nu een foto ervan.
7: Ja.
4: Het is echt het is 2 druppels water.
7: Ja, toch?
4: Ja, echt.
7: Zielig voor die buffel. Maar en ja. Het is dus geen AI, zeg ik maar even bij, want jij trapt er nog wel eens in. Dit is dus echt. Het is een albino buffel. En daardoor heeft hij een opvallend roze-oranje huid en precies hetzelfde goudkleurige haar. En
4: ja,
7: weet je, dezelfde blik ook. Op een boerderij in Bangladesh staan bezoekers massaal in de rij om die buffel van dichtbij te bekijken, om ook foto's te maken. Het is binnenkort wel einde verhaal voor de lookalike van Donald Trump. In aanloop naar een islamitisch offerfeest is die verkocht.
4: Oh.
7: En ja, dan zou je denken, ja, je kunt ook gewoon een entree gaan vragen. Maar ja, ze hebben €3,85 per kilo voor hem betaald, vlees. Hij weegt 700 kilo, dus dat ding levert er €2700 op.
4: Ja,
7: gerekend.
4: Ja, buffelen.
7: Precies. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht wat regen. Morgenochtend ook buien, mogelijk met wat onweer. In de middag meest droog en maximaal 19 graden.
4: Ongelooflijk. Morgen begint de lente al. Dankjewel Martijn. We gaan meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Het was net nou, een beetje druk. Een normale dinsdag spits. En eens kijken of het nu wat minder wordt. Robin van der Gier, die weet waar het stilstaat. Goedenavond.
9: Goedenavond. Nou, nog op 94 plekken. Goed voor 560 kilometer totaal.
4: Dat is nog wel druk.
9: Ja. Een hele drukke dinsdag vandaag. Op de A2 richting het zuiden bijvoorbeeld flink balen. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum. 3 kwartier. Vielen en verderop tussen Utrecht, Papendorp en Everdingen ook nog eens een half uur. De A5 richting Amsterdam heb je tussen knooppunt Raasdorp en de A10 3 kwartier vertraging door olie op de weg. Op de A16 vanuit Rotterdam is de weg dicht tussen knooppunt de Zonzeel en Prinsveel. Minstens een half uur file. En door die file op de A2 die ik net noemde, sta je ook goed vast op de A27. Tussen Hilversum en knooppunt Everdingen ben je ook 1 uur en 1 kwartier langer onderweg.
4: Oké, okay, nou super vervelend. Kom veilig thuis. Wij blijven sowieso lekker bij je. Aan de muziek ligt het niet. Ed Sheeran en Azizam, die draai ik zo voor je. Sister Sledge, Lost in Music. En denk ook even na over jouw vergepenietje. Want die kun je zo bij me kwijt.
10: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Vertrouwd sinds 1999.
12: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
2: Domino's.
13: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.

0: 9 uur. Radio 10.
1: Gijs Staverman.
0: Gijs op 10.
2: Hoi Gijs,
3: hey.
2: Nathan Rutjes hier.
3: Hey Nathan, hi.
2: Gijs, volgens mij is het tijd voor de kapper.

0: 1990 had hier nummer 1 hit mee. Gijs op 10. Tenminste, dat dacht ik, omdat wij nog zo in de nummer 1 hits zitten natuurlijk. Maar volgens mij was dit een van de eerste hits, toch, van Nick Kamen? Of heb ik het nou over de tweede hit? Ik ben een beetje in de war. Ja, maar... ik gewoon een beetje in het warretje.
1: Gelukkig bestaat top40.nl en er is dan te lezen dat het op 6 is beland.
0: Oh, dus dat 6 is er beland. Oh ja, oké.
1: En het is wel een van zijn vele hits.
0: Ja, precies. Ja. Daarom hebben we het vorige uur hebben we hem niet gedraaid. Want nee. We hebben dus alleen maar nummer 1 hits gedraaid deze hele week.

0: allerbelangrijkste. En ik heb toch goed nieuws voor de fans van FC Groningen vandaag. Supporters zijn komende donderdag alsnog welkom bij de wedstrijd tegen Ajax in Volendam. Volendam. Ajax speelt in Volendam dat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam staat. Ja, en dan is Ajax niet zo belangrijk. Dan is Harry Styles veel belangrijker. En heel veel fans die begrijpen dat ook wel, want ze moeten toch geld verdienen. De supporters van FC Groningen mogen er nu toch bij zijn, terwijl de burgemeester dit eerder had verboden vanwege de veiligheid. Afgelopen weekend waren er rellen na de wedstrijd tussen Volendam en Telstar. De supporters van Volendam gingen het gevecht aan met de politie. En ze probeerden bij de supportersbussen van Telstar te komen. Ja, bij voetbal wordt niet alleen buiten het veld gevochten en gescholden. Dat gebeurt ook gewoon op het veld.
1: We hebben serieus wedstrijden gehad. Die waren nog geen 5 minuten aan de gang. Dat die spits naar me toe kwam. Vuile rooie. Als jij nog één keer zo agressief loopt te voetballen, dan bijt ik even je kankeroor eraf.
2: Dan denk ik, nou oké. Ik ben in ieder geval blij dat je dan mijn gezonde oor laat zitten.
1: Dat je bij een meisje zegt, en Loos Duinen uit?
2: Ja, 3-0 verloren. Oh, vervelend. Nee joh, René is kankervrij. Hey.
3: Staverman. De meeste muziek in de middag.

Yesterday. Was muziek van de Beatles. Die niet meer bestonden op een of andere manier. Ed Sheeran en Aziz Ammen en Sister Sledge en Lost in Music hoorde je daarvoor.

0: En het gaat over Mozart. En je hoort het natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10, op Radio 10. En vergeten liedjes kun je gewoon bij me achterlaten. Als je een WhatsAppje naar de Radio 10 app stuurt, dan komt het vanzelf goed. En straks het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Wat stonk er nou toch zo in operatiekamers in Maastricht laatst? Dat hebben ze uitgevonden.
0: Oh.
1: Dat is heel geks gevonden. En sommige horlogewinkels hebben nu beveiliging.
0: Ja.
1: Waarom? Dat hoor je zo.
0: Ik snap het wel.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
0: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
10: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Ja, goedenavond. Vanavond en vannacht soms wat regen. Ook morgenochtend een paar buitjes. Maar later op de dag steeds meer plaatsen. Wordt het droog bij 15 tot 19 graden.

0: met Robin van de regie. Goedenavond.
1: Goedenavond. Nog heel erg druk helaas. Op de A5 richting Amsterdam bijvoorbeeld heb je tussen knooppunt Raasdorp en de A10 een half uur vertraging door olie op de weg. Op de A9 sta je tussen knooppunt Rottepolderplein en Kooimeer een half uur stil. De A16 richting Breda die is door een ongeluk dicht tussen knooppunt de Zonsheel en Prinsenveel. Nog onbekend hoe lang dat zo blijft. En op de A27 heb je een uur file tussen Hilversum en knooppunt Everdingen.
0: Oh, dat is wel veel, ja. En op de A9, daar is het ook langzaam doorrijden. Want we kregen net een appje van iemand die staat al een uur op de A9 stil. Ja, dat is heel vervelend. De komende weken is dat zo. Daar doen ze onderhoud aan die weg. En je mag niet harder dan 70. Oké. Goed, nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Denk ook nog even na over jouw vergeetmenietje. Want die kun je gewoon bij mij kwijt. En die ga ik dan binnen nu en een kwartier met liefde voor je draaien. Maar eerst het nieuws, want het is 7:02. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond Gijs. De oorzaak van de vreemde geur in het ziekenhuis van Maastricht is gevonden. Eerder werden in het UMC met spoed alle 20 operatiekamers ontruimd. 2 medewerkers werden met klachten opgenomen in het eigen ziekenhuis. Nou, wat is de oorzaak?
0: Nou?
2: Rottende gipsresten. Die waren waarschijnlijk ergens onder een kast gerold. Het gaat dan...
0: Rottende gipsresten? Wat is dat dan?
2: Nou, ik weet niet of er ooit gips van jouw been is afgehaald.
0: Oh, van je been over. Oh,
2: zoiets. Zullen we zeggen gele huidschilfers? Nou, een week of 6 of 8.
0: Oké.
2: En er was een losgeschoten buis van de rioolontluchting. Nou, en die combinatie is niet heel prettig. Bij de Tweede Kamer in Den Haag is een demonstratie geweest tegen Israël... dat ook vandaag hulpschepen voor Gaza tegenhield en Nederlanders meenam. Zeker 70 demonstranten in Den Haag zijn opgepakt... omdat ze bij dat gebouw demonstreerden. Ze zijn iets verderop meteen weer vrijgelaten. RTL heeft een verklaring gegeven over de Britse versie van Married at First Sight... waar 2 deelnemsters van zouden zijn verkracht. Wij hebben daar niks mee te maken, zegt RTL... want onze versie wordt door een andere producent gemaakt.
0: Ja. Maar wij hadden wel even wat beter kunnen nakijken of dit...
2: Je kunt misschien... niet bij elke aflevering kijken... Goh, zou daar iemand zijn verkracht?
0: Zij zenden het uit. Dan ben, je toch min of meer verantwoordelijk voor wat je uitzendt, of niet?
2: Dat wordt die vrouwen hebben dat pas net gezegd. Dat ze
0: Dat was dus,
3: Het zijn ook 2 verschillende dingen, toch? Je hebt de Nederlandse Married at First Sight, Nederlanders. En je hebt een buitenlandse versie die in Nederland wordt uitgezonden.
0: Nee, maar ik denk wel dat de omroep wel verantwoordelijk is voor hetgeen wat hij uitzendt.
2: Dat ben ik met je eens.
0: Maar kun je niet zeggen van, dan op een gegeven moment, ja, we wisten het allemaal niet. En
2: ze hebben dit heel snel gedaan, want dit werd vandaag, zeg maar, begin van de middag bekend. En het is nu al offline gehaald, dus best wel snel actie, hoor.
0: Goed.
2: En er is gedoe om de horloges die vanaf afgelopen weekend zouden worden verkocht... in 3 Nederlandse winkels van Swatch.
0: Ja.
2: Ken je nog wel van vroeger, hè? Waren een beetje goedkope horloges voor pubers.
0: Ja, maar
2: zag ik het.
0: Ja, nee,
2: ik vond het toen heel mooi.
0: Ik wilde hem toen ook al hebben.
2: Ja, toch?
0: Ik wilde hem toen hebben.
2: Nou, ja. die nieuwe horloges die nu worden verkocht... zijn uit veiligheidsoverwegingen teruggestuurd naar het hoofdkantoor. Het zijn goedkopere versies van de Audemars Piguet horloges... die in samenwerking met Swatch zijn gemaakt.
0: Ja, dat is overigens een heel duur merk, toch? Een heel luxe merk.
2: Maar deze zou je dan, die speciale versie voor... tienduizenden euro's kunnen kopen. Nou ja, dat is dan toch nog altijd goedkoper dan die andere. Afgelopen weekend ontstond er een stormloop op de horloges. Ook in Utrecht, zegt een winkelier uit de buurt.
4: Toen ik hier zaterdagochtend kwam, stond het hier van voor... tot echt achter en om de hoek richting Hoge Trein... stond het helemaal vol met mensen. Ik denk een mannetje of 300-400.
2: Ja, echt Nederland. Mensen lagen de nachten voor al in de rij.
4: Hebben mensen gevraagd om weg te gaan. Die gingen allemaal rustig weg. Maar ja, de troep die ze achterlieten en de graffiti tag en de poep en pies... ja, die lag wel na 1 nacht hier op straat.
2: Ja, dat kan natuurlijk.
0: Erg, ja.
2: Nee.
5: Dat je in de rij staat voor een horloge wat je leuk vindt... kan ik me best voorstellen. Maar laat het dan ook netjes achter.
2: Ja, en waarom lagen mensen in de rij voor dat horloge? Niet omdat ze het mooi vonden... Kan ook bijna niet. Maar omdat ze het voor veel geld willen doorverkopen.
6: Dat vind ik lullig. Mensen die het zelf willen, die moeten dat voor die normale prijs kunnen halen.
2: Ja, toen wilde de verslaggever van RTV Utrecht ook nog weten... zou jij in de rij gaan liggen voor zoiets unieks?
6: Niet liggen, misschien staan.
0: Zitten.
7: Nee.
0: Ja.
6: Waarom doe je dat niet?
7: Omdat ik te veel zelfrespect heb daarvoor.
0: Oh.
2: Ja.
0: Oh, nou ja. Nou, als het wat meer oplevert, zou ik het... Nou ja, weet je, dan wordt dit verkocht op een marktplaats. Ik zou wel veilingmeester op een marktplaats willen worden. Dat zou ik wel leuk vinden. Want je krijgt altijd opgeld. Je krijgt altijd geld voor alles wat verkocht wordt. Of niet verkocht wordt. En je verliest er geen geld aan. Dat zou ik wel slecht vinden.

0: Riley en The Moonlight Shadow was een enorme hit in 1983. Wij draaien de hele dag natuurlijk de grootste hits alle tijden, maar nu ook met recht. We hebben de nummer 1 hits top 500 deze hele week. Tot 6 uur 's middags doen we dat. Morgenochtend dan gaan we daar weer mee verder. Zijn er nog platen die je mist, Martijn? Nummer 1 hits, want ik vind het echt een ongelooflijk leuke lijst.
1: Anders, maar zelf vond ik echt al een genot om naar te luisteren.
0: Ja, maar dat vind je niet een genot om naar te luisteren. Je vond het een genot om naar te kijken, toch?
1: Ja, dat ook wel.
0: Ja, oké. Okay. Ja, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, we krijgen er eentje namelijk van Nicky van der Meer. Nou, weet ik niet of deze in de lijst staat. Kunnen we dat even checken?
2: Nou, hij stond in ieder geval in de top 40 een keer op nummer 1.
0: Hij stond op nummer 1. En daarom dacht ik van, het is wel leuk om even te draaien. Uit 2012.
2: Hij staat niet, helaas,
0: hij
2: in
0: staat
2: de nummer 1
0: in de
2: lijst.
0: Nou, Nicky, dan heb je een hele goede keuze gedaan. Want zij wil graag Auto de Bouncer horen.

Er is ook een rode telefoon te zien uit de videoclip. En dat is een rode ringringfoon, maar vier mensen hebben de telefoonnummer. Dat staat op een papiertje dat erbij hangt. Agnieta, Frida, Benny en Björn.

0: Ik heb mijn dochter, de kinderburgemeester van het prachtige plaatsje Buren.
1: Ja. Ja. Excellentie, wat is eigenlijk een burgemeester? Hoe spreek je dat aan? Excellentie? Ja, eminentie? Eminentie is de bisschop, toch?
0: Ja, of gewoon Madelief, de luister.
1: Of Madelief mag ook. Ja, ja. Madelief, de burgemeester, de burgervrouw, de burgermoeder. Nou, fijn dat je er ook bent. Papa die moet zich even concentreren. Want zo goed doet hij het niet de laatste tijd.
0: Met nou, daarom had ik gedacht, misschien dat de burgemeester de crypto-knijter koppert vandaag volleest. Dat de kansen keren, zeg maar.
1: Nou ja, de burgemeester die heeft mij al een keertje geïnterviewd.
0: Dat is waar, dat vind je nog terug op Radio 10.nl.
1: Ja, zeker.
0: Alles, ja.
1: Ja, die heeft, Madelief, die heeft me toch...
2: Heel pijnlijk eindejaarsgesprek was dat.
1: Ja. Weet je dat nog? Ja, dat weet ze nog, ja. Ja, ze begint ook te lachen, dus ze vond het ook leuk. Ook, vond ze.
0: Je moet wel praten als je op de radio bent.
1: Ja, oké. Okay. Goed, nou, Madelief, dan is de crypto-knijter een knoepert voor jou. De bedoeling is dat jij een cryptische omschrijving geeft van een plaat. Wij moeten dan raden welke plaat dat is. Als wij het niet raden, dan heeft de luisteraar de mogelijkheid om dat te raden.
0: Ja, je hebt hem zelf verzonnen, toch?
1: Je hebt hem zelf verzonnen.
3: Ja. Ja,
1: oké, okay, komt.
3: Burgemeester in de Mandela wachtkamer.
0: Nee, het is mondiale.
3: Oh, mondiale.
0: Nog een keer.
1: Burgemeester?
3: Burgemeester in de mondiale wachtkamer.
4: John Mayer met...
1: Oh.
4: John Mayer is... Sitting Waiting, is dat van hem?
5: Waiting on the World to Change?
6: Sitting Waiting Wishing...
5: Jack Johnson is dat.
0: We hebben de goede artiest al gehoord en het
4: John
0: goede
4: Mayer
0: titel.
4: John Mayer met
0: maar,
4: Waiting.
6: Ah, Sitting Waiting Wishing?
0: Nee.
6: Oh,
0: nee,
1: dat is
5: Waiting on the World to Change.
0: Het is goed, best knap.
1: Goed. Straks na 7 uur is het Leven na 7 met Lex. En je hoort hem hier op het prachtige Radio 10. Maar eerst, Nick.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
5: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
7: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
13: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
14: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
17: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
16: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
20: Of nog midden in de zware avondspits. En straks weer lachen, winnen, meezingen. Leven na zeven komt eraan. Eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
21: Goedenavond Lex. Bij de Tweede Kamer in Den Haag zijn zeker 70 demonstranten opgepakt en meteen daarna vrijgelaten. Ze zouden zich niet aan de instructies hebben gehouden. De demonstranten zeggen dat dat niet waar is. Ze demonstreerden tegen Israël, dat opnieuw hulpschepen voor Gaza tegenhield. Aan boord waren ook drie Nederlanders, waar die nu zijn is niet bekend. Er is nu geen enkel schip meer over dat naar Gaza wilde. Er is overmorgen een spoeddebat in de Tweede Kamer over de vele AZC-protesten van de laatste tijd. Dat meldt de Telegraaf. Sommige partijen willen het dan ook hebben over Gidi Markersauer. Die zei een tijdje geleden dat er maximaal geweld moet worden gebruikt tegen Palestijnse vluchtelingen. Een belangrijke verandering voor mensen die langere tijd willen chillen in Thailand. Daar kon je een visum voor aanvragen van 2 maanden, maar dat wordt binnenkort hooguit 1 maand. Het lange verblijf werd ingevoerd na de coronacrisis om het toerisme een boost te geven, maar het trok ook veel criminelen. En de populaire game Fortnite is weer terug in de App Store van Apple. Het schietspel werd daar 6 jaar geleden weggehaald, dat de maker ruzie had met Apple over het betaalsysteem. Daar loopt al jaren een rechtszaak over. De maker van Fortnite denkt dat hij die gaat winnen. Radio 10 weer, er trekken buien over het land. Het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt. De maxima liggen, minima moet ik zeggen, rond de 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien en dan wordt het 16 tot 19 graden.
20: Martijn, dankjewel. Radio 10 verkeer dan de Flitsmeister. Nog een flinke staart over van de avondspits. 11 vertragingen, dit zijn de 3 grootste. De A2 Maarsen richting Den Bosch. Voor Everdingen een 30 minuten vertraging op de parallelbaan. De A16 Rotterdam-Breda voor Zonzeel door een auto met pech. Kwartier vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Markbrug en Breda-West. Door een ongeluk, 20 minuten.
22: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
23: Oh. Goedemorgen allemaal.
24: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
25: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
26: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
25: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
27: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

op je dinsdagavond. Ik zou zeggen, juist op je dinsdagavond. Het is Leven na Zeven met Marillion en Kaylee. 7:13 in dit geval. In de volksmond ook wel Even na Zeven genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een gloedje nieuwe. Leven na Zeven. Jazeker.

Wat gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? Het is de dag waarop er in onder andere thee van de Albert Heijn en de Jumbo pesticiden zijn gevonden. Vooral bijendodende middelen werden aangetroffen. Zegt niet erg. Ik hou niet van bijen met thee. Ik vind honing persoonlijk lekkerder. Verder de dag waarop zanger Jacques Herp in een interview liet weten al bijna 50 jaar geen contact te hebben met zijn eigen zoons. En die zoons van Jacques Herp lieten in een reactie dan weer weten heel erg moe te worden van het gezeur van hun vader. Of zoals zij het formuleerde, man. En het was de dag waarop de benzineprijs in ons land weer naar een nieuw record stegen. Het kan nog. Onder andere horeca, zoals kroegen, merken dit nu al. Mensen blijven dan maar thuis om hun biertje te drinken. Al dus een kroegeigenaar. Het is dus pompen of zuipen, dat is duidelijk. Ja. Lachen weer ermee zingen. Aan het einde van je dinsdag, Leven na 7 met John Mayer.

0: top 500 deze week. Morgenochtend gaat die lijst weer verder. En je hoorde de Rembrandts. Ook schitterend. I'll be there for you.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ja, en aan je friends geef je natuurlijk de beste cadeaus, de beste prijzen. Ik regel het elke avond voor je in Hoor je hem? Dan score je hem. Want ook vandaag was het nog niet duidelijk. Maar hij komt er echt aan vanaf morgenmiddag. De lente, wat zeg ik, misschien wel de zomer. Want temperaturen gaan oplopen, zonnetjes erbij, buien verdwijnen uit ons land. Eindelijk. En dus heb je hem nodig, de Radio 10, de zonnebril. En laat dat nou net de prijs zijn die je vanavond kan scoren in Hoor je hem, dan scoor je hem. Wat moet je dan horen? Nou, de top 4000 artiest die hier drie keer heel kort achter elkaar voor je kiezen krijgt. Komt u. Is dat één artiest of zijn het er stiekem meerdere onder één naam? Nog één keer. Welke top 4000 artiest hoorde je? Meld het me via de app.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
15: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
14: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
18: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
21: Lex Gaarthuis.
22: Scoor jij hem straks die fijne Radio 10 zonnebril op je dinsdagavond? Je weet het binnen nu in een paar minuten. Eerst meezingen met Kim Wilde.

0: aller tijden. Something happened on the way to heaven. Maar wat dan? Nog een vraag. Het is 8:10. Het is tijd om te scoren.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, als je van een spelletje houdt tenminste. En Dani uit Zonnebreugel kunnen we wel in die categorie scharen. Toch, Dani?
2: Zeker, was lekker Cluedo en spelen net. En toevallig maar iemand een hekel aan Phil Collins heeft. Maar ik kan er geen genoeg van krijgen, hoor.
0: Dus... Ja, maar meld dat dan even van tevoren, Dani. Ja, communiceren, jongen.
2: Voor mij is Phil Collins, ik vind het heerlijk. Dus ja, voor mij mag het.
0: Hey, ja. En Cluedo met wie dan precies?
2: Met Rick, met Mehdi, met Jonna en met Danielle. Okay. Volle bak, vijf man.
0: En wat, dus. wat zijn dat van jouw vrienden of collega's?
2: Ik woon op een woonproject, dat mag je gerust weten. Dus zelfstandig begeleid wonen. En een aantal begeleiders die waren mee aan het spelen. En mijn buurman was erbij, dus geen gezellige boel.
0: En is het fanatiek dan, Dani?
2: Ja, maar wel in de zo'n proporties dat het gewoon gezellig blijft.
0: Ja,
2: maar
0: gezellig fanatiek.
2: Geen fysieke spanning of zo.
0: Of ik belde net op tijd, dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, je hebt het gered.
0: Zeg, om een ander spelletje te doen, want jij denkt te weten wie we hier horen. Ja,
1: hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, Dani, zeg het maar.
2: Ja, dat zijn de Four Tops.
0: Dat zijn er niet 1, niet 2, niet 3, niet 5, maar Four Tops.
3: Ja, inderdaad.
0: Oh, nou, dit spelletje heb je alvast gewonnen, Dani. Dat is lekker, zeg.
2: Ja, helemaal top.
0: Potverdorie. De Radio 10 Zonnebril kun jij binnenkort op tijdens of een spelletje poker of gewoon als de zon schijnt of allebei.
2: Nou, helemaal super. Het weer wordt goed komende week. Dus.
0: Heerlijk. Gefeliciteerd,
2: ik
0: jongen.
2: Ik heb er van heel lang geleden nog eentje liggen van jullie zelfs. Dus die kan ik alvast opdoen.
0: Nou, dan zou ik deze. Dit is het nieuwe design.
2: Nou, helemaal top.
0: Ik wens jou een heerlijke avond, Dani. Succes met het spelletje. Doe je ze de groetjes daar?
2: Komt helemaal goed. Van

0: Gref hier de Radio 10-app. Wat je ook kwijt wil, de Leven na 7-appbox staat wagenwijd voor je open. Leven na 7, de avondshow waarin we straks meer gaan lachen, winnen en meezingen. Lachen om lollies.
1: Wat?
0: Ja, lachen om lollies. Winnen doe je met Radio 10 sokken en meezingen. Hoi jongens. Met de Coming Arts, Amy Winehouse, Queen. Het zit er allemaal voor je aan te komen. En ik geef je een unieke update over de Radio 10 Alpe d'Huez veiling. Met daarop gloedje nieuwe veiling items.
2: Oeh.
0: Dat kan je wel zeggen in dit geval.

0: Een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
4: craving. Domino's. Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positief.

0: Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes. 2 over prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dameschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30, de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk, bij Veronica. Wow, wow.
16: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
18: De musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical 10-daagse.

0: van 8 uur. Oscar van Oorschot.
1: Zwaar mishandelde meisje uit Stadskanaal heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen toen ze al onder toezicht stond van jeugdbeschermers. Die club heet de William Schrikker Stichting, die ook betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje. In Stadskanaal werd ook een jongetje mishandeld. De moeders zitten vast. Bij Den Haag Centraal rijden geen treinen doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om activisten van Extinction Rebellion die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Die werd eerder vandaag helemaal onderschept door Israël. Denemarken wil de overleden walvis Timmy zo snel mogelijk weghalen, omdat hij zo langzamerhand een toeristische attractie is geworden. Hij ligt nog altijd voor de kust en trekt veel dagjes mensen. Denemarken waarschuwt dat dode walvissen ook gevaarlijk kunnen zijn. Ze bouwen gassen op en kunnen ontploffen. En in de Bulgaarse hoofdstad Sofia is een groot feest aan de gang voor zangeres Dara. Zij won zaterdag het Songfestival met het liedje Bangaranga. Dara is de eerste die namens Bulgarije wist te winnen. De gemeente Sofia heeft haar voorgedragen als ereburger van de stad. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden.
0: Oh, lekker Oscar, dankjewel. Radio 10 verkeer dan. 3 vertragingen. A2 Utrecht Den Bosch voor Everdingen, een kwartier. A12 Utrecht Den Haag voor Bodegraven, 8 minuten. En de A16 Rotterdam Breda tussen Zonzeel en Breda West. Door een ongeluk, een half uur.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Voordat ik hier manager werd,

0: soep.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
3: Gek op

0: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
1: De week van de nummer 1 hits met de nummer 1 hits top 500. Morgenochtend weer vanaf 9 uur. Radio 10.

0: bijzondere veilingitems via radio10.nl/doneer. Dat allemaal in verband met die prachtige
1: Alduzes veiling.
0: Ja, en de opbrengst van die veiling gaat naar kankeronderzoek en betere zorg voor mensen met die rotziekte die we nou wel eens de wereld uit willen helpen. Dat doen we samen met jou. En we volgen Paul, hè, uit Bleiswijk. Ken je hem nog niet? Hij verloor een jaar geleden zijn vrouw Yvette aan endeldarmkanker. En samen met een groot team van familie en vrienden loopt hij 4 juni... net als een aantal van onze helden, de Alpe d'Huez op. Tijdens de Alpe d'Huez, we proberen zoveel mogelijk geld op te halen. Dus of je nou 50 cent kunt missen, dat kun je allemaal kwijt via radio10.nl/doneer. Of meer geld over hebt om bijvoorbeeld te bieden op een van die geweldige veiling-items.
2: Oeh.
0: Ja. Doe dat, hè. radio10.nl/doneer. En waarom hoor je nou?
2: Oeh.
0: Omdat kerstvers van de pers nieuw veiling-item via radio10.nl/doneer is een snollebollekes VIP-pakket.
2: Oeh.
0: Voor 4 personen.
2: Oeh.
0: Ja, non de ju.
2: Oeh.
0: Ja, rustig maar. Zowel leuk voor vrouwkes als mannen. Eigenlijk iedereen van links naar rechts.

0: En ook deze dinsdag was het weer een wereld vol verhalen.
1: Uit de krant.
0: Ja.
1: Of uit Fabeltjesland.
0: Maar het verhaal wat ik je vanavond voorleg, komt dat uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Echt of fake news? Laat het me weten via de Radio 10 app voor de winnaar die dat goed inschat. En me dat stuurt dus via die app. Heb ik hier liggen. Vers gestreken paar gloednieuwe Radio 10 sokken voor zowel de linker als zowel de rechtervoet. Haha, ik dacht het wel. Luister goed, dit is het verhaal van vanavond. IKEA brengt een nieuw snoepje uit, de Zweedse gehaktballetjeslolly. Ik herhaal, de Zweedse gehaktballetjeslolly. Aankondiging dat er een lolly zou komen met vlees en vossenbessen smaak begon als 1 april grap, maar de reacties waren zo overweldigend dat IKEA besloot de limited edition vleeslolly eenmalig uit te delen. In totaal worden er 1 miljoen van gemaakt. Ze zijn niet te koop, maar worden slechts eenmalig uitgedeeld, zodat je ze kunt proberen in de winkels van IKEA.
2: Een krankzinnig verhaal.
0: Maar komt dit uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Laat me weten. Maak kans op die sokken. Doen hoor.
1: Sommige

0: tijd de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
7: Hallo allemaal, ik ben het. Lieselot van Prijsvrij.
8: Lot, je bent op de radio, hè?
7: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
8: Over de vakantiegeld supersaleweken?
7: Ja, dat wou ik dus zeggen.
8: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
10: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
12: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
11: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
10: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
15: Boost yourself.
16: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
16: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
19: Jij en die spullen van je komen er niet meer in!
20: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek... voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
21: Allsafe. Geeft ruimte.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
0: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Scoor jij ze straks op je dinsdagavond die fijne Radio 10 sokken? Je weet het binnen nu in een paar minuten. Eerst meezingen met Diana Ross.

0: Where Are You Now? Hopelijk in je sas. Of lekker in je velletje. Met Radio 10. James Blunt, Wise Man.
1: Uit de krant. Ja, ja. Of het fabeltje zand.
0: Susanna uit Amstelveen, zit jij lekker in je velletje?
2: Ik zit lekker in mijn velletje en ik zit lekker op de bank.
0: In je onesie? Huispak,
2: niet in de band, zie wel een soort huispak.
0: Soort ja, huispak, soort joggingpak-achtig toestand.
2: Ja, zo'n soort lekker zacht pak, ja klopt.
0: Heerlijk. Ik hou ervan.
2: Ja, ja, precies.
0: Lekker de radio aan en dan even meespelen met Uit de Krant of Fabeltjesland. Het verhaal dat ik jou vanavond voorlegde was als volgt. IKEA brengt een nieuw snoepje uit, de Zweedse gehaktballetjes lolly. Sorry. De aankondiging dat er een lolly zou komen met vlees- en vossenbessen smaak begon als 1 april grap. Maar de reacties waren zo overweldigend dat de IKEA de lolly nu echt in productie neemt. Hij gaat niet te koop zijn, maar is slechts 1 keer te proberen in de winkels. Gratis. Komt dit bericht uit de krant of heb ik het verzonnen? Wat denk jij, Susanna?
2: Nou, ik hoopte dat het verzonnen was, maar het is toch echt. Want ik heb het gehoord bij je collega Gijs.
0: Ja. Ja, het is precies, precies wat ik dacht. Je wou dat je het verzon, maar het is echt
2: waar. Ja, precies.
0: Ik hoor al dat jij hem niet gaat...
2: Je toch niet?
0: Nee, jij gaat hem niet proberen, Susanna.
2: Nee, echt niet.
0: Ja, dat moet je zelf weten dan, hè. Spreek je niet aan vlees- en vossenbessen. Ik weet niet eens hoe vossenbessen smaakt. Wat zijn vossenbessen?
2: Ik ook niet, maar het klinkt niet lekker in ieder geval.
0: Het woord vleeslolly vind ik al... Nou ja, vind ik al een gele kaart waard, in principe. Nou goed, of een geel-blauwe kaart in dit geval. Susanna, het zal jou verder een zorg zijn, want ze zijn voor jou. Die Radio 10 sokken, gefeliciteerd.
2: Nou, geweldig, dankjewel, blij mee.
0: En die zou ik wel proberen hoor, onder je huispak zo lekker, heerlijk.
2: Die ga ik zeker dragen, absoluut.
0: Gefeliciteerd, ik wens je een heerlijke avond daar en tot gauw hè.
2: Dankjewel,
0: dag Susanna.

0: Het station van de nummer 1 hit. Deze week de nummer 1 hit, top 500 bij Radio 10. Morgenochtend gaat hij weer verder, maar over hits gesproken zeg. Straks 3 uur lang de mooiste, beste en leukste hits uit onze top 4000. Met Edwin Auwehand, top 4000 classics.
1: De top 4000 tombola.
0: Die slingert hem aan, die 3 uur lange top 4000 classics. De top 4000 tombola, mijn enorme bingo bolen. Want wat is die groot en mijn horen misdraaien. Daarin alle 4000 nummertjes uit die top 4000. Er rolt 1 balletje met 1 nummertje uit. En dat is vanavond balletje... Oh. Maar oh.
2: 2863.
0: En die correspondeert dan weer met de nummer 2863 in die editie van de top 4000 van vorig jaar. Daar stond Eric Clapton, Forever Man. Veel plezier met Ed.

0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring videodeur.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
13: Goedenavond, we kletsen er zo dadelijk weer even lekker in met de top 4000 classics. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur, Oscar van Oorschot.
14: Het treinverkeer rond Den Haag Centraal ligt plat doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om 5 pro-Palestijnse activisten die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal. De NS hoopt dat de treinen snel weer rijden. De beveiligingsbedrijven op Schiphol hangt een boete boven het hoofd voor de chaos van gisteren. Volgens de Telegraaf kan die oplopen tot wel €10.000. Schiphol kan boetes geven als de bedrijven niet genoeg mensen of uren leveren. Door een nieuwe opzet van de beveiliging stonden er lange rijen in de vertrekhal. Er loopt een dierenhater rond in Eindhoven. In korte tijd zijn meerdere katten daar beschoten met pijlen, meldt Omroep Brabant. Eentje heeft het niet overleefd. Het is niet voor het eerst. Vorig jaar werden in dezelfde buurt in Eindhoven ook al meerdere katten beschoten met een kruisboog. In Amsterdam gaan noodpakketten uitdelen aan klanten van de voedselbank, schrijft het Parool. 2000 mensen krijgen een radio, een EHBO-setje en een fluitje. Het is een initiatief van de Amsterdamse afdeling van Denk. De noodpakketten zijn nodig voor langdurige stroomuitval of bij een ramp. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En dit weekend wordt het zomers warm, lokaal zelfs

0: wegwerkzaamheden. En dat geeft een vertraging van 6 minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.

0: Discount sinds 1999.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Van de nummer 1 hits met de nummer 1 hits top 500. Morgenochtend weer vanaf 9 uur. Radio 10. Top 4000.
3: Edwin Ouwehand.

out of my way, I'm spinning around. Ja, die woorden kennen we natuurlijk van Kylie Minogue. Nou, vanaf morgen is hij te streamen op Netflix, hè? Een driedelige docu-serie over Kylie Minogue. Hij heet You Should Be So Lucky. En daarin zie je haar uitgroeien van een jonge soapactrice. Zo is het begonnen, hè, bij Neighbors. Ja, uitgegroeid van een soapactrice tot een absolute wereldster. Maar, zo wordt vooraf al meegegeven, die docu die gaat opvallend vaak niet over glitter, over podium outfits of over dansjes. Nee, Kylie gaat

Zo wordt al vooraf meegegeven. Michael Hutchins, de overleden zanger van In Excess. Volgens Kylie heeft ze daarna nooit meer zo'n intense relatie gehad. En ze zegt letterlijk dat ze nog steeds op zoek is naar dat gevoel. Ja, verder zitten er ook leuke muziekdetails in de serie. Bijvoorbeeld dat haar platenmaatschappij ooit twijfelde. Je kan het jullie niet meer voorstellen, maar

Jawel. Dat is ook het enige nummer dat ik van ze ken gezamenlijk. Want hij is natuurlijk acteur. Nee, maar Shallow, die gaan we straks doen. Verder ook Johnny Hates Jazz. Eros, samen met Tina, hoor je ook. En nu eerst de nummer 2991 van afgelopen december. Ja, dan hebben we het wel over een heel mooi liedje, hoor. Nils Lofgren en zijn Shine Silently.

belangrijk hoor. Speciaal even voor Simon. Simon Broek. Ja, die appte mij net. Ik had het net over de file bij Rozenburg. Dat die wat langer duurde dan. Ongeveer 6 minuten zal duren. Hij zei: ik sta hier al een kwartier, dus je wat bedankt. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar speciaal voor jou dan Eros en Tina met Cosa della Vita. Schijnt trouwens dat het initiatief voor dat duet destijds van Tina Turner zelf is gekomen. Zij hoorde het origineel ergens op de radio en ze had er gelijk iets mee. Plus, ze zou ook zelf het duet met de Engelse tekstregels hebben bedacht. Eros, nou ja, was compleet verbaasd toen hij dat hoorde. Maar dat ligt er misschien ook wel een beetje aan hoe het hem verteld is natuurlijk. Ik bedoel, als nou de woorden letterlijk waren: Tina Turner wil een nummertje met je maken. Ja, dan kan je dan natuurlijk een heel ander beeld bij krijgen. Goed. A dirty mind is a joy forever, zeggen we dan. En daar is geen woord Italiaans aan, mensen. Top 4000 Classics, nu met Johnny Hayes Jazz. Jawel.

0: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladaworstjes. Naturel of pikant? 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus... Aldi.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

Hele mooie blues. Nee, maar de mooiste gitaarsolo ooit. Zit hij dan in dit liedje? Ja, zeg het maar. Gary Moore, Still Got the Blues. Nou ja, zoveel mensen, zoveel meningen. Maar feit is wel dat hij aardig binnenkwam net, toch? Een nummer dat Gary Moore trouwens in een paar uur schreef, baseert op het gevoel van de muziek waar hij mee opgroeide. Onder andere oude bluesplaten van B.B. King. Met dank trouwens aan Stefan, die hem aanvroeg via de Radio 10. Top 4000 Classics, nu met Howard Jones. Was in de afgelopen editie zijn enige notering in de lijst. Maar

Ja, ook deze Ilse de Lange heeft een plekje veroverd in de nummer 1 top 500 die we deze week bij 10 uitzenden. Net even nagekeken, dat gaat om Miracle. Die kwam in maart 2009 namelijk op 1. En dat is wel een voorwaarde voor de lijst. Nee, maar dat nummer hoor je morgenmiddag trouwens nog voorbij komen. Zo tussen 3:30 en 4 is de inschatting op dit moment. Overigens, de lijst hervatten we morgenochtend vanaf 9 uur. Hè? Dus zorg dat je erbij bent. Top 4000 Classics is het Girls Talk.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Oranje.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
2: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
1: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rondaf en beleg, koop rondaf en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendel.nl.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Zometeen bij de top 4000 classics. Onder andere een prachtig liedje van The Pretenders. En The Pet Shop Boys staat al klaar. Nu het nieuws van 10 uur.
4: De treinen rond Den Haag Centraal rijden weer. Het spoor was ongeveer een uur geblokkeerd door pro-Palestijnse activisten die op de rails waren gaan zitten. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal en aan elkaar. 5 mensen zijn van het spoor gehaald en aangehouden. Het OM gaat de komende tijd meer dan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als dat er nu zijn. Het gaat om allerlei soorten, van trajectcontroles tot controles op bellen achter het stuur. Ook zijn er meer flitspalen nodig omdat veel steden de maximumsnelheid hebben verlaagd naar 30 km per uur. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog geen contact gehad met de 3 Nederlanders die vandaag zijn opgepakt door Israël. Ze zaten op schepen die hulp wilden brengen naar Gaza. Er zaten ook 2 journalisten bij van BNN Vara. Waar de Nederlanders nu zijn en hoe het met ze is, is niet duidelijk. En het Engelse voetbal is in de ban van Spygate. Daarbij draait het om Southampton dat stiekem trainingen heeft gefilmd van andere clubs. Ook van Middlesbrough, waar Southampton van won in een wedstrijd voor promotie naar de Premier League. Maar Southampton kan promotie niet op zijn buik schrijven, want het is gedisqualificeerd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: Voor de modewereld was dat eigenlijk helemaal geen verrassing. Want hij werkte eerder al samen met Adidas, met Chanel en Moncler. En hij ontwierp zelfs al accessoires voor Louis Vuitton. Lang voordat hij daar de baas werd van de mannenmode. Kortom, Pharrell lekker bezig. En dus zeggen we tegen hem...
1: Pharrell, doorgaan.
0: Juist, zo.

Radio 10, Pharrell. Ja, sinds 2023, dat is nu 3 jaar dus, is hij ook de creatief directeur van de mannenlijn van Louis Vuitton, hè? Klinkt nog steeds een beetje alsof iemand een grap maakt, maar het is toch echt zo. Ja, de man van Happy bepaalt nu wat mannen wereldwijd dragen. Tenminste, in een bepaald segment, zullen we maar zeggen.

0: waren ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal!
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en goodsnacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
6: Heijn. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
1: Arjen, eerder vanavond heb jij over Yes, owner of a lonely heart. Nou, bij deze, we gaan ervoor hoor.

0: spiegels, eiwitshakes en influencers stonden, had je gewoon Olivia Newton-John, hè, met dit liedje. Officieel ging Let's Get Physical over beweging en aantrekkingskracht. Maar ja, iedereen begreep natuurlijk ook wel dat ze het niet alleen maar over buikspieroefeningen had. Hè? Nee, benen trainen, dat moet je natuurlijk ook niet vergeten. Top 4000 Classics. Nu met Stef Bos, de nummer 267 van de afgelopen editie van de Top 4000.
1: Ik heb

0: Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
7: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
19: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
18: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
21: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
23: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
24: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
25: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
26: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
25: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
27: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ik heb nog wel een aardig stapeltje liggen, hoor. Meer top 4000 classics zo dadelijk. Als eerste hoor je Tiffany. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
3: De baas van het bedrijf achter cruiseschip Hondiers heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zei verder dat hij nog geen idee heeft hoe dat virus aan boord kon komen. Er waren in ieder geval geen knaagdieren. Er rijden weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten waren daarop gaan zitten en hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er vanaf gehaald en opgepakt. Arsenal is voor het eerst sinds lange tijd kampioen geworden van de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Het is voor de club de 14e landstitel in de geschiedenis. En in het Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Er is asbest en dat is vrijgekomen bij brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt. In het oosten valt nog een bui. Morgen is dat op meer plaatsen het geval en dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 19 graden en later op de dag zal de zon vaker schijnen.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
28: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
29: Honda, the power of dreams.
30: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
31: Zoveel money!
30: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
32: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Morgenochtend weer vanaf 9 uur.

Radio 10, Alan Clark and Father and Friend. Nou, schreef hij dit in 2007 en toen was hij zelf nog geen vader, hè? Inmiddels is dat anders. Hij heeft nu een zoon van 16 inmiddels. Ja, we leven inmiddels in 2026. Daardoor komen sommige regels toch wat anders bij hem binnen. Dat heeft hij zelf gezegd. I'm so proud of you, is een van die zinnen. En hij zegt eigenlijk, Alan Clark dus, dat hij daarna pas echt is gaan begrijpen wat zijn vader vroeger gevoeld moet hebben. Dus ja, wat ooit begon als een liedje van zoon naar vader, is langzamerhand ook een liedje van vader naar zoon geworden. En dat maakt het cirkeltje toch maar weer mooi rond, mensen. Derde uurtje van de classics. Leuk dat je er nog bij bent. Straks heb ik onder andere hits van Alex Warren. Cool and the Gang komt ook voorbij. Zometeen Elton John. En nu eerst Ellen Foley. Ja, dat is die zangeres die we ook wel kennen van dat duetje met Meatloaf. Nou ja, duetje. Daar heb ik het uiteraard over Paradise by the Dashboard Light. Maar los daarvan had ze in de afgelopen editie ook twee solo-noteringen. Dan heb ik het allereerst over We Belong to the Night en over What's a Matter, Baby. En voor die laatste gaan we...

misschien een beetje raar, maar dat die nieuwe muziek van muziek maken die hij heeft ontdekt, is gekomen door zijn oogproblemen. Die zijn een tijdje terug zijn die ontstaan. En vanaf die periode is hij voor het eerst in zijn carrière begonnen met eerst melodieën te schrijven voordat de teksten kwamen. En dat heeft hem dus gek genoeg nieuwe inspiratie gegeven. Nou ja, ik ben benieuwd. Er is alleen op dit moment nog niet bekend wanneer dat uit gaat komen. En zelfs een albumtitel is nog niet gecommuniceerd. Met andere woorden, even geduld.

Elton John, Sacrifice. Inmiddels is hij 79, hè? Officieel gestopt met toeren, maar zeker nog niet gestopt met muziek maken. Sterker nog, hij heeft net laten weten dat hij alweer een compleet nieuw album klaar heeft liggen. En dat klinkt volgens hem totaal anders dan wat hij eerder heeft gemaakt. En hij noemt het zelfs zijn gelukkigste ooit, dat album. En dat, dat gaat anders klinken dan voorheen. En dat is een

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Mantel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Mantel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
7: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
6: Dus nog meer vakantie voor je geld.
7: Absoluut. Kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaar.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2.

Gala, Freed from Desire. Ik ga even proberen om het op de juiste manier uit te spreken. Voluit heet ze Gala Rizzato. Ja, die naam geeft er al een beetje een richting aan, hè? Geboren in Milaan, inderdaad. Later is ze naar New York verhuisd om daar fotografie en kunst te studeren. En juist in New York is haar muziekcarrière ontstaan. Daar begon ze een beetje te experimenteren met elektronische muziek. En schreef ze uiteindelijk Freed from Desire. En dat bracht haar de hele wereld over. Zo heb ik haar ook in de jaren 90 een keer ontmoet in een radiostudio, waar ze gezellig even langskwam. Top 4000 Classics, zo dadelijk met Michael Jackson. En dit is Moby. De afgelopen editie van de Top 4000 was deze goed voor 1466. En dit is de titel, zeg het maar. Wow.

Jackson, The Way You Make Me Feel. Ik zat net nog even een artikeltje op te zoeken over zijn broer Jermaine. Ja, ik weet niet of je het meegekregen had, maar Jermaine is dus een paar dagen geleden veroordeeld tot het betalen van $6,5 miljoen. Omgerekend, 5,6 miljoen euro. Gaat om een oude civiele zaak, beschuldigingen van seksueel geweld. Stond al uit de jaren 80. Maar die uitspraak die is er dus gekomen omdat Jermaine Jackson gewoon niet reageerde op die rechtszaak. Dus die rechter heeft uiteindelijk bij verstek uitspraak gedaan en er een aardig prijskaartje aan gehangen. Nee, maar best pijnlijk natuurlijk. Best pijnlijk moment voor de familie. Want juist nu staat de hele Jackson-familie weer volop in de spotlights door die succesvolle Michael Jackson-film. En dan krijg je dit. Maar goed, het is Radio 10 op een late dinsdagavond. En we gaan zo weer richting de nacht van 10. Ja, vergeet niet, morgenochtend vanaf 9 uur gaan we weer verder, hè, met de nummer 1 top 500. Die spakt hier vooral morgen ook weer mee.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speel.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: 30 lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het verouderde systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders voor zijn dat goedkoper is. Maar volgens de lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. Wetenschappers verzamelen in de bossen van Argentinië knaagdieren. Die hebben mogelijk het hantavirus, waarmee passagiers van het cruiseschip Hondius besmet zijn geraakt. Ze zoeken in het gebied waar passagiers van boord waren. Er is een kans dat ze daar hanta hebben opgelopen, al is de laatste keer dat zoiets gebeurde tientallen jaren geleden. 2 mannen moeten maandenlang de cel in omdat ze geweld hebben gebruikt tegen agenten tijdens de jaarwisseling in Den Haag. Ze gooiden stenen en vuurwerk en deelden trappen uit. De ene moet 4 maanden zitten, de andere 2. Ook moeten ze een schadevergoeding betalen aan de agenten, €2.500. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna €160.000... bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is voor een penning zoveel betaald. Het is dan ook een topstuk dat nog altijd goed bewaard is gebleven. En het komt uit de collectie van een bekende verzamelaar. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan kan er ook een klap onweer zijn en zelfs ook nog eens hagel. Het wordt maximaal 19 graden.
3: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur.

0: De topman van het bedrijf achter het vierenschip Hondius heeft voor het eerst van zich laten horen na de uitbraak van Hanta aan boord. Het was een van de moeilijkste tijden voor de rederij ooit, zei hij. Hij bedankte de gasten voor hun geduld en prijst de bemanning voor de kalmte. Door het virus zijn 3 mensen overleden. Het Openbaar Ministerie verklaart de oorlog aan automobilisten die zitten te appen achter het stuur of te hard rijden. We gaan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als nu om mensen te betrappen, zegt het OM. Ze worden ook in steden gezet, bij wegen waar je tegenwoordig niet harder mag dan 30. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat blijkt volgens de politie uit de verklaring die is gevonden. De daders zouden verschillende religies en rassen hebben gehaat. Bij het schieten kwamen 3 mensen om en de tieners pleegden waarschijnlijk zelfmoord. En koning Willem-Alexander heeft een liefde voor 8-banen. Dat onthulde hij in Limburg bij een 8-baanbouwer. Hij was daar met koningin Maxima op bezoek. Hij voelt zich helemaal thuis in 8-banen, zei hij. Ze kregen een rondleiding en Maxima mocht ook een bout aandraaien. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval. Er is ook kans op onweer en hagel. Het wordt er maximaal 19 graden.
1: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur. Radio 10.